0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s, het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen, we weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn er meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Goedemorgen, nog steeds geen cheert in West wordt wakker. Maar wie wel, dat hoor je zo. Reinoud is er wel, in ieder geval. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorinda. De vrijwillige reddingsbrigade in Schavenzanden stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee. Politie en medewerkers van de NS en de HTM hebben dinsdag een grote controleactie uitgevoerd op en rond station Hollandspoor. Gecontroleerd werd onder meer op zwartrijden en overlast. Iemand werd aangehouden omdat hij nog een korte celstraf had openstaan. En de nieuwe Haagse coalitie heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat verkeerde hoefkade weer moet kunnen inrijden. De geplande herinrichting van 3 miljoen is niet meer nodig, vindt wethouder Adil Mahmoud, die het project heeft stopgezet. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu het andere nieuws.
2: Ik ben nog helemaal niet wakker.
3: Meer, ja. Zal ik het nog,
2: als je het nog heel langzaam zegt, dan denk ik dat het goed komt.
3: Meer regionieuws, dames en heren. Gaat u even lekker zitten. Of weer liggen. Om 6:30, nu het overige nieuws.
2: Ja, komt-ie.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij een graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
6: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: chaos werkeloos van Klein Orkest aan het begin van West wordt wakker. Ja, toch even kijken hoor. Tjeerd, hoe is het met je? Nee.
1: Dat was toch beter, hè?
0: Ja, man, blijf lekker liggen.
1: Ik ken hem weer zo.

0: opgestaan.
1: Ja, dat is gelukt hoor. Reinoud.
2: Ja, heel graag.
3: Met Jeroen en Jorinda van 6 tot 10 begint een nieuwe dag.
1: Heb jij nog geen koffie?
2: Nee.
3: Nou.
2: Ja, of wel? Of wel? Sorry.
1: Een valse beschuldiging.
2: Nee, maar luister. Kijk eens even heel diep in het kopje. Haagse dan Haagse.
4: Ik vind wel een beetje dat je een beetje aan het diva-gedrag aan het vertonen bent.
1: Dat is toch dat Hilversums, hè?
4: Ja, en te weinig koffie en zijn stoel is niet goed.
2: Het is een beetje
4: goed.
2: Met de mensen met wie je omgaat, door hen word je besmet, Bob.
1: Oh, nou, dat belooft wat. Goedemorgen. Best wordt wakker, de sfeer zit er goed en je hoort het.
2: Ja,
1: met dus geen cheert.
2: Nee, wat mag ik even vragen? Hoe
1: maar
2: is het met hem?
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Sorry.
1: Nee, het gaat eigenlijk heel goed.
2: Ja?
1: Ja. Dat
2: had
1: hoesten,
2: kunnen zijn.
1: Ja, dat hoesten, dat is verleden tijd. Hoewel, hij hoest nog wel een beetje.
2: Mm-hmm.
1: Hij praat weer gewoon normaal. Afgelopen dagen, ik bel hem dan elke dag even van... nou, hoe is het nou, vriend? En dan zit er zo'n enorme rasp in zijn stem. Echt dat je denkt, nou ja,
4: blijf
1: thuis.
4: Alsof je Joe Cocker aan de lijn hebt.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Echt waar?
1: Ja. Maar die was gisteren weg. Dus dat is het goede nieuws.
2: Dat is jammer. Wat is hij zo mooi.
1: Ja, ik zei wel wat sexy. Ja.
2: Nee, toch een beetje... Heb je eigenlijk een beetje karakter?
4: Ja.
2: Shit, ik maak grapjes. Dinsdag met hem werken. Dus,
1: dinsdag zijn jullie het duo inderdaad. Ja.
2: Dus ik,
1: morgen dan is hij sowieso vrij natuurlijk. Maandag ook, hadden we al afgesproken. Dus dinsdag, als het goed is, is hij dan weer gewoon in Westland Wakker samen met jou.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En ik ben heel blij dat hij weer opgeknapt is. Redelijk snel voor zijn doen.
1: Vind ik ook. Ja, ja, absoluut. Bob, goedemorgen.
4: Ja,
1: is onze buitenpost.
4: Jorinda, hallo.
1: Jij bent helemaal bepakt en bezakt deze kant op gekomen.
4: Zeker, ik heb een volle auto.
1: Ja, wat heb je allemaal mee?
4: Dikke truien. Thermo-ondergoed heb ik bij me. Extra opladers, camera, want ik kan er mooie foto's maken, denk ik. Want ik vertrek om 2 uur naar Schotland.
1: Ja, wat
2: ontzettend
1: leuk.
2: Voor ons of voor jezelf?
4: Nee, voor mezelf. Mag
2: wat
4: dat,
2: leuk,
4: mag
2: joh.
4: Dat ook? Ja, leuk, hè?
2: Ja, vind ik superleuk.
4: Ja, daar heb ik echt onwijs veel zin in. Dus ik zit eigenlijk een beetje tegen mijn vakantie aan te hikken. Dus ik ken dat gevoel dat je denkt van ja...
1: Je zit eigenlijk met tegenzin.
4: Nou, ja, en dat zeg je eigenlijk wel goed. Ja, met gezonde tegenzin.
1: Nou, gezellig.
2: Ja. Hey, dan ga je bij de auto vliegen.
4: Auto. Straks, gelijk om 2 uur, naar IJmuiden, boot op. En morgenochtend, 10:15 Nederlandse tijd, zet ik voet aan wal in Newcastle. En dan linksrijdend naar Edinburgh.
2: Kun je dat, linksrijden?
4: Ik heb het nog nooit gedaan.
2: Nee.
1: Maar ik denk dat ik het kan.
2: Nee. Ik heb het nooit gedaan, maar het lijkt me begin eigenlijk best wel spannend.
4: Ja, mij ook. Maar ik heb me voorgenomen dat ik gewoon goed de borden ga lezen en de pijlen ga volgen.
2: En je kunt natuurlijk heel vaak achter mensen aanrijden.
4: Ja, en dat, heel rustig rijden.
2: En heel rustig rijden.
4: Niet vooraan willen zitten.
2: Nee, dit keer niet.
4: Nee.
2: Nee, maar dat is wel een goeie. Ontzettend leuk, man.
4: Ja, dankjewel.
2: En heel leuk dat je vandaag toch nog even bent. Op de dag dat je eigenlijk op vakantie gaat. Dat vind ik echt...
4: Dat
2: vind ik echt heel goed.
4: Dat is toch een beetje mijn arbeidsethos die ik dan heb.
1: Nou, ik hoorde net dat je er enorm veel spijt van hebt.
4: Nee, helemaal niet. Jorinda, helemaal niet. Nee. Hartstikke veel zin in. Wordt hartstikke leuke ochtend.
1: Ik hoor het
4: eigenlijk. Ja, wordt echt super.

0: Feelings.
1: Funny Familiar Forgotten Feelings.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Wel leuk.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Reinoud die pakte nog even een krantje bij. Welke heb je te pakken, Rijn?
3: Ja.
0: Het AD?
3: Het stukje over het AD op de voorpagina van het AD. Ik denk, ik pak even de krant erbij. We hebben dat meestal op A4'tjes uitgetikt.
1: Ja, maar je hebt letterlijk de krant aan. Je hebt jouw overhemd, moet ik even zeggen.
3: Ik heb de krant aan.
0: Ja, ik zie het nu pas.
3: Ja.
1: Jouw overhemd bestaat uit krantartikelen.
0: Ja,
1: klopt.
0: Het is...
1: Met You Should Be Naked. Naked is better.
0: What?
1: I love to... Yeah.
3: Je
1: I love to be naked. Kom over naked, wat is dat?
3: De naakte waarheid.
1: Krantartikelen.
3: Ik wil altijd de naakte waarheid in het krantoverzicht.
0: Ik vind het te confronterend.
3: Ik kleed me straks weer om. Ja. Ja. Nee, maar ik was even het AD erbij aan het halen. Omdat op de voorpagina, maar daar gaan we het straks even over hebben... staan een heleboel dames die zich keren tegen de nepseksfilmpjes.
0: Ja, naked, en, daar heb je het alweer.
3: Nou, precies. Daar komt alles bij elkaar. En ik was even benieuwd wie dat ook alweer zijn.
0: Oké, nou, daar gaan we straks over hebben inderdaad. Eerst even het Songfestival. Alle kranten schrijven er vandaag over. En we doen toch mee. Dat is toch wel het nieuws ineens. Dat we dit ineens weer horen. Ik werd er toch wel blij van toen ik het hoorde gisteren.
1: Ja, ik ook. Vond het leuk.
0: Ja, ik ook.
1: Terwijl ik niet de grootste fan ben, maar ja.
0: Ja, Avrotros die stopte er natuurlijk mee vanwege de deelname van Israël. Nou, de oplossing, niet één omroep, maar een onafhankelijk NPO-team gaat het organiseren. We gaan het uitzenden door de NOS. Ze sturen ook een artiest. Wie is nog niet duidelijk? Maar direct worden wel natuurlijk namen genoemd. Davina Michel, ja, die wordt al jaren genoemd.
3: Ja, alweer. En terecht.
0: En terecht. De kans is ook vrij groot dat zij eigenlijk de artiest zou zijn vorig jaar, maar dus niet is gegaan. Maar ook routiniers als Waylon en Douwe Bob. En gisteren zat Ilse de Lange bij Eva. Die zegt, ja, ik kan niet, want mijn agenda is vol. En ja, die discussie eromheen, het zag ze eigenlijk ook niet zitten. Überhaupt niet.
1: Vanwege de politiek.
0: Ze zegt, muziek, dat mag helemaal niet om politiek draaien. Maar eigenlijk kan dat niet meer in deze wereld, blijkbaar. Vond ze heel erg jammer. Maar ja, ik denk ook dat veel artiesten dat toch wel tegenhoudt om nu dan ja te zeggen.
1: Ja. Ja, het is een lastig ding, denk ik. Want het wordt je voor de neus, in de schoot geworpen. Je moet een mening hebben over wel of niet Israël. Je mag niet zeggen, ik kom hier voor de muziek. NPO heeft het besluit genomen om het toch door te laten gaan. Vanwege waarvoor het ooit is opgericht, verbinding.
0: Ja.
1: Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze gedacht, we moeten een songfestival doen. Liedjesfestijn. Om verbinding tussen alle landen weer te krijgen. Dat is eigenlijk het idee van het songfestival. Dus ik vind het wel, ik denk met die gedachte, denk ik, dat doe je eigenlijk wel goed.
0: Ja, ik ben benieuwd wie zich zijn vingers eraan wil branden. Zeker Tim Schaap. Onze grootste songfestival-fan. Net naar achter gaan we dat doen.
1: Okay.
3: Neutraal, hè? Ze gaan het dus neutraal verslaan. Ik ben benieuwd naar in Bulgarije.
1: Oh.
3: Vrouwelijke politici van meerdere partijen, we hadden het er net over, zijn eensgezind in het afwijzen van de illegale nepseksfilmpjes die over het internet zwerven. Deepfake filmpjes. Ze willen vrouwen daar beter tegen beschermen. En daders willen ze duidelijk maken dat alle grenzen worden overschreden. Het AD schrijft erover. Er staat dus een foto op de voorpagina met een aantal dames uit de Tweede Kamer die het ondertekend hebben. Femke Wiersma, Esther Ouwehands, Inge van Dijk, Lisa Westerveld. Nog een heleboel staan allemaal breed uit op de voorpagina.
0: Van links tot rechts vind ik wel bijzonder. Die zie je niet zo vaak op één foto staan.
1: Ja, politici, deze mensen. Van links tot rechts. Ja.
3: Staan ze ook politiek gezien van links tot rechts?
0: Nee, volgens mij valt dat wel mee.
1: Oh, dat weet ik niet. Nee,
3: dat zou een mooie geste zijn.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar goed, daar gaat het niet over. Ze willen dat het aankomende uitkleedverbod, een verbod om via AI iemand naakt op beeld te laten verschijnen, meteen ook keihard wordt nageleefd en gehandhaafd. En er moet een landelijke campagne komen om het bewustzijn rond die deepfakes te vergroten. Ja, daar kan je alleen maar ja van zeggen.
1: Vooral het meldpunt ook is heel belangrijk volgens mij, waar je meteen aangifte kan doen. Dat dan ja.
0: En dat het dan ook zin heeft.
1: Dat scheelt daar weer een paar stappen.
0: Ja.
1: Moet eerst wel komen natuurlijk, maar ik denk, dit is echt gewoon een heel goed initiatief volgens mij.
0: Ja, maar dat er dan ook echt wat gebeurt. Want dat is natuurlijk ook wel de kritiek, dat het vaak bovenop de plank blijft liggen. En,
1: maar dat is weer wat Reinoud, dat moeten we nog even zien of dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Want de plannen zijn goed, maar de uitvoering is vaak, valt vaak toch een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Tot slot, een ander verhaal uit het AD. Gaat over huiskatten in ons land. Die moeten vanaf 2028 worden gechipt. Kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen en zorgen dat weggelopen katten sneller worden herenigd met hun baasjes. Jaarlijks raken er in ons land zo'n 62.000 katten zoek. Deze chiplicht die gaat in op 1 januari 2028... en geldt alleen voor nieuwgeboren katten. Het chippen kost een paar

0: Komt voor rekening van de eigenaar. En voor honden, dat weten we, dat geldt al een tijdje een chipverplichting. Kijk,
1: ja, een klein hij is geknipt.
0: En het lijkt allemaal goed te werken, dat de honden chippen. Want sinds de verplichte chips brengt de dierenbescherming 90% van de gevonden honden terug naar de eigenaar.
1: Ja, ik vind het toch wel heel verstandig.
0: Ja.
1: Want ik denk dat je, als je het niet hebt gedaan en het gaat goed, ja, dan denk je, nou, het zal wel. Maar ineens is die kwijt. Ja. En dan wil je toch heel graag dat je hem... Ja, precies. Ja, dan heb je spijt.
0: Ja, is ook zo. Nou ja, 90% wordt terugbezorgd, hè?
1: Echt veel, ja.
0: Nadeel van sommige mensen die van, en die heb je ook natuurlijk, dat verschrikkelijk, die van een dier af willen. En de hond is gechipt, ja, dan
1: krijg je, hem
0: eigenlijk
1: terug.
0: Ja, dan krijg je hem terug.
1: Ja. Nou ja, dan krijg je hem niet terug, maar wel de boete. In
0: de boete wel, ja.

0: Lessings Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
3: Ernstings Family.
2: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. 6:01 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Dag Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen ook Jeroen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Westland lijkt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet in te gaan. De gemeenteraad wil het asieldossier niet opnieuw op scherp zetten. Westland voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar twee moties van de partijen Westland Verstandig en Forum voor Democratie tegen de spreidingswet werden gisteravond met ruime meerderheid verworpen. Westland heeft onlangs met buurgemeente Midden-Delftland afspraken gemaakt over de verdeling van de opvangopdracht. Midden-Delftland vangt asielzoekers op in het AZC in Den Hoorn. En een deel van die opvang wordt aan Westland toegerekend. In ruil daarvoor neemt Westland extra statushouders over. De vrijwillige reddingsbrigade in Schravenzanden stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij die duik in zee speelt mee. De nieuwjaarsduik was jarenlang een geliefde traditie op nieuwjaarsdag. Jaarlijks verzamelen honderden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers zich op het strand van Schravenzanden voor die frisse start van het nieuwe jaar. Politie en medewerkers van de HTM en de Nederlandse Spoorwegen hebben dinsdag een grote controleactie uitgevoerd op en rond station Holland Spoor. Gecontroleerd werd onder meer op zwartrijden en overlast. Iemand werd aangehouden omdat hij nog een korte celstraf had openstaan. Ook werden mensen aangesproken op overlast en het buitenslapen in hoekjes en andere verdekte plekken bij station Holland Spoor. Volgens de gemeente kan dat zorgen voor een onveilig gevoel in de buurt. De nieuwe Haagse coalitie heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat verkeer de Hoefkade weer moet kunnen inrijden. De geplande herinrichting van 3 miljoen euro is niet meer nodig, vindt wethouder Adel Mahmoud, die het project heeft stopgezet. Gemeente Den Haag voerde de afsluiting van de Hoefkade in 2020 in om doorgaand verkeer naar de Schilderswijk tegen te gaan. Niet alle bewoners waren daar blij mee. Ze moesten vanwege de afsluiting flink omrijden.
7: Het is donderdag en dat betekent dat onze weerman Jordi Bloem is. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Jorinda en Jeroen.
9: Hey, goedemorgen.
10: Hoi.
7: Ja, ik heb gisteren heerlijk genoten van het weer. Mijn jas ging uit.
9: Ja.
7: En ik heb de zon op me laten schijnen.
10: Precies.
7: Het was fantastisch. Het was zomer.
10: Ik heb hetzelfde gedaan. Ja, het was nog zomer. En dat op de eerste herfstdag was het, hè, volgens mij gisteren. Dus
7: ja, klopt.
10: Ja, dus we gaan nog even door met een beetje zomer. Want de koek is nog niet op. Wat er wel een beetje bij hoort in deze tijd van het jaar is dat het 's nachts wat frisser kan worden. Komende nacht wordt het duidelijk nog wat kouder dan afgelopen nacht. Dat viel bij ons wel mee. Op dit moment is het op de koelste plekken 11 à 12 graden. Vlak aan Zeebehoek van Holland zie ik alweer 15. Maar het belooft ook vandaag weer zo'n hele aardige dag te worden. Want het is nu al licht bewolkt. Er zijn wel wat wolken. Maar de zon die krijgen we vandaag wel aardig te zien. Er zullen ook wel stapelwolken ontstaan. Maar ja, vrij veel zonneschijn is het voor vandaag. Ook droog, want ik zie een hoge drukgebied onze kant op komen. Die gaat over het land trekken. Hebben we vandaag daarmee te maken. En dat betekent in onze regio ook niet al te veel wind. Uit het noordwesten of noorden. Zwak tot matig. En dan wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. En dat is eigenlijk precies volgens het boekje, Jorin. Dus gewoon een prima zomerse dag.
7: Zitten we precies op het gemiddelde?
10: Ja, dat is het. Dus bijna een zomerse dag, wil ik zeggen. Want het moet natuurlijk een stukje warmer zijn. Maar daar wordt aan gewerkt. Want na die koude nacht, vannacht misschien op sommige plekken 7 of 8 graden vooral landinwaarts in het Groene Hart, en misschien een paar mistbanken, is het morgen ook behoorlijk zonnig, denk ik. Misschien nog wel meer zon dan vandaag. Ook dan wel een beetje bewolking, maar het zonnetje schijnt lekker. En dan wordt het morgenmiddag 21 of 22 graden. Kijk, dat is ook wel lekker. En dat kunnen we ook doorzetten in het weekend. Net boven de 20 graden. 20 tot 22 graden, vooral zondag die 22. Iets meer wolkenvelden, maar waarschijnlijk droog. Dus het weekend ziet er ook helemaal niet verkeerd uit.
3: Ik wil even terugkomen. Vooruitkijken, afgelopen week was in het nieuws, ik heb het zelf ook voorgelezen, dat volgende week zouden we misschien een record kunnen breken, eind september, begin oktober, dat we dan misschien richting 25,
10: klopt,
3: misschien wel hoog. Geldt dat nog? Is die kans groter geworden dat die periode inderdaad gaat aanbreken?
10: Ja, die kans is nog steeds groter geworden. Ik denk nog een beetje hetzelfde. Oh. Want we hebben een zuidoostelijke wind. En dat is vooral dinsdag en woensdag. Ja, en als alles meewerkt, kan het inderdaad die 25, 26 graden worden. Ook in onze regio. Uh-huh. Ja, en dat zou dan heel uitzonderlijk zijn. En wie weet inderdaad een record. Want die staan ook zo rond die 25 graden. Zoals in 2011 en 1934 volgens mij. Dus er zijn wel een paar records, wat hobbeltjes te nemen, maar we komen wel in die buurt.
7: 1934, en dan bijna 100 jaar later gaan we het verbreken. Ja? Wat geweldig, ja, lekker. Mooi vooruitzicht. Wijnand, ga je vast ook van genieten volgende week, Wijnand, samen bij de ANWB.
9: Ja, zeker.
7: Is de ochtendspits al begonnen?
9: Ja, de ochtendspits is begonnen en we zien wel dagelijkse files ontstaan, maar veel vertraging leveren ze niet op, hooguit 10 minuten. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet bij Zoeterwoude. En op de A20 richting Gouda langzaamaan tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht over 5 kilometer.
7: Tot zo weer.
9: Tot later.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: je 64 weet... jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Extreme met meer dan woorden. Jij zei dat dit eigenlijk gewoon een hardrock band is.
1: Ja, dit was een knalharde band, Extreme. En die hadden volgens mij gewoon een rustig plaatje een keer gemaakt, zeg maar. En dat werd een grote, grote hit. En dan hebben ze daarna volgens mij nog een tweede single gedaan, ook rustig. Dat deed het minder, zeg maar.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: Ze vaker toen.
0: Ja. Maar dit is maar het toch opvallend dat ze daar dan bekend door worden. Ja. Door een heel lieve ballad eigenlijk.
1: Ja, fantastisch liedje. Ja, bijzonder.
0: Ja. We gaan kijken naar het nieuws van vanmorgen. Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. De klachten zijn zeker niet alleen werkgerelateerd, maar komen ook door de privésituaties. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
2: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten met 50%. Dat vind ik echt wel heel veel.
1: Dat is ontzettend veel, inderdaad. Ja, je moet er even uitkijken natuurlijk. Hè. Sommige mensen die gaan maar door. Kijk een beetje naar mezelf, kijk een beetje naar jou.
0: Ben je gestrest op dit moment?
1: Nee, dat dus niet. Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Maar dat doen heel veel mensen. Waardoor, ja, die
0: als je
1: dan
0: heel
1: toch
0: veel dingen doet die je leuk vindt, kan dat ook wel natuurlijk stressvol zijn op
1: een
0: gegeven
1: moment. Ja, zeker. Als het te veel wordt. Ja, is absoluut. Door naar Drenthe, door naar Groningen. Want het WK wielrennen is over 8 jaar in deze provincies. Dat heeft de Internationale Wielrenunie bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er maar wat blij mee.
3: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
1: Ja, Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar de Wielerbond heeft daar een stad uit India voor gekozen. Als compromis krijgt Nederland het WK wielrennen in 2034.
0: Sinterklaas nieuws. Jij zou het wel kunnen, toch? Hebben we een beetje een donkere stem?
1: Zeker. Ja. Hoe is het met jou, Jorinda?
0: Nou, ik ben heel braaf geweest, Sinterklaas.
1: Ja?
0: Ja, krijg ik dan cadeautjes?
1: Nee.
0: Oh. Nee, toch niet.
1: Nee,
0: dan.
1: Ik val af.
0: Want na het vertrek van de adviseur van Sinterklaas, Stefan de Wallen uit Den Haag, wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger. Nou, Jeroen Latijnhouwers. Hij werd even genoemd, maar is het toch niet.
1: Nee.
0: Daan Schuurmans werd natuurlijk genoemd. Er waren allemaal geruchten over. Nou, ook niet. Casper van Koten, Harry Piekema grijpen ook allemaal naast de mijter. Maar online platform Sintalk, die weet het zeker, zeggen ze.
4: Ik heb hem. Ik heb de naam. En die kan ik met 95% zekerheid zeggen dat ik goed zit.
0: Ja, en die naam is Ramzi Nasser.
1: Ja.
0: Ja, kennen we als acteur, schrijver, dichter. Hij was ook nog eens dichter des vaderlands. En Sintalk, ja, die maakte ook als eerste bekend dat Stefan de Wallen zou stoppen. Dus ja, ze hebben wel goede bronnen.
1: Ja, daarom.
0: Zie je het voor je?
1: Ja, Ramzi Nasser, ja, zeker. Ook goed acteur, heeft wel een bepaalde rol. Maar zijn manier van spelen, zijn mimiek, ja, dat zie je dan iets minder natuurlijk. Als adviseur. En zijn manier van lopen heeft wel wat.
0: Ja.
1: En ik denk dat hij echt, als het waar is, Sintalk zegt 95% dat het waar is, dat hij een goeie is. Maar wat vind jij? Wat denk
0: nou, hij heeft ook wel echt humor. En dat is ook voor volwassenen is het ook leuk dan om te kijken natuurlijk. Ja. Omdat die de humor dan wat meer begrijpen dan de kinderen.
1: Ja.
0: En ik zag gisteren via AI was er een foto gemaakt waarbij hij de mijter dus al op had en de baard om had.
1: Ja.
0: En ja, dat zag er eigenlijk gewoon al heel erg natuurlijk uit.
1: Zo.
0: Ja.
1: Het zou toch mooi zijn als zij weer gelijk hebben.
0: Ja, ik zou dat wel heel cool vinden.
1: Sintalk,
0: ja.
1: Ja, nee, ja, goed. Ze hebben een Instagram-account, Sintalk. En dan Talk op zijn Engels, Sintalk. Benieuwd? Ik zou het volgen, dan weten we. Want zij brengen als eerste als het echt definitief is. Nog voor de NPO.
0: Ja, denk je? De NTR, die organiseert het natuurlijk.
1: Ja, maar de NPO komt pas later op terug, zeg maar. Tijdens het eerste Sinterklaasjournaal.
0: Ja.
1: Maar ik volg ze inmiddels.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Ja. Het laatste nieuws via Jeroen Latijnhouwers.
1: Zeker, ik hou iedereen op de hoogte.
0: Ja, wat vind je ervan, Ramzi Nasser? Heb je er een mening over? Of wil je eigenlijk een hele andere Sinterklaas zien? Laat het even weten, 070-307-8080. Je mag in Westerd Wakker altijd overal op reageren. Ja, en zeker als er Sinterklaas nieuws is.
1: Ja.
0: Ja, want dat omarmen wij natuurlijk. Wij zijn een soort van deel van Sinterklaas.
1: En we tellen al af, hè, naar 5 december.
0: Ja.
1: Hoeveel dagen?
0: Heel veel.
1: Te veel.

0: UB40 en If It Happens Again hoor je op Radio West. De Buitenpost. Ja, Buitenpost Bob die is al onderweg en die is op een belangrijke missie. Want Bob, jij gaat een 16e verjaardag vieren.
1: Ja, gefeliciteerd nog met je 16e verjaardag.
2: Dankjewel, Bob.
1: Is slaper nog huisgenoten in het huis?
2: Ja, dat is nog een slaper, maar die ligt op één oor.
1: Oké, dus ik kan gewoon even zingen voor je.

0: Halleluja. In de gloria.
1: Hyper de piep. Hoera!
2: Joga, dankjewel, dankjewel.
3: Ja, Theo. Nou ja, dus, 16 jaar geleden is voor jou 50 jaar geleden.
4: Ja, dat klopt. 1976 heb ik het dan over.
3: Ja, en jij bent 66 jaar.
4: Bijna.
3: 16 jaar was je 50 jaar geleden. Voelt het nog als de dag van gisteren voor jou?
4: Sommige dingen wel, ja.
3: Wat dan?
4: Nou, de middelbare school vond ik erg leuk om te doen. Ja, veel herinneringen aan.
3: Is er dan één herinnering die er nu gelijk bovenuit springt, die gelijk aan de top van je hersenpan zit?
4: Nou, een heel gek ding. Ik ben van de verhaaltjes. Maar we hadden toen nog een uur muziekles. En dan moest je een lezing houden over een componist of over iets anders. En toen heb ik een lezingje gehouden over het muzikaalste dier.
3: Huh? Nu zit ik heel erg snel aan te denken, wat zou ik zeggen wat het muzikaalste dier is? Ik ga toch voor de vogel.
4: Nee, dat was niet de vogel. Het was een beetje eigenlijk om de docenten een beetje te pesten. Het was de koe. Ja. Ik heb hem toen getekend op het krijtbord. En een koe is heel muzikaal, want hij slaat de muziek met zijn staart. Hij produceert zijn eigen draaischijven.
3: Wat produceert hij zelf?
4: Eigen draaischijven.
3: Eigen draaischijven. Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, heel plastisch. Aan de achterkant komt het af en toe wat uit. En er wordt een mooi plakkaat op het gras.
3: Oh, op die manier. Ja, ik vind hem leuk.
4: Ja, dat betekent dat ik in een lezing spreekbeurt nog een keer mag doen.
3: De docent kon het niet waarderen.
4: Nee, die waardeert het niet.
3: Nee. Maar waar heb je de tweede keer je lezing / spreekbeurt over gehouden?
4: Over de componist Verdi.
3: Ah, oké. Toen heb je het wel serieus genomen. Ja, dat is goed gegaan. Toch uiteindelijk je eindexamen gehaald.
4: Nou ja, dat was gelukkig geen eindexamenvak.
3: We staan in de gezellige keuken van Theo in de wijk Mariahoeve bij een koffiezetapparaatje. Echt zo'n espresso-koffiezetapparaat is dit, hè?
4: Dat klopt, ja. Een hele oude is dit, maar hij doet het nog.
3: Zo'n pistool wordt er dan opgezet. Klein kopje er al onder. En daar ratelt wat. Ja. Oh, ja, zet maar stop.
4: Ja.
3: En dit is de espresso. Het ziet er een beetje waterig uit, dus ik zo vrij mag zijn.
4: Ja, de pet zit er niet goed in, hè?
3: Oh, de pet zit er niet goed in.
4: De pet zit er niet goed in.
3: Ah, pet, hebben wij dat?
4: Ja, dat is pech.
3: Nou, zou ik toch maar eventjes voor het idee een klein slokje proeven. Jij hebt hier een mooie kop, een kan thee. Ja. Daar haal je het zeefje uit met echte theebladeren. Een dekseltje weer op de pot. En de thee wordt in de mok geschonken. Alleen, Theo, vanaf morgen.
4: De mok.
3: Ja, je zegt het al heel goed, want vanaf morgen is dat een andere mok voor jou. Hè? Want daarom ben ik hier. We hebben gisteren op Radio West in het spel Sweet 16 je 16e verjaardag gevierd. En wie jarig is, krijgt een cadeautje. Dus hier namens Radio West. De mok in een kartonnen doosje.
4: Ik ga hem gelijk openmaken.
3: En ben ik benieuwd naar je eerste reactie.
4: Ik ben zeer benieuwd. Ja, kijk, prachtig.
3: Nou.
4: Juist, echt een best online tv-radio mok met logo.
3: Een witte mok, blauwe letters en het rode logo erop.
4: Daar ga ik hem nog een keer in
3: schenken. Ja, nou, nog een keer de thee. Want dan laat ik die koffie voor wat het is. Die schenk ik zo door de grootsteen, want die zag er heel waterig uit. En dan neem ik een klein... Even wat thee van je. En dan proost, Theo.
4: Proost. Ja.
3: Op je 16e verjaardag.
4: Dankjewel.
1: Ja, gefeliciteerd Theo. En dat kan jou ook overkomen, hè? Als je meedoet met Sweet 16. Het enige wat je moet doen is even appen naar 070 307 8080. En jouw geboortedatum doorgeven. En dan maken we jou weer even 16 jaar. En krijg je ook zo'n leuk verjaardagscadeau. Snel appen dus. En mailen kan natuurlijk ook naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Nou, brown sugar is wel lekker in de thee. Maar misschien niet degene die Rolling Stones bedoelt.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
3: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
1: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
3: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
1: Al 100 jaar.
3: Van der Geest.
1: Dat is verhuizen en meer. Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
4: We gaan wandelen tegen eenzaamheid. Hoor je straks meer over. Het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Het gemeentebestuur van Westland lijkt zich anders te gaan opstellen tegenover de spreidingswet. Westland voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten, maar twee moties van Forum voor Democratie en Westland Verstandig tegen de spreidingswet werden gisteravond met ruime meerderheid verworpen. Politie en medewerkers van de NS en de HTM hebben dinsdag een grote controleactie uitgevoerd op en rond station Holland Spoor. De resultaten werden gisteren bekendgemaakt. 43 boetes werden opgelegd voor zaken als zwartrijden en overlast. Iemand werd aangehouden omdat hij nog een korte celstraf had openstaan. De vrijwillige reddingsbrigade in Schavenzande stopt met het organiseren van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee bij het besluit te stoppen met de Schavenzandse nieuwjaarsduik. Meer regionieuws hoor je straks 19:30, nu het andere nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
7: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
6: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
8: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
6: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB.
9: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Want we gaan toch naar het Eurovisie Songfestival. Gisteren is het bekend geworden. De NOS gaat het uitzenden. De NPO die organiseert het verder. Dus dan hoeven ook geen andere omroepen zich eraan te branden dat Israël wel meedoet. En alle politieke gedoe eromheen. Maar er komt dus ook een artiest die kant op.
1: Ja, dat is
0: richting Bulgarije. Dingetje.
1: Ja, want niet alleen gaan we het uitzenden. Inderdaad ook een apart team dat gaat buigen over wie doet er mee. Dan worden er gelijk namen genoemd. Hè. Sturen, een routinier die het vaak heeft meegedaan. Die weet hoe het werkt daar. Dus Waylon werd genoemd. Douwe Bob, allebei hebben ze al een keer meegedaan. Davina Michel, CL, inderdaad. Die werd ook heel vaak genoemd.
0: Die wordt heel vaak genoemd, inderdaad.
1: Vorig jaar al,
0: CL. Ja, klopt. Die werd toen ook steeds geconfronteerd in de media ermee. Van, ga je nou meedoen? En dan reageerden ze daar heel lacherig op. Van, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik ga niks zeggen. Zoiets.
1: Dus dat klinkt als...
0: Die heeft in ieder geval iets ingestuurd.
1: Zij is waanzinnig natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is wel het dingetje. Wie is nu, want ze hebben nog even de tijd. Ze krijgen nog even de tijd. Er moet een selectiecommissie komen. Die moeten een aantal liedjes gaan selecteren. En een artiest erbij. Dat kost gewoon heel veel tijd. Dat klopt wel. Maar die tijd is er volgens mij wel. Misschien iets wat minder dan gebruikt.
0: Ja, er zit wel wat druk op natuurlijk. Ja.
1: Precies. Dus we kunnen iemand sturen. Maar wie?
0: Davina Michel die heeft natuurlijk al wel een keer op het Eurovisie Songfestival gespeeld.
1: Ja.
0: Weet je dat nog?
1: Ik zeg wel ja, maar dat weet ik niet.
0: Nee,
1: gespeeld?
0: Met dit liedje. Jij kijkt me heel moeilijk aan.
1: Nee, ik ken het liedje niet. En toch niet bij de finale van het Songfestival.
0: Nou, het was volgens mij... het was de finale of de halve finale, weet ik niet. Maar dat was in Rotterdam. Het was de pauzeact.
1: Oh.
0: Ja, toen het in Rotterdam was in 2021. Duncan Lawrence had natuurlijk gewonnen. En toen werd het in Rotterdam in Ahoy georganiseerd. En toen trad zij op. Niet als onze kandidaat natuurlijk. Maar
1: nee,
0: gewoon,
1: was een pauze.
0: Ja, precies. En dat was al super spectaculair.
1: Zij is fantastisch.
0: Ja, ze is zo'n goede zangeres.
1: Ik heb wel iets vaker gezien. Eén keer ontmoet ook, zeg maar. En ze is niet zo groot. En daar komt een stem uit. Nou, het worden heel aardig mens en talentvol.
0: Ja.
1: We zouden haar kunnen sturen. Maar misschien dat mensen andere ideeën hebben.
0: Ja, er zijn nog heel veel andere opties, denk ik.
1: Heb jij zo nog wat in je hoofd?
0: Nou ja, ik hoorde net even Tess Merlo weer zingen in ons Westwood Wakker liedje. Tess. Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
1: Tess zou fantastisch zijn.
0: Ja.
1: Maar past dat, hè? Want je moet ook passen, zeg maar, binnen die hele groep met andere soorten liedjes toch tegenwoordig.
0: Ja.
1: Is er nog een andere kandidaat? Moet even denken, hoor.
0: Nou ja, ik zou zeggen, stuur wat in. 070-307-8080. We hebben over een uurtje ongeveer Tim Schaap aan de lijn. Die kennen we natuurlijk van de AWB. Maar hij is zo'n beetje de grootste songfestival-nerd die er bestaat.
1: Ja.
0: En is altijd onze analist elk jaar zo rond het songfestival. Dus dan gaan we de liedjes die ingezonden worden, in ieder geval de artiesten, die gaan we aan hem voorleggen. Kijken wat hij ervan vindt.
1: Oké, dus stuur jouw artiest. Heb jij echt een goed idee? Wij komen er niet helemaal af, anders ik kom er niet helemaal uit. Laat het even weten via de app.
0: 070-307-8080. En je kan ook altijd even mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. Dan gaan we naar het nieuws van vanmorgen. Gebouw De Zaan aan de Beeklaan in Den Haag is al jarenlang een rotte kies in de buurt. Het pand staat meer dan 10 jaar leeg en verkeert in slechte staat. Dwangsommen van de eigenaar zijn inmiddels opgelopen tot 2 ton, maar ze helpen niet. Verschillende partijen in de gemeenteraad zijn er klaar mee. En we praten daarom even met Marije Mostert. Zij is raadslid van D66. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, niet iedereen komt dagelijks in de Beeklaan, denk ik. Dus kan je omschrijven hoe dat pand eruit ziet?
2: Ja, het is verschrikkelijk. Het is verkot. Het hangt van ellende aan elkaar. Het is echt van een doorn in het oog. Je ziet dat die Beeklaan heel erg mooi opgeknapt wordt. Het pand naast de Agneskerk, daar is nu de Tourmalijn gevestigd, mooie appartementen. Maar dit staat dus al meer dan 10 jaar leeg. Het is gevaarlijk, het is lelijk, het doet iets met de leefbaarheid. Ja, en ik vind het ook onuitlegbaar. Het is een van de leukste buurten van Den Haag. Mensen willen er heel graag wonen. En dan laat je zo'n groot pand waar 16 appartementen zouden komen, laat je gewoon leeg staan.
0: Ja, waarom doet de eigenaar dat?
2: Nou, kijk, daar hebben we ook vragen over gesteld. Dus blijkbaar zit daar een belang bij de eigenaar om het niet te ontwikkelen. En dan ga je natuurlijk afvragen, goh, is het een of andere witwasconstructie of is er iets anders, waardoor het loont om het leeg te laten staan. En wat ons betreft is het nu gewoon echt klaar, komt de onderste steen boven. En gaan we ook hardere middelen inzetten om te zorgen dat er wel ontwikkeld wordt, want we hebben gewoon die woningen nodig.
0: Maar kan je dan een gebouw leeg laten staan en dan tegelijkertijd geld witwassen? Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat is de vraag. Wat we wel zien is dat als er weer zo'n dwangsom wordt opgeleverd, dan wordt er heel even kort iets gedaan. Dus dan zijn er een paar mensen aan het werk. En vervolgens stopt dat weer. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je daar ook een rekening van stuurt en dat die misschien wel hoger is dan daadwerkelijk er gebeurd is. En dat dat een manier is om je geld inderdaad wit te wassen. Maar goed, die vraag hebben we gesteld aan het college en ik ben daar ook heel erg benieuwd naar.
0: Ja, dus dat moet nog uitgezocht worden. Inmiddels heeft hij dus wel al €200.000 aan dwangsommen gekregen. Ja, dat werkt dus niet. Dat is een enorme bak geld. Waarom werkt dat niet?
2: Ja, dat is dus inderdaad de vraag. En ik denk van, goh, als dat niet werkt, moet je misschien nog meer boetes erop gooien. Moet je misschien wel zeggen, goh, laten we eens kijken of we het voorkeursrecht kunnen inzetten als pressiemiddel. Dat betekent dat je zegt, wij gaan het beheer gewoon overnemen op kosten van de eigenaar. En we gaan het zelf beheren. En je kunt zelfs zover gaan door te zeggen van, nou, we gaan het echt overnemen. We gaan het ook ontwikkelen.
0: Je kan het zelfs helemaal, zeg maar, de eigenaar eruit zetten en de hele boel overnemen.
2: Dat zou kunnen volgens de nieuwe leegstandsverordening. En op kosten van de persoon zelf, de eigenaar, zou je het pand kunnen gaan ontwikkelen.
0: Ja, het is niet het enige pand in de Beeklaan dat aan het verkrotten is. Er zijn nog een paar voorbeelden. Zit de gemeente hier te weinig bovenop wat jou betreft?
2: Nou, zeker als je kijkt naar die buurt. Er zijn gewoon meer dan 40 panden die al meer dan 10 jaar leeg staan. En er zijn een aantal hele actieve bewoners die ook al eerder een leegstandswandeling hebben gemaakt met mensen van de gemeente om te laten zien wat er speelt. Maar tot op heden blijven er toch heel erg veel panden leeg staan. Dus wij denken echt, het moet een tandje bij.
0: Ja, krijg je veel reacties van de buurt?
2: Ja, zeker. Mijn telefoon staat er ook te gloed, kan ik wel zeggen. Veel appjes, mensen die bellen, mailtjes, mensen die me aanspreken. En ja, dat is gewoon, weet je, ik vind dat gewoon niet uitlegbaar. Wat ik net zei, er zijn heel veel mensen die willen hier wonen. Nou, die kunnen met moeite een woning vinden. En dan is er zo'n groot pand.

0: ook nu de vraag hebben gesteld. Dus ik ga er eigenlijk van uit dat er nu echt tempo gemaakt gaat worden.
1: En andere partijen denken daar ook zo over?
0: Nou, we hebben een aantal mensen die met ons mee hebben. We hebben het met elkaar ingediend. Maar ik weet dat in de Raad daar eigenlijk vrij eensgezind zijn als het gaat over de aanpak van leegstand. Omdat ik denk iedere partij zich al bewust is hoe belangrijk het is dat we woningen hebben in deze tijd van nood.
2: Ja, de eigenaar die heeft natuurlijk niet gereageerd op die dwangsommen. Nee. Ook niet op ons. We hebben toch maar even geprobeerd voor een reactie, maar hij heeft niet gereageerd. Er wordt dus over vergaderd binnenkort in de gemeenteraad. Marije Mossert van D66, bedankt voor vanmorgen.
0: Joep, fijne dag.
2: Zelfde. De dag begint en ben je druk of vrij? Ja, ontzettend druk. Best wordt wakker, we praten je even bij. Ja, dat Songfestival, hè, moet het nou Anouk worden? Toch direct? Ja, Haagse trots zou leuk zijn. Stuur jouw favorieten in, je tip voor het Songfestival via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. We krijgen de eerste namen al binnen, dus ik ben benieuwd hoe creatief jullie kunnen zijn. Dan gaan we het over een uurtje gaan we het voorleggen aan het Songfestival-expert Tim Schaap.

0: kreeg een appje of ik meer tijdmeldingen wilde doen. Dus bij deze doe ik dat dan.
1: Waarom is dat...
0: Ja, blijkbaar. Cheert dat altijd. En missen ze dat bij mij. Ja, blijkbaar, ja.
1: Iedere dag en iedere plaats.
0: Ja, dus ik probeer daar nu dan rekening mee te houden. Ja. Hou je een beetje van wandelen, Jeroen?
1: Zeker. Ik doe het 5-6 keer in de week. Ja. Langs het strand. Ik woon in Noordwijk natuurlijk.
0: Ja. Heerlijk.
1: Kilometer 5 tot 7, 8 soms. Heerlijk.
0: Ja, ik ook natuurlijk met Casper. Sinds ik Casper heb, flink wandel ik flink op los. En mensen knopen dan ook al snel een praatje aan. Ik weet niet of jij dat ook merkt. Met hond gebeurt dat wel vaak namelijk.
1: Nee, ik niet. Maar ik praat ook niet terug.
0: Dus je bent gewoon stoïcijns aan het lopen.
1: Ik wil wandelen naar huis. Ja.
0: Nou ja, dat praatje aanknopen, dat is precies de bedoeling van de wandelingen van Stichting Gezond Natuur Wandelen. Vandaag start ook de week tegen eenzaamheid. Dus je kan ook wandelen tegen eenzaamheid. Praten we even over met Rutger de Graaf van de Stichting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom kletst het zo lekker als je aan het wandelen bent, zo naast elkaar?
2: Ja, dat is echt wel een heel mooi fenomeen. Bij het wandelen zijn er eigenlijk in de natuur zijn er eigenlijk twee dingen die helpen met het sociale contact. Eén, het wandelen. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Hè, dat mensen dus tijdens het wandelen makkelijker contact leggen en verbinden. En het tweede, die natuur. Want ook dat blijkt uit onderzoek, dat mensen in een groene omgeving makkelijker sociaal gedrag vertonen. Zich ook fijner voelen, vrolijker voelen, gelukkiger voelen. Dus ja, die combinatie, wandelen in een natuurlijke omgeving, is gewoon enorm goed voor de verbinding.
0: Ja, ik denk dat het ook fijn is dat je naast elkaar loopt en niet de hele tijd elkaar moet aankijken.
2: Ja, nou dat zeg je heel mooi. En er is ook iets om over te praten. Dat scheelt natuurlijk ook. We hebben bij onze wandelingen, bij Stichting Gezond Natuurwandelen, organiseren we wekelijkse wandelgroepen. En mensen kunnen allemaal meedoen. Het kost niets. Er zijn 150 wandelingen in Nederland. Maar bij onze wandeling is ook altijd een vrijwillige wandelgids mee die af en toe iets vertelt over de natuur. Dus dat helpt natuurlijk ook. Je hebt altijd iets om over te praten met elkaar.
0: Ja, zijn het dan alleen de eenzame ouderen waar we altijd over horen die dan meelopen? Of gaat het ook om andere leeftijdsgroepen?
2: Ja, alle leeftijdsgroepen zijn welkom. We hebben ook wandelingen in het weekend, maar ook door de week. Dus ja, er is altijd wel een wandeling in de buurt die uitkomt voor iemand. We hebben wandelingen met verschillende snelheden. Dus we hebben zeker groepen waarbij met name veel ouderen meedoen. Maar ook groepen waar heel gemêleerd gezelschap. We hebben bijvoorbeeld in Noordwijk, Jeroen, daar kom ik in mee wandelen, zou ik zeggen.
1: Ja. Meestal ook een kopje koffie naar de hand.
2: Ja, er is altijd een kopje koffie naar de hand. Ook vaak vooraf. Voor mensen die denken, hey, is bij mij in de buurt ook zo'n wandeling? Op onze website gezondnatuurwandelen.nl is een heel mooi overzicht van die 150 wandelingen. Kom zeker een keer mee. Je hoeft ook niet steeds dan te komen. Het is gewoon heel vrijblijvend. En als mensen het heel erg leuk vinden om vaker te komen, dan leer je natuurlijk wel steeds meer mensen kennen.
1: Heb je er eigenlijk, Rutger, ervaring mee in die zin dat het altijd werkt voor iedereen die eenzaam is?
2: Nou ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen. Maar er is wel heel veel wetenschappelijk onderzoek dat wandelen in de natuur voor mensen een positief resultaat oplevert. En bij de een zal dat natuurlijk meer zijn dan bij de ander. Zo'n groep bestaat meestal uit ongeveer 20, 25 mensen. Dus de kans is wel heel groot dat er een paar mensen meewandelen met wie je een klik hebt.
0: Ja. En is dat dan alleen tijdens die wandeling of blijft die contacten, blijven die ook?
2: Ja, wat een leuke vraag. Wat ik vaak zie is dat er ook rondom die wandeling, als iemand vaker gaat, dat er een WhatsApp-groep ontstaat en dat mensen wel daaromheen ook contact met elkaar hebben. Ja. En we hebben onlangs ook een huwelijksaanzoek gehad van mensen die elkaar hebben ontmoet op de wandeling.
1: Nee, ja.
0: Oh, en zijn jullie dan allemaal uitgenodigd voor het huwelijk?
2: Dat is een goede vraag. Nou, ik kreeg alleen maar een berichtje erover. Maar dat is toch fantastisch.
1: Ja, zeker.
2: Heerlijk om dat te horen. En mensen gaan vaak ook uit eten met elkaar een paar keer per jaar. Dus er ontstaan ook vriendschappen uit. Maar het kan ook gewoon een vrijblijvende losse wandeling zijn. Hè, met een leuk kletspraatje.
0: Superleuk. Nou, dat is een mooi begin. Dus misschien wel van een nieuwe relatie. Je weet maar nooit. Ja. Er zijn tal van georganiseerde wandelingen in onze regio ook. Kan je vinden op gezondnatuurwandelen.nl. Rutger, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Nou, dit is wel lekkere wandelmuziek van Gerard Cox en die goede oude tijd.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
1: Het is 7:55, hoogste tijd voor het nieuws met Reinhard Roemer.
18: Jorinda, goedemorgen. En goedemorgen, Jeroen.
19: Oh, toch wel. Dank je. Goedemorgen.
18: Westland lijkt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet in te gaan. De gemeenteraad wil het asieldossier niet opnieuw op scherp zetten. Westland voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar twee moties van de partijen Westland Verstandig en Forum voor Democratie tegen de spreidingswet werden gisteravond met ruime meerderheid verworpen. Westland heeft onlangs met buurgemeente Midden-Delftland afspraken gemaakt over de verdeling van de opvangopdracht. Midden-Delftland vangt asielzoekers op in het AZC in Den Hoorn en een deel van die opvang wordt aan Westland toegerekend. In ruil daarvoor neemt Westland extra statushouders over. De vrijwillige reddingsbrigade in Schravenzande stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee. De nieuwjaarsduik was jarenlang een geliefde traditie op nieuwjaarsdag. Politie en medewerkers van de NS en HTM hebben dinsdag een grote controleactie uitgevoerd op en rond station Holland Spoor. Gecontroleerd werd onder meer op zwartrijden en overlast. Iemand werd aangehouden omdat hij nog een korte celstraf had openstaan. Ook werden mensen aangesproken op bijvoorbeeld buitenslapen in hoekjes en andere verdekte plekken bij station Holland Spoor. Volgens de gemeente Den Haag kan dat zorgen voor een onveilig gevoel in de buurt. Een pand in het Haagse Regentessenkwartier geldt al jarenlang als rotte kies in de wijk. Gebouw De Zaan aan de Beeklaan staat al ruim 10 jaar leeg en verkeert in slechte staat. Dwangsommen om daar wat aan te doen zijn door de eigenaar genegeerd. En het openstaande bedrag is al opgelopen tot ruim €200.000. Verschillende raadsfracties zijn er klaar mee en een van hen is Marije Mostert, een van die raadsleden. Volgens Mostert van D66 is het niet een op zichzelf staand probleem.
6: Zeker als je kijkt naar die buurt. Er zijn gewoon meer dan 40 panden die al meer dan 10 jaar leeg staan. En er zijn een aantal hele actieve bewoners die ook al eerder een leegstandswandeling hebben gemaakt met mensen van de gemeente om te laten zien wat er speelt. Maar tot op heden blijven er toch heel erg veel panden leeg staan. Dus wij denken echt, het moet een tandje bij.
18: De eigenaar van pand De Zaan aan de Haagse Beeklaan wilde ondanks verzoeken van onze redactie niet reageren. En de nieuwe Haagse coalitie heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat verkeer de Hoefkade weer moet kunnen inrijden. De geplande herinrichting van 3 miljoen euro is niet meer nodig, vindt wethouder Adeel Mahmoud, die het project heeft stopgezet. Den Haag voerde de afsluiting van de Hoefkade in 2020 in om doorgaand verkeer naar de Schilderswijk tegen te gaan. Niet alle bewoners waren daar blij mee. Ze moesten vanwege de afsluiting flink omrijden.
1: Jordi Bloem, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ik kijk even in mijn weer-app en dan zie je dinsdag gewoon 26 graden staan.
20: Ja, dat
1: klopt,
20: kan
1: dat?
20: Wel zo. Ja hoor, dat lijkt te kloppen. Misschien 25, 25,5. Maar in ieder geval, dat is ongekend voor de tijd van het jaar. Misschien wel een datumrecord, niet een septemberrecord, maar wel voor die fase van september, zo aan het einde, is dat best bijzonder als we dat gaan meemaken.
1: Nou, heerlijk zeg. Daarvoor ja, is het ook wel lekker, wel ietsjes minder, hè?
20: Ja, vandaag, gisteren werd het wat warmer, maar vandaag denk ik dat we de 20 graden niet halen. 18 graden, misschien nip 19 in de stad, in Den Haag bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon lekker, want er staat niet al te veel wind. Hoewel nu aan de kust wel windkracht 5 wordt gehaald. Vrij krachtig, maar landinwaarts is de wind minder. En sowieso gaat de wind in de loop van de dag afzwakken, omdat er een hoge drukgebied onze kant op komt. En in zo'n hoge drukgebied heb je vaak weinig of geen stroming, weinige luchtdrukverschillen, en die leveren wind op. Dus rustig weer eigenlijk wel. En ook flinke opklaringen, her en er wel wat bewolking. Het is niet wolkenloos. Maar de zon krijgt vandaag aardig de ruimte om te schijnen. Er zullen vanmiddag ook wel wat stapelwolken te zien zijn. Maar heel vriendelijk weer. 18, 19 graden dus, ik zei het al. En vannacht is er maar weinig wind. En we zitten in een wat frissere luchtsoort. En dat betekent dat het vannacht behoorlijk kan afkoelen. Want de nachten die gaan nu steeds langer duren natuurlijk in de herfst. Er komt steeds wat meer nachtelijke uren komen erbij. De donkere perioden worden langer. En dat betekent dat het vannacht en morgen vroeg op de koudste plekken 8 of 7 graden kan worden. Toch een beetje bibberen. Zijn we niet meer gewend zo. En dan morgenmiddag, dan wordt het juist warmer, want de zon die speelt morgen een veel grotere rol op de weerbühne. En dan wordt het met een zuid-zuidoostelijke wind warmer. 21, 22 graden. In het weekend ook een beetje deze temperaturen. De nachten weer iets minder koud. Met naast bewolking ook regelmatig zon en weinig of geen regen. Dus dat belooft een heel aardig weekend te worden, Jorinda.
1: Nou, dat komt mooi uit, want ik ga lekker een weekendje weg namelijk komen.
20: Oh, waar ga je naartoe?
1: Richting Zwolle.
20: Oh, daar is het ook goed weer. Ja,
1: nou,
20: hoor.
1: Mooi zo, dankjewel. En Wijnald Zwaan die zit bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
21: Nou, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. We zien wat dagelijkse files staan, maar echte bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, met iets meer dan 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 4 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En op de A20 naar Gouda daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
1: Dankjewel.
21: Tot later.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: West wordt wakker.

0: Dat Sinterklaas vind ik toch wat voor jou, hoor. Ja? Als ik het zo hoor.
1: Ja, ze is, als het goed is ben ik te laat. Ramzan Nassi wordt nu... Ramzi Nasser wordt genoemd als nieuwe adviseur. Hè?
0: Adviseur van Sinterklaas, ja. Het zijn nog geruchten, maar wel goed ingevoerde bronnen hebben het gezegd.
1: Heel benieuwd.
0: Ja. De Billy Joel hoorde je met The Longest Time. We gaan naar het nieuws in het Westland. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil het asieldossier niet opnieuw op scherp zetten. Jarenlang weigerde de gemeente asielzoekers op te vangen. Maar daar komt nu verandering in. We praten erover met verslaggever Steffi Taal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren heeft de gemeenteraad erover vergaderd. Ging toen om twee moties over die spreidingswet. Ja, wat hielden die moties in?
2: Ja, die beide moties, ingediend trouwens door Westland Verstandig en Forum voor Democratie, die zijn verworpen dus, met 11 stemmen voor en 25 tegen. Eigenlijk werden ze alleen gesteund door die twee partijen die ze zelf hebben ingediend. In de eerste motie wilden de indieners opnieuw laten vastleggen dat de spreidingswet niet inpasbaar is in Westland. Toen de spreidingswet werd ingediend in Westland, is dat ook eigenlijk al vastgelegd in een motie. En in de motie werd het college gevraagd om binnen de wettelijke grenzen maximaal te proberen om te voorkomen dat er asielopvang in Westland wordt gerealiseerd. Ik moet zeggen, het ging er echt heel rustig aan toe gisteren in de raadzaal. Geen verhitte discussies of zo. Maar wel opvallend dus, een ruime meerderheid van de raad die vond het niet nodig om die moties te steunen. Het standpunt dat Westland geen asielopvang is volgens de meerderheid al duidelijk. En ik hoorde jou net zeggen, de gemeente Westland gaat asielzoekers opvangen. Daar komt nu verandering in. Dat is dus niet zo. Alleen vonden ze het niet nodig om dat opnieuw in een motie vast te leggen.
0: Ja, maar er gaat wel wat veranderen toch in het beleid in het Westland. Er wordt wel wat opgevangen.
2: Nee. Niet als het gaat om asielzoekers. Ze hebben een deal gesloten met Midden-Delfland. Midden-Delfland vangt asielzoekers op in het AZC in Den Hoorn. En een deel van die opvang die wordt in ruil daarvoor neemt Westland extra statushouders over. Dus het is gewoon een soort ruildeal. Maar die asielzoekers worden niet daadwerkelijk in Westland opgevangen.
0: Ja, je viel net even weg. Je viel even weg, dus ik herhaal heel even wat je zei. Midden-Delfland, die vangt dus de asielzoekers op, ook namens Westland. En tegelijkertijd gaat Westland dus de statushouders opvangen. Dat zijn dus mensen die hier ook mogen blijven, die een vergunning hebben. En die doet dan ook dat namens Delfland. Ze doen echt een uitruil.
2: Ja, maar het gaat voor 2026, let op 92 aan Westland toegerekende opvangplekken tegenover 19 extra statushouders. En vanaf gaat het jaarlijks om 106 opvangplekken tegenover 21 extra statushouders. Terwijl Westland officieel volgens de spreidingswet een taakstelling heeft van de opvang van 700 asielzoekers. Het is nog maar de vraag dus of het ministerie hiermee akkoord gaat. Want Westland staat namelijk onder druk. Daarom ze hebben niet voor niks gisteren anders gestemd en anders gekozen. Voor de zomer is Westland door het ministerie officieel onder toezicht gezet, omdat ze tot nu toe niks in die spreidingswet gedaan hebben.
0: Ja, waar ging de discussie gisteren vooral over?
2: Nou, het ging dus vooral over de vraag hoe je die deal met Midden-Delfland moet beoordelen. Die twee indieners van die moties, Westland Verstandig en Forum voor Democratie, die vinden dat Westland eigenlijk hiermee alsnog meewerkt aan de spreidingswet. En zij hebben zoiets van, als je dit soort concessies eenmaal gaat doen, dan is het einde zoek. De meerderheid van de raad kijkt er toch anders naar. En ik denk ook wel dat het gevoel overheerst van, we willen niet meer het stoutste jongetje van de klas zijn. We willen naar het ministerie toe tonen dat we wel degelijk in actie komen. Dat we wel degelijk bereid zijn om mee te denken. We willen weliswaar geen asielzoekers in het Westland, maar we zijn wel bereid om bijvoorbeeld extra statushouders te vangen. En deze afspraak kan er juist voor zorgen dat dat dus lukt.
0: Ja, en de coalitiepartijen, hoe stonden die erin?
2: Nou, was er volledig gezindheid. De GBW, Gemeentebelang Westland en VVD, die waren vooraf al duidelijk dat ze positief waren over de afspraak. CDA en LPF iets minder. Maar ja, bij de stemming bleek dus uiteindelijk dat ze de moties uiteindelijk allemaal niet steunden. Opvallend was nog wel dat Gemeentebelang Westland fractievoorzitter Remmert Keizer, die vroeg aan Westland Verstandig of ze überhaupt wel vertrouwen hebben in wethouder Anko Goudswaard. Hij is verantwoordelijk voor die afspraak met Midden-Delfland. Vanuit die partij en ook vanuit Forum voor Democratie werd duidelijk benadrukt dat ze wel vertrouwen hebben in de wethouder. Gemeentebelang die beschuldigde zelfs nog de partijen ervan van als jullie deze motie indienen, dan is dat eigenlijk een soort rechtstreekse motie van wantrouwen aan het adres van de wethouder. Dat werd allemaal ontkracht en ontkend. Het was niet op de persoon gericht. Ze hebben veel vertrouwen in de wethouder, maar zij denken nog steeds dat die deal met Midden-Delfland geen goede oplossing is.
0: Ja, uiteindelijk is die er dus wel en ook goedgekeurd door de gemeenteraad. Ja, het belangrijkste is nu eigenlijk, wat vindt de minister ervan? Hè? Is dit dan genoeg?
2: Dat is inderdaad de grote vraag. De gemeenteraad die blijft dus bij het standpunt wel dat er geen AZC in het Westland moet komen. Maar een ruime meerderheid vindt het dus ook niet nodig om dat opnieuw te benadrukken. Maar zijn wel voor die oplossing met Midden-Delfland. De politieke rust is in elk geval voorlopig terug. Maar het dossier zelf zeker niet gesloten. Het college die blijft te maken hebben met die wettelijke opgave, met die taakstelling en met het ministerie. Ze staan nog altijd onder toezicht. Ja, de komende tijd moet blijken hoe deze afspraak zich in de praktijk ontwikkelt en vooral ook wat de minister ervan vindt.
0: Ja, dat ga je vast voor ons volgen, Steffi. Dank je wel, hè.
2: Zeker.
0: Diana Ross en de Supremes en The Happening hoor je op Radio West. Hey.

0: We hebben een verjaardag te vieren. En we hebben de verjaardag van Leslie te vieren. Goedemorgen, je bent 16 jaar.
1: Nou, goedemorgen.
0: Hoe voelt dat weer even?
1: Ja. Nou, hartstikke leuk toch?
0: Ja, want in de Sweet 16 dan gaan we even terug naar de 16e verjaardag van de luisteraar. Ja, dat is een tijd, dat is ook onderzocht, Leslie, dat je het eigenlijk weer helemaal tot je neemt. En dat je dat ook altijd de prettigste tijd van je hele leven vindt. Heb jij dat ook als je daar naar terug kijkt?
1: Nou, het is wel een leuke tijd. Ik weet niet of het de prettigste tijd van mijn leven is, maar dat heeft bij mij misschien een klein beetje te maken dat het jaar is dat ik mijn vader al kwijtraakte.
0: Oh,
1: Dus voor mij, maar ik weet niet of ik dat is niet zo dat je hele leven dan ook weer heel erg verandert in de zin dat je inderdaad jong bent en daar misschien toch wel soms iets makkelijker over denkt dan dat je later erover denkt.
0: Ja, denk je dat? Want het is ook wel een leeftijd dat je misschien je vader wel heel erg hard nodig hebt.
1: Ja, maar ik had wel een hele goede moeder. Dus ik denk dat hij dat goed opgevangen heeft.
0: Ja, dat
1: denk ik wel.
0: Goed om te horen inderdaad. Over welke tijd hebben we het?
1: Nee, niet weg dat ik hem mist hoor.
0: Ja, dat snap ik.
1: 1978.
0: Ja, 18 januari 1978. Wat denk je dan aan als je aan die 16e verjaardag denkt? Of zo rond die tijd?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje wat ik zeg. Was natuurlijk de eerste verjaardag dat hij er niet bij was. Maar ook wel een hele leuke tijd. Omdat mijn moeder ik heb ontzettend leuke moeder gehad. Die heel veel van muziek hield. Dus waarschijnlijk heeft dat ook wel op dat moment een plek gehad.
0: Ja, wat was er zo leuk aan je moeder?
1: Wat er leuk was aan mijn moeder kon alles. Iedereen was welkom. Mijn moeder had eigenlijk geen cent te makken. Maar iedereen was welkom om mee te eten. En dan deed ze wat extra's erin. En het was altijd gezellig bij ons thuis. Iedereen kwam ook weer over de vloer bij ons.
2: Wat heb je daarvan van overgenomen? Van je moeder?
1: Ik denk het wel, ja.
2: Wat heb je daarvan overgenomen?
1: Dat het bij ons hetzelfde was. Dat toen mijn kinderen klein waren, dat ook iedereen bij ons naar de matrassen liggen onder de bed. En iedereen sliep bij ons. En iedereen kon mee eten. Met kerst had ik 15 mensen aan tafel zitten. En altijd gezellig.
0: Ja, je zei het al even, de muziek is ook beïnvloed door je moeder. Komt er gelijk een artiest naar boven?
1: Ja, er zijn twee artiesten die bij boven kwamen. Mijn moeder was gek op Dean Martin.
2: Oh ja.
1: En ze was helemaal gek van Queen.
0: Oh, kijk. Nou, we gaan eens kijken wat er bij ons tussen zit. Want ik laat drie fragmenten horen. En uiteindelijk mag je dan jouw verjaardagsliedje kiezen natuurlijk. Dit is de eerste. Ja. Dit stond in de top 40 van 18 januari 1978. Dus op jouw verjaardag. Ken je het nog?
1: Nee, ik moet je zeggen dat... Ja, ik ken het wel Singing in the Rain, maar niet in deze versie.
0: Niet deze, inderdaad. Je kent het van de film. Ja.
1: Ja.
0: Sheila en The Bee Devotion is het. Singing in the Rain heet het.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee, er komt geen...
1: Niet gelijk
0: naar boven.
1: Denk, oh ja.
0: Nee. Ik heb nog een optie hoor.

0: Nou, ik hoor hier ook niet gelijk meezingen.
1: Nou, Yvonne Kili is dit.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, absoluut. En Scott Fitzgerald. Ja.
1: Ja.
0: Vind je het wat? Luister je er graag naar?
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nou, dan hoop ik heel erg op optie 3.
1: Nou, dat hoop ik ook. Ja, ja,
2: let op, let op. Nu komt het.
1: Ja. Just for one day. Kijk, ja. Now you're talking, hè?
0: Ja, David Bowie, die is het wel helemaal.
1: Nou, zal ik je vertellen waar onze zoon naar vernoemd is?
0: Nou?
1: David Bowie.
0: Ja? Nee. Nou, wat
2: is
0: goed.
2: Is David of Bowie? Wat, twee
1: nee, David.
2: David, ja, wat mooi. David.
0: Had allebei gekund, ja.
1: Ja.
2: En
1: ja,
2: ook op zijn Engels.
1: Zei als een, ja, ik heb een Engelse vader. Ah. En mijn man zei op het moment dat ik in verwachting was... als we een zoon krijgen, dan wil ik dat hij naar David Bowie vernoemd wordt. En dat hebben we ook gedaan.
0: Ah. Ja, oh, nou wat goed dat deze er dan bij zit. Zal ik die nou maar voor je draaien?
1: Nou, dat lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, de Heroes, inderdaad. Jouw verjaardagsliedje voor jouw 16e verjaardag. En je krijgt natuurlijk ook een verjaardagscadeautje van ons. Hoort erbij als je jarig bent. Je gaat er vandoor met die heerlijke Radio West Mok.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Dan doe ik een kopje thee bij.
0: Ja, doe dat. Een fijne verjaardag.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Wie moeten we sturen naar het Eurovisie Songfestival? Geef jouw tip door. Leggen we het zo voor aan Tim Schaap. Het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Een geparkeerde auto is even na middernacht uitgebrand op de Laan van Meerdervoort in Den Haag bij de Muurbloemweg. De brand ging gepaard met hoge vlammen, een flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. Politie onderzoekt of sprake is van brandstichting. Het gemeentebestuur van Westland lijkt zich anders te gaan opstellen tegenover de spreidingswet. Westland voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. De twee moties van Forum voor Democratie en Westland Verstandig tegen de spreidingswet werden gisteravond met ruime meerderheid verworpen. En de vrijwillige reddingsbrigade in Schavenzande stopt met het organiseren van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee bij het besluit om te stoppen met de Schavenzandse nieuwjaarsduik. Meer regio nieuws 8:30 nu het andere nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
15: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
14: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB.
16: De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file tussen Ippenburg en Delft 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verder staan er vooral files op de A20 richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
20: Hoe kom je daar nu bij?
19: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
21: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online. Aanbevolen door Vrolijke Families.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
25: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Hier heb jij wel wat voetstapjes op zitten, denk ik. Danspasjes.
1: Nee, niet heel gedanst. Nee. Maar ik merk, ik zit weer te luchtrummen.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Die Phil Collins, die heeft toch een partij mooie nummers gemaakt.
0: Ja, fantastisch.
1: Ik ken er heel veel van. Ik ken deze natuurlijk ook, maar deze heb ik lang niet gehoord. En dan ga je weer. Phil Collins met die blazers. Wauw.
0: Dance into the light. Westwood.

0: een heerlijk bakje koffie gekregen van Sandra. Die zit bij ons achter de receptie.
1: Zo lief, hè? Dan zie je het eerste wat ze vraagt is heel snel goedemorgen. Maar vervolgens, Jeroen, wil je zo meteen cappuccino? En dan komt ze voor iedereen komt ze wat lekkers brengen.
0: Ja, van ons weet ze het gewoon wat we willen.
1: Ja,
0: dus dat kon ze automatisch brengen. Ontzettend lief. We waarderen dat zeer. En je kan ook lekker een bakje koffie drinken. Op het warme Soroni. Op Rodos. Ans die stuurt een appje naar 070-307-8080. Mm-hmm. Altijd of ik je even een knuffel wil geven. Dus dat ga ik zo doen. Mm-hmm. En het is hier een uurtje later dan bij jullie. De temperatuur nu al 21 graden.
1: Oh, dat is niks.
0: En de ontbijttafel staat klaar.
1: Ja, valt tegen.
0: Nou, heerlijk. En er zullen nog wel wat graadjes bij komen, denk ik, vandaag. Nou. En we krijgen natuurlijk heel veel appjes over het Songfestival.
1: Ja.
0: Want we gaan toch, dat is gisteren bekend geworden. Er gaat ook een artiest gestuurd worden naar Bulgarije. Daar is het in mei. Is het altijd, hè, halverwege mei.
1: Ja.
0: En de vraag is, wie gaat het worden? Er is echt nog niks over bekend, want de commissie moet ook nog samengesteld worden. Dus het is echt speculeren en een beetje een wensenlijstje insturen.
1: Maar wie zou er moeten gaan?
0: Ja, wil je al wat namen weten?
1: Hebben we veel namen binnen?
0: Ja, wat
1: willen we? Straks spreken we Tim Schaap, de Songfestivalkenner. Die gaan we ook wat namen voorleggen. Nou, hoe was dat namen?
0: Nou, bijvoorbeeld zegt Hans, ik zou Sommelieu een geweldige inzending vinden. Ook nog eens uit onze eigen regio.
1: Zal ik jou wat vertellen? Ik werk natuurlijk overdag normaal gesproken bij Joe, Q Music. Dat is in Amsterdam zitten studio's. En ik stond in de lift vanuit de parkeergarage, ging naar boven. Van 2 ging naar 1. Ik stopte bij 1. Ik denk, wat is dat nou? Wie komt er binnen? Sommelieu.
0: Oh,
1: ja, nou. De zanger van Sommelieu, de zangeres.
0: Camille,
1: en, fantastisch. Ik heb ze gelijk even aangesproken.
0: Natuurlijk. Ja, we hebben foto, handtekening.
1: Groot fan. Ik ben groot fan van ze. Dus wat leuk. Sommelieu,
0: Frank, die app nog goedemorgen, Jorinda en Jeroen. Ik denk aan 2 zangeressen die het op het Songfestival heel goed zullen doen. Davina Michel.
1: Ja.
0: Daar hebben we het al even over gehad. Ja. Die wordt ook genoemd als kandidaat. En Carzu. Ja, wel
1: ook goed.
0: Ja, inderdaad, wel een hele goede zangeres.
1: Ja,
0: het is een beetje jazz. Doet jazz.
1: Ja, met heel veel gevoel altijd. Ja.
0: Veel internationale invloeden er altijd in. Krachtige stemmen, zegt hij. Toppers. Met allemaal duimpjes erachter. Zou ik ook allebei prima opties vinden. Je kan jouw inzending sturen naar ons. Dan leggen we het straks voor aan Tim Schaap. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Gaan we naar het nieuws van vanmorgen. Geen frisse start van het nieuwe jaar meer in Schravenzanden. De vrijwillige reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van vrijwilligers, zeggen ze. En ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij een duik in de zee speelt mee. We praten er even over met Patrick van Eijsten. Hij is de voorzitter van de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat was de druppel dat je dacht, dat gaat gewoon niet meer?
2: Nou, de druppel is misschien wel het groot woord, maar het is natuurlijk iets wat zich de afgelopen jaren al enigszins aftekende binnen onze vereniging. Hè. Dat we zien dat het steeds moeilijker wordt om de vrijwilligers bij elkaar te krijgen om de nieuwjaarsduik te organiseren. Er zijn toch zo'n 25 tot 30 vrijwilligers voor nodig. Daarnaast hebben we een stukje voorbereiding. En alles afwegende, ook gezien onze andere taken op het strand van Westland. En alles wat daarmee gepaard gaat, van opleidingen, herhalingen, onderhoud van materiaal, stranddiensten draaien, et cetera, hebben toch de afweging gemaakt om in ieder geval te stoppen met de organisatie van de nieuwjaarsduik in Schravenzanden.
0: Ja. Maar kost dat veel tijd dan eigenlijk, Patrick, dat organiseren van die duik?
2: Nou ja, er zijn toch in het voortraject ongeveer 3 vrijwilligers mee bezig. En tijdens de uitvoering hebben we natuurlijk een hele grote groep die daarbij betrokken is. Je ziet wat ooit gestart is als een nieuwjaarsduik voor onze leden, kleinschalig, toch steeds groter is geworden. Dus het vraagt ook steeds meer. Maar we zien natuurlijk ook dat onze andere taken, waar we afspraken over hebben, ook steeds meer vragen. En dan is het ook de afweging maken en naar de belasting voor onze vrijwilligers kijken. Want naast de nieuwjaarsduikorganisatie en alles wat erbij komt, hebben we natuurlijk nog heel veel andere activiteiten. En daar gaat ook veel tijd van onze vrijwilligers naartoe.
0: Ja, en dan gingen de afgelopen 2 edities ook al niet door vanwege de harde wind. Dat is natuurlijk ook een enorme teleurstelling. Dan heb je heel veel tijd ingestoken en dan gebeurt er niks.
2: Eens, hè, dat kan, hè, maar daar is een goede afweging gemaakt om op veiligheidsredenen die 2 nieuwjaarsduiken af te lasten. En dan zie je ook dat veiligheid natuurlijk terecht een heel belangrijk punt is. Steeds meer mensen die komen duiken. Vergt dus ook steeds meer veiligheidsmaatregelen die we daarvoor moeten nemen. Daarvoor hebben we weer meer vrijwilligers nodig. Duiken vergt dus ook steeds meer veiligheidsmaatregelen die we daarvoor moeten nemen. Daarvoor hebben we weer meer vrijwilligers nodig. Enzovoort.

0: We zitten nu nog een maand of 3,5 voor de nieuwjaarsduik of voor 1 januari. En ja, wij hopen ook dat er andere organisaties opstaan in Schapenzand of het Westland die zeggen, nou, mogelijk willen wij de organisatie wel
1: opstaan. Hoor je daar al iets over? Over andere organisaties?
0: Nou, het bericht is natuurlijk gisteren naar buiten gekomen. Ik heb op dit moment nog geen berichten gekregen dat er andere organisaties zich gemeld hebben. Maar we hopen dat wel. En natuurlijk ook vanuit onze rol staan we die organisaties bij om in ieder geval onze ervaring te delen, zaken over te dragen, et cetera. Om te zorgen dat, wat wij ook hopen, dat die traditie in Schapenzand wel voortgezet kan worden.
1: Ja, gaat het dan nog lukken voor 1 januari, denk je?
0: Ja, dat is in een glazen bol kijken. Ik durf daar geen antwoord op te zeggen. Wij hopen natuurlijk wel dat er een partij op staat. En mogelijk is het niet dit jaar dat er toch het jaar erop dan een andere partij zegt, wij gaan hem oppakken.
2: Ja, stel het gaat door, Patrick, duik je dan wel mee?
0: Ik heb zelf 3 keer de duik gedaan. Dus ik heb nog niet voor mezelf de afweging gemaakt of ik dan meedoe. Maar dat zal zeker op Oudejaarsdag aan de orde komen dan.
1: Leuk.
2: Deze doen we alvast een plonsje. Patrick van IJsden van de Vrijwillige Reddingsbrigade van Schapenzand. Dankjewel voor vanmorgen.
0: Dankjewel. Fijne dag.
2: Jij ook.

0: Marvin Gaye en Sexual Healing. Ja, het gaat toch gebeuren. Nederland keert terug op het Eurovisie Songfestival. Eerder trok AfroTros zich terug als organiserende omroep vanwege de deelname van Israël. Maar de oplossing is gevonden. De NOS gaat het uitzenden en de NPO die stelt een commissie samen om de artiest te kiezen. En daarover praten we met onze grootste songfestivalfan die we kennen. En hij is toevallig ook ANWB-lezer. Goedemorgen, Tim.
1: Hey, goedemorgen jongens, hallo.
0: Tim Schaap, hey, Tim. Is het? Zou dat wat voor je zijn in die commissie eigenlijk, stappen?
1: Dat lijkt me hilarisch. Ja, het lijkt me wel, ik weet alleen niet zo heel veel echt van muziek af. Dus geef mij maar meer bijvoorbeeld iets inderdaad in dat verslaglegging. Dat lijkt me leuker, commentator of zo.
0: Oh ja.
1: Nee, maar in die commissie voor de inzending lijkt me geen goed plan als we willen winnen.
2: Wat komt er dan in als jij zou mogen kiezen? Wat voor soort artiest?
1: Oeh, als ik zou mogen... Ja,
0: ja,
1: ik
0: voor, was best wel... In de commissie zelf bedoel je?
2: Ja. Waar zou jij voor kiezen?
1: Ja, precies. Zeg maar, als ik in de commissie zat, zou ik kiezen toch wel voor richting die Joost Klein hoek.
2: Oh, okay.
1: Ik ben heel erg fan van het meenemen van een nieuwe jongere doelgroep. En die moet geïntroduceerd worden.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik wel fan voor.
0: En dat is ook zo goed afgelopen de vorige keer.
1: Ja, precies. Ja, vlekkeloos. Dus dat kunnen we zo weer opnieuw gaan doen.
0: Ja. Ja, we hebben een hele lijst met namen gekregen. Die ik even tegen je aangehouden, Tim.
1: Nou,
0: net zeiden we
1: kom
0: al even Hans. Die zegt Sommelieu, ook uit onze regio.
1: Ja. Snap ik, zeker. Het is alleen wel... Het is een gekke editie. En Sommelieu is natuurlijk altijd positiviteit. Het zou wel een statement zijn. Ik weet alleen niet of die er nu voor openstaan. Ik zou me best kunnen voorstellen als artiest dat je van... Nou, ik wacht wel even totdat die grote storm is overgewaaid. Dus ik vind het leuk. Ik zie het wel gebeuren. Maar ik weet niet of zij er zelf nu het goede moment voor vinden.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat Sommelieu te groot is. Dan moeten ze een paar bandleden achterlaten.
1: Oh ja, tuurlijk. Je mag maximaal 5 mensen het podium op hebben. Ja, klopt. En ook grotendeels live band. En die mogen natuurlijk toch ook niet echt live meespelen nog. Mm-hmm. Zijn ze wel mee bezig om dat komende jaren te veranderen. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat ze zeggen... joh, wacht even totdat dat allemaal een beetje verder is ontwikkeld.
0: Ja, Jan die zegt, ja, dat is ook een live band natuurlijk, direct.
1: Ja, vet. Sowieso vet. Internationaal ook goed natuurlijk. Allemaal Engelstalige nummers. Nee, dat zie ik ook wel gebeuren. Maar ja, zijn die niet een beetje te serieus voor het songfestival? Vaak moet je toch iets leuks sturen. Niet per se iets moois, vind ik.
0: Dan
1: dat
0: heb
1: scoort vaak beter.
0: Ja, dan heb ik... Maar misschien vind je dat ook wel serieus. Carzoen, dat zei Frank Noorlander.
1: Ja, vind ik wel vet. Dat zou ik wel begrijpen, ja, zeker. Ook wel mooi een beetje die diversiteit erin. Een beetje van alles nog wat. Een beetje dat rustige eikpunt zijn van zo'n drukke chaotische avond. Zie ik best gebeuren. Ja, het zou best een kanshebber kunnen zijn. Dat denk ik wel.
0: Ja, en dan hebben we ook nog Joke. Die mailde even naar westroodwakker@omroepwest.nl.
1: Nou, Joke wil het zelf gaan doen.
0: Ja, die wil het zelf gaan doen. Nee, orgel Joke. Nee, dat is niet
1: zo,
0: zijn, denk ik.
1: Gaaf.
0: Ja. Nee, zij komt met... dan krijg je wel een feestje. Guus Meeuwis.
1: Oh, vet. Zeker. Alleen ik weet niet of Guus heel erg Engelstalig kan zingen. Ik weet niet of je pompen en verzuipen kan uitleggen aan het internationale publiek. Maar ik vind het wel leuk bedacht. Ik sta er op zich wel voor open. Niet geheel negatief.
2: Nee. Mag ook Nederlands toch gewoon, Tim? Nederlandstalig mag ook,
1: ja, zeker. Ja, alles mag. Alleen je ziet meestal wel, wij kiezen vrij snel voor de combinatie. Een beetje dat Nederlands-Engelse door elkaar. Bijvoorbeeld inderdaad ook nog met Estine. Die had inderdaad ook met name een Engels nummer. Toch ook wel aangevuld met wat Nederlandse teksten. Vaak gaan wij voor de combinatie. Omdat we toch het Nederlandse mooi vinden en daar trots op zijn. Dus dat exportproduct, de Nederlandse taal, toch wel graag naar buiten komt.
2: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd, ja, voor het internationale grote publiek, je hebt maar 3 minuten de tijd, moet je ook niet verwachten dat iedereen zijn volledige research doet. Dus een beetje die combinatie van Nederlands en Engels door elkaar, dat is, denk ik, de gouden combi.
0: Ging je gisteren helemaal door het dolle heen toen je het hoorde?
1: Ja, eigenlijk wel. Het was onverwachts, to say the least. Ik bedoel, je kunt... het was natuurlijk best wel gekke timing. Ik bedoel, je hoorde elke keer niks. Maar tegelijkertijd is het voor de buitenkant en de buitenwereld... eigenlijk een hele normale gang van zaken hoe het nu gebeurt. Hè? Eigenlijk laat dit met name zien hoe gek ons Nederlandse omroepstelsel in elkaar zit. Er is 1 omroep die zegt van, joh, wij doen het nu niet. En daardoor gaat het naar buiten meteen bericht. Oh, Nederland doet niet mee. Maar ja, weet je, er zijn meer omroepen in Nederland. Dus het is best wel interessant voor ons als kikkerlandje dat nu zo gebeurt. Maar ja, in het buitenland gebeurt het bijna altijd. We zijn eigenlijk een van de weinige publieke omroepen waar je zoveel verschillende zuilen hebt en zoveel verschillende omroepen eigenlijk.
0: Ja, je bent daarna dus ook gelijk gaan nadenken, wie moeten we dan sturen? Je hebt er een paar bedacht.
1: Jazeker. Ja, we horen het natuurlijk pas tegen de kerst aan. Maar er zijn net een paar mensen waarvan ik denk / hoop dat ze wel veel kans maken. De grootste kans is toch wel, staat echt op nummer 1 van mijn lijstje. Davina Michel, je hebt natuurlijk veel roddels over gehoord, misschien al afgelopen tijd. Die heeft aangegeven dat ze het wel willen. En ja, ook wel vorig jaar het ook wel schijnt ze volgens dan de bronnen en de roddels wel in de race geweest te zijn. Maar ja, toen deden we niet mee. Dus misschien dit jaar wel iets van een soort tweede kans.

0: Dijk van de Stem natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: Echt vet. Ja,
1: en
0: leuk.
1: Dit
0: heel
1: was in Rotterdam al op het Eurovisie Song Festival. Maar toen was er nog de pauzemuziek, zeg maar. Dus ja, het zou wel vet zijn als ze nu echt mee kan doen. Je hebt nog een zangeres.
0: Ja, Zoe Levi. Dit is ook wel een dame die veel in de hitlijsten staat. Vaak met combinaties, bijvoorbeeld met snelle en dergelijke. Ze heeft best wel wat nummers gemaakt. En ja, die zegt ook wel te willen. En vorig jaar had ze ook al zelfs een track klaar liggen, zegt ze. Er zit alleen één addertje onder het gras.
1: Wat is het addertje onder het gras?
0: Ja, ik dacht we doen het fragmentje. Ga ik daarna vertellen als soort tease.
1: Oh, dat is ook wat goed. Wat professioneel.
0: Eén addertje onder het gras. Punt.
2: Dans maar alsof je een danser
1: bent. Fluit ook al ken je de helft niet van de melodie. Ja, dit is dat liedje met de snelle inderdaad. Ja, fantastische zangeres ook.
0: Erg leuk. Mooi.
1: Ik ben nou zeer benieuwd, Tim. Wat is dat addertje onder het gras?
0: Ja, er is een addertje onder het gras. Ik weet niet of het een serieus addertje is, hoor. Ik weet niet of het een anaconda is of gewoon een klein vriendelijk slangetje. Maar ze zit dit jaar in het seizoen Beste Zangers van de Avrotros.
2: Oh, ja.
0: En ik weet niet precies hoe dat werkt contractueel. Maar het zou zomaar eens kunnen dat ze daardoor zeggen van, joh, komende periode let je dus op met plekken waar je verder nog aan meedoet en zo. Ik weet niet in hoeverre dat soort dingen in een contract staan. Maar goed, wel even noemenswaardig. Het zou wel eens iets van roet in het eten kunnen gooien.
1: Ja, nou ja, we gaan het zien. Dan heb je ook nog een derde jaar. Hier snap ik helemaal niks van.
0: Snap ik. Maar met mijn eerste beredenatie, ik wil jongeren weer aan het Songfestival binden, ben ik 100% fan van deze jongens. Met z'n vijven, allemaal een totaal eigen persoonlijkheid.
2: De bankzitters.
0: Ja, inderdaad, de grootste vriendengroep van Nederland, de bankzitters. Bekend van allerlei fenomenale kwalitatieve en minder kwalitatieve hits. Ja, er zijn geen roddels voor, hè. Laat dat even voorop staan, maar dat lijkt mezelf gewoon heel leuk. En je hebt fantastische online content rondom dat hele festival. Ik bedoel, het zijn vijf gasten van YouTube. Die hebben een heel populair YouTube-kanaal met meer dan 1 miljoen abonnees. Staan ook volgens mij dit jaar weer 6 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Dus onwijs populair onder de jeugd. Dus dat is voor mij de grootste beweegreden.
1: Maar ze kunnen niet zingen, toch?
0: Denk ik, dat ook niet heel veel autotune, maar goed, dat mag. Ze kunnen ook allemaal geen instrument bespelen, wat er weer handig is, want die mogen toch niet mee. Plus, om nog eens af te toppen, ze hebben een enorm grote show met heel veel vuurwerk en weet ik het allemaal altijd.
2: Oh ja.
0: Ze maken eigenlijk best wel een leuke stage present. Ik denk dat je dat voor 3 minuten lang op het Songfestival best wel leuk vol kan houden.
1: Dan heb ik nog 2 suggesties van luisteraars. Willy die zegt Douwe Bob.
0: Oh, leuk. Maar die is al geweest
1: vragen,
0: natuurlijk.
1: Die is al geweest. Maar goed, wel lekker veel ervaring.
0: Hij staat natuurlijk ook wel een beetje, controversieel is heftig, maar hij is wel een uitgesproken mening altijd over zaken en ook over de hele Israël-kwestie. Ik denk niet dat hij er zelf voor open staat, vermoed ik.
1: Nee, en Ans die heeft ook nog een mooie artiest, namelijk Kevin Brouwer. Ja, onze
0: Kevin
1: collega met Club Orange.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook fantastisch. Lekker Hollandse hits.
0: Ja, hier, gooi mijn hele top 3 maar weg. We sturen Kevin. Onze hoop in de bittere tijden.
1: Doen we dat. Dankjewel, Tim.
0: Heel goed, graag gedaan, jongens.
2: Hoi. Hoi.
3: Elke zondagmiddag op Radio West, als de dag van toen, met Bernard Terhorst.
4: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
3: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Goedemorgen, het is 8:55. Snel door naar het nieuws met Reinhard Roemer.
17: Westland lijkt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet in te gaan. De gemeente voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar twee moties tegen de spreidingswet haalden het gisteren niet in de raadsvergadering. Verslaggever Steffi Taal.
18: Beide moties, ingediend trouwens door Westland Verstandig en Forum voor Democratie, die zijn verworpen met 11 stemmen voor en 25 tegen. In de eerste motie wilden de indieners opnieuw laten vastleggen dat de spreidingswet niet inpasbaar is in Westland. En in de motie werd het college gevraagd om binnen de wettelijke grenzen maximaal te proberen om te voorkomen dat er asielopvang in Westland wordt gerealiseerd.
17: Maar de moties haalden het dus niet gisteravond. Westland zou volgens de spreidingswet zo'n 700 asielzoekers moeten opvangen en is door het Rijk onder toezicht geplaatst omdat daar geen gehoor aan is gegeven. Een geparkeerde auto is kort na middernacht uitgebrand op de Laan van Meerdervoort in Den Haag, ter hoogte van de Muurbloemweg. De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. Politie doet onderzoek naar de autobrand bij de Muurbloemweg en sluit brandstichting niet uit. En de vrijwillige reddingsbrigade in Schravenzande stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee. Voorzitter Patrick van Eijsten van de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade hoopt stiekem nog wel op een doorstart.
19: Ja, wij hopen ook dat er andere organisaties opstaan in Schravenzande of het Westland. Het bericht is natuurlijk gisteren naar buiten gekomen. Ik heb op dit moment nog geen berichten gekregen dat er andere organisaties gemeld hebben. Maar we hopen dat wel, om te zorgen dat, dat die traditie in Schravenzande wel voortgezet kan worden.
17: De nieuwjaarsduiken zou jarenlang een geliefde traditie op nieuwjaarsdag. Jaarlijks doen honderden zwemmers mee en het evenement trekt ook veel publiek.
1: Jordi Bloem, goedemorgen.
20: 15 graden is het nu in Schravenzande. Goedemorgen.
1: Oh, nou kijk, dat is goed om te weten. En hoe is het in de rest van de regio?
20: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. En er zijn nog wel plekken met iets lagere temperaturen. Voorschoten 14 graden. Bij Schiphol 12,4 was het zojuist. Maar dat is misschien wat fris. Maar komende nacht, morgen vroeg, is het nog kouder. Dan zitten we onder de 10 graden in onze regio. En in het oosten van Nederland zelfs 4 graden. En ik zit even te kijken of het daar wel niet tot de eerste nachtvorst zou kunnen komen. Dus vorst aan de grond. Het wordt nog even spannend. Maar ik denk dat we dat in Zuid-Holland niet gaan halen. En middag, dan wordt het nog best aangenaam. 18, 19 graden. Dat is dus niet zo heel warm, maar wel volgens het boekje. En we hebben zonnige periode. Het blijft ook droog onder invloed van een hoge drukgebied. En ook niet al te veel wind uit het noorden tot noordwesten. Zwak tot matig. Komende nacht ook rustig en vrijwel onbewolkt. En dan kan die temperatuur dus dalen tot ongeveer 8 graden bij ons. En morgen wordt het warmer dan vandaag met een zuidelijke wind. Dan kan de temperatuur morgen oplopen naar 21 graden. En ook morgen speelt de zon toch wel een grote rol. In het weekend zijn er ook wel wat wolkenvelden. Af en toe nog zon, maar dus ook bewolking. Maar het blijft overdag wel warm. Zaterdag een graad of 20. Zondag zou het zo'n 22 graden kunnen worden.
1: Dankjewel. Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
21: Nou, als je een beetje door je oogharen heen kijkt, dan zie je dat de spits toch wel aan het oplossen is. Zeker op de A4. Daar rijden we op een aantal plaatsen nog langzaam. Bij Delft, bij Den Haag, bij Zoeterwoude ook wel. Maar in elk van die files ben je niet meer dan 10 minuten extra tijd kwijt. Nee, meer vertraging heb je op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Gouda-West en Woerden. Een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou ja, dat merk je ook op de N11. vanuit Alphen aan de Rijn tussen Bodegraven en de A12. En daar is het oponthoud opgelopen tot een half uur.
1: Dankjewel.
21: Joep, tot later.
17: Dat was het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mink de Vil en Spanish Stroll.
1: West wordt wakker sport met Jim van der Del.
0: Ja, we hebben eindelijk kwaliteit in het sportblok. De enige Jim van der Del. Goedemorgen.
2: Ja, er is er ook gelukkig maar één van, hè?
3: Ja. Hey Jim.
0: Hoe is het met je?
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ik heb de hele ochtend één probleem.
0: Oh.
2: Dat is een audiotechnisch probleem. Bij mij in de straat zijn ze bezig met een grote heipaalwagen. En die geeft zo af en toe een klap op zo'n paal. Dus ik heb geprobeerd in een omtrek van een kilometer van die paal te kijken wat de beste plek is. Maar de akoestiek rondom zo'n heipaalwagen is niet heel erg best. Dus mocht je af en toe een klap horen, het is een heipaalwagen.
0: Oké, je wordt niet in elkaar geslagen.
2: Nee, nog niet. Nee.
0: Nou, ik ben benieuwd wanneer dat de eerste klap wordt uitgedeeld daar. We gaan het in ieder geval over voetbal hebben.
2: Nou, ik zal jou vertellen, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is iedere ochtend om 7:01.
0: Oh, ze zijn wel standvastig.
2: Ja, alsof ze de klok in de hand hebben en kijken, nu mogen we volgens de vergunning begaan. Ja. Nou ja, en 7:01, dan gaat het gebeuren. En net kreeg ik in onze groepsapp een filmpje van een buurman 7 huizen verderop. Daar dansen de kopjes in zijn kast. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
3: Nee joh, het zijn allemaal nieuwe huizen daar.
2: Ja, het zijn allemaal nieuwe huizen. En ja goed, de wijk wordt natuurlijk verder gebouwd. En de dansende kopjes, die gaan hier door de straat.
0: Nou, het is ook lekker wakker worden om 7:00.
2: Dus ik ben er al eventjes bij. Wat
0: dat betreft, dat geloof ik, inderdaad. Laten we snel naar de sport gaan. Vanavond de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Verwacht je daar veel van?
2: Nou, ik kijk er toch wel een beetje naar uit. Het is natuurlijk een lang proces geweest om een opvolger van Koeman te vinden. Er werd in eerste instantie gekeken naar Nederlandse coaches. Hè. Onder andere Michael Reiziger, huidige bondscoach van Jong Oranje, werd genoemd. Arne Slot werd genoemd. Werden het allemaal niet. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Xavi. Dus dan ga je toch kijken van, nou, wat is dat voor trainer? Waar kennen we hem van? En ook, hoe gedraagt hij zich richting de pers? Nou, dan kom je uiteindelijk bij een van de laatste persconferenties in aanloop naar morgen. Naar vandaag, moet ik zeggen, uit. Dat is de persconferentie van gisteren. Daar zat Virgil van Dijk. En dat was best een opvallende persconferentie. Want die clashte stevig met Valentijn Driessen van de Telegraaf. Er zat daar nog wat oud zeer van het WK. In de Telegraaf werd geschreven dat Virgil van Dijk de leider was die terug wilde naar 5-3-2 achterin. Nou, dat vond hij niet leuk. En dus was hij redelijk kortaf in zijn antwoorden.
0: Ja. Hij keek ook flink boos en strak naar die Telegraafjournalist. Ik heb hem nog nooit zo boos gekeken. Zo.
2: Ja, hij keek zeker boos en strak. En er werd ook gevraagd waarom hij zo onvriendelijk deed en zo kortaf. Maar het was echt persoonlijk richting de journalist van de Telegraaf. Nou staat dat natuurlijk los van Xavi, want ja, die wil je natuurlijk zien. Dus kijk je naar zijn selectiebeleid. Aantal spelers niet opgeroepen. Bijvoorbeeld Depay is er niet bij ten opzichte van het afgelopen WK. En er zitten wat frisse, verse jongens bij. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Wat hij eigenlijk wil is leuk, aanvallend en verzorgd voetbal spelen. Nou, dat mag hij dan gaan doen vanavond tegen Duitsland. En eigenlijk is daar hetzelfde aan de hand. Want ook zij hebben een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Ja, en die zei afgelopen week op de persconferentie dat hij misschien wel meer Nederlands elftal spelers persoonlijk kent dan Xavi.
3: Ja.
2: Dus dat is ook wel opmerkelijk. Hadden we hem dan niet moeten halen? Vroeg ik me toen af.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, het wordt titanenstrijd in ieder geval. Natuurlijk tegen Nederland en Duitsland gaan we morgen op terugblikken. Een wedstrijd met Curaçao in Costa Rica. Met onze eigen Dick Advocaat natuurlijk. Is dat onze eigen Nations League ook? Of hebben ze daar een eigen Nations League?
2: Ze hebben daar een eigen Nations League. Dick Advocaat heeft verlengd. Nog niet zo heel lang geleden is dat gebeurd. En hij gaat zich nu opmaken voor de Gold Cup. Dat is volgend jaar. Dus hij gaat ook kwalificatiewedstrijden daarvoor spelen. En in deze interlandbreak, wat een dubbele interlandbreak is, spelen zij 4 wedstrijden, waar dus vanavond de eerste van is. Ja, en de vraag was daar een beetje, is ADO Den Haag speler Nigel Thomas aanwezig? Nou, hij kon er om 2 redenen, of hij kan er, moet ik zeggen, om 2 redenen niet bij zijn. De belangrijkste, dat is dat zijn vrouw zwanger is. Uitgerekende datum afgelopen zondag. Nou, ik sprak hem vorige week vrijdag. Toen had hij de stille hoop dat het op het juiste moment zou gaan gebeuren. Zodat hij toch mee kon met de selectie. Maar ja, de eerste is vaak wat later. Althans, dat is statistisch bewezen. En dat is in het geval van Nigel Thomas ook aan de orde. Dus hij is nog altijd, voor zover ik het nu weet, ik heb geen live verbinding, maar wachtende op zijn eerste kindje.
0: Heb je geen live verbinding? Dat valt me wel van je tegen.
2: Nee. Ja, nee, er is bij ADO af en toe een grens dat ze zeggen tot hier en niet verder. En dat is nu dus getrokken, die grens.
3: Ja, joh.
2: En een tweede puntje waarom die er ook mogelijk niet bij kan zijn, maar dat kan ik inmiddels uitleggen hoe dat zit. Hij viel afgelopen weekend geblesseerd uit, zag er lelijk uit, hij viel hard op zijn schouder, had echt heel veel last, moest ook per brancard en ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden. Nou, in het ziekenhuis heeft men gekeken, daar zagen ze geen schade aan zijn schouder. De schouder is wel uit de kom gegaan, hij heeft maandagochtend nog een check bij ADO gehad, maar in principe staat zijn schouder en reis naar Curaçao niet in de weg, dus hij gaat straks op een roze wolk naar de Blue Wave. Kleurrijker kon ik het vandaag niet maken.
0: Ja. En tot slot Mark Diemers, die heeft een nieuwe club, maar dat is niet ADO.
2: Nee, er waren best wel wat Haagse supporters die de stille hoop hadden dat Mark Diemers toch naar Den Haag zou komen. Nou, dat is niet zo. Ik heb het toevallig 2 weken geleden nog gevraagd bij ADO van, is het nog een speler waar jullie naar kijken? Nou, nee, was het antwoord, past niet echt in de visie van de club, past niet echt in het beleid van de trainer. Terwijl ik denk dat het een prima bruikbare speler op het middenveld zou kunnen zijn. Maar vandaag komt naar buiten dat hij bij De Graafschap gaat tekenen. Hij is lange tijd clubloos geweest nadat hij vorig jaar bij Cambuur vertrok, geen contractverlenging gekregen. Deed in de voorbereiding mee bij FC Emmen onder andere. Maar heeft nu zijn lot verbonden aan de hekkensluiter van de keukenkampioendivisie. En dat is De Graafschap.
0: Ik heb nog geen heipaal gehoord eigenlijk.
2: Ja, ze hebben denk pauze of ze zijn een nieuwe paal aan het opspelden. Dat weet ik niet.
0: Misschien luisteren ze naar Radio West en denken ze, nou, we doen het voorlopig even niet.
2: Super. Dat zou een verstandige keuze zijn.
0: Jim, dankjewel even voor deze invalbeurt. Tot snel.
2: Tot snel.

0: Dames en vakant. En ik wil met je lachen. Nou, woont hij ook weer ergens in de Bollestreek, toch?
1: Ja,
0: Jim?
1: De gemeentebuurt. Ja, iets verderop.
0: Ja, daar zijn ze dus aan het heien. Daar kunnen ze er niet echt meer om lachen. Jim die heeft dat filmpje doorgestuurd van die buurman. En we kunnen even luisteren.
1: Nee, joh.
0: Dit is dus het rinkelen van de glazen en de borden in het kastje van deze buurman.
1: En bij dit kan, dat is een wijk in aanbouw.
0: Ja.
1: Maar er staan dus al heel veel huizen. Ik weet ongeveer waar Jim woont. Eentje verderop dus bij mij. Maar dit kan toch niet goed zijn? Ook al heb je een nieuwbouwhuis. Als dit zo duidelijk is.
0: Ja, ik weet niet hoe dichtbij die heipalen worden geslagen natuurlijk. Maar dat is wel heftig.
1: Ja, oké.
0: Nou,
1: ik kan het mis hebben hoor.
0: Veel sterkte daar in het geval.
1: Zet op jongens. Ja.
0: Dan gaan we naar Den Haag, de stationsbuurt. Racen en dubbel geparkeerde auto's en voetgangers kunnen nauwelijks nog veilig oversteken. In de stationsbuurt zijn de verkeersproblemen volgens bewoners al een langere tijd een zorg. Gemeenteraad praat er vanavond over mogelijke maatregelen. Onze buitenpost, Bob Brinkman, die is op de Stationsweg. Met gevaar voor eigen leven, als ik het zo hoor. Bob, hoe is het daar? Is dat inderdaad chaotisch?
2: Ik heb hier een half uurtje, Jorinda, op een bankje gezeten bij de moskee. En om eens een en ander eventjes, gewoon eventjes te aanschouwen zo op de donderdagochtend. Ik heb meegeschreven ook vrachtwagens van ondernemers die gewoon op de straat heel eventjes, 20 minuten op de knipper staan bijvoorbeeld. Zonder dat er daadwerkelijk dan iets gebeurt rondom die vrachtwagen. Een auto die besloot bij de Van Hogendorpstraat gewoon te keren op straat. Die zonder knipperlicht aan dacht van nee, weet je wat, ik moet de andere kant op. Dus die ging hier gewoon straatje keren. Nou, ontelbaar veel fietsen. Ik heb geprobeerd ze te tellen, maar na 10 fietsen dacht ik van dat gaat nooit lukken. Want mensen zijn onderweg naar het station Hollandspoor bijvoorbeeld aan de ene kant van de straat. Of naar het centrum, naar de Wagenstraat aan de andere kant van de straat. Verder heel veel auto's die ook ineens moeten remmen omdat er dan een meeuw is. En die meeuw is hier zo gewend aan al het verkeer dat die meeuw gewoon op zijn dode akkertje oversteekt en daarvoor moet een auto gewoon remmen en daarna weer heel snel optrekken. Dat kan ook heel makkelijk, want er zijn weinig drempels hier in de straat. Er staat wel 30 op de grond in witte cijfers, maar echt 30 rijen doen ze hier niet.
3: Nee. En dan moet ik zeggen dat het vanochtend nog relatief rustig is voor de Stationsstraat. Dus als je hier op vrijdag of in het weekend zit, dan zie je nog een veel drukkere straat.
2: Zegt Lisa van der Voort van Pro Den Haag, de lokale fractie van Pro. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jullie hebben plannen.
3: Wij hebben plannen, ja. Ja, want we horen heel veel klachten uit deze buurt over deze straat. Je zag het zelf al, er staat 30 kilometer op de straat, maar dat is niet echt de werkelijkheid. Er wordt hier heel hard gereden, er wordt hier veel gereden en er is hier ook veel showverkeer, noemen we dat dan.
2: Wat is dat?
3: Ja, dat zijn mannen vooral, in mooie auto's, vaak verlaagd, die gewoon rondjes rijden voor de leuk. Dus meer niet omdat ze ergens heen moeten, niet omdat ze ergens moeten zijn in de stad, maar gewoon even lekker rijden met je auto om gezien te worden.
2: Hè? Zijn dat ook de types die lekker snel optrekken omdat dat volgens hen een mooi geluid maakt?
3: Ja, dat gebeurt ook inderdaad. En zelfs we hebben ook veel klachten van buren over straatraces, dus automobilisten die met elkaar een wedstrijdje hard rijden doen. Ja, dat is natuurlijk niet veilig en ook heel vervelend als je hier woont, want het maakt ontzettend veel herrie ook.
2: Ja, daar gaan echt duizenden mensen per dag door deze straat. Ik heb zelf ook een partner die ook elke dag, omdat ze in het centrum werkt van Den Haag, door de straat moet. En die komt, en dan lieg ik echt niet, elke dag wel thuis met een verhaal van wat er nou weer is gebeurd op de Stationsweg.
3: Ja, dus dat hier iets moet gebeuren aan veiligheid, maar ook aan minder overlast voor bewoners, is wel duidelijk, denk ik.
2: Maar wat dan?
3: Ja, wij hebben nu 2 voorstellen, of eigenlijk drie voorstellen. We bespreken vandaag in de gemeenteraad een plan voor de bierkade. Nou, daar kijken we ongeveer op uit. Dat is hier om de hoek.
2: Ja, dat is een straat, heel even voor de mensen die niet in Den Haag wonen, aan een grachtje. En daar zitten veel cafeetjes aan, met terrasboten. En heel veel mensen die dan een biertje bestellen op die terrasboot, krijgen dat dan van een ober. Die moet met volle schalen, volle dienbladen, met bier van het café naar de terrasboot. Soms met gevaar voor eigen leven.
3: Ja. En we willen dat stukje autoluw hebben. Maar we zeggen ook, als je daar nu naar gaat kijken, neem dan gelijk de Stationsweg mee. Want dit ligt zo in dezelfde wijk en de problematiek is zo hetzelfde. Laten we nou ook gelijk hier kijken wat we kunnen doen.
4: De gemeente zegt natuurlijk, ja, maar het is al 30 kilometer per uur. We hebben er al wat aan gedaan.
3: Ja, maar dan denk ik, we moeten niet beleid gaan maken gebaseerd op hoe we in het station, in het stadhuis, zeg maar, op papier hebben opgeschreven hoe het is. We moeten echt kijken. En jij hebt hier ook een half uur gezeten. 30 kilometer per uur wordt hier echt niet gereden. Dus daarom zeggen we ook, maak een extra zebrapad hier. Veel ouderen in de wijk ook gesproken, die zeggen dat ze het echt lastig vinden en soms zelfs zeg maar helemaal omlopen naar een supermarkt verderop in de wijk, omdat ze niet de oversteek durven te maken. Nou, dat vind ik wel echt heftige verhalen, als je niet meer de straat over durft voor je boodschappen. Als extra zebrapad, maar ook verhoogde drempels. Dat is eerder ook gebeurd op de Weimarstraat, toen daar veel last was van showverkeer. En juist omdat die auto's vaak wat verlaagd zijn, ja, is dat extra irritant. Want dan moet je echt goed afremmen voor die hoge drempel. En denken dat we daarmee wel de straat een stukje rustiger kunnen krijgen.
4: Ja, maar dat vinden die mannen, volgens jou veelal mannen, natuurlijk niet leuk met hun lage auto's.
3: Nee. Maar ja, het is ook, dit is niet de straat voor racen en voor showverkeer. Dit is natuurlijk gewoon een straat waar mensen wonen, waar mensen naar de moskee gaan, waar mensen een hapje gaan eten of een boodschapje doen. En daar moeten we de straat veilig en fijn voor maken.
4: Zegt Lisa van der Voort, raadslid van Pro hier in Den Haag, over die zeer drukke stationsweg bij Den Haag Hollandspoor.
5: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day has been.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hij gaat er zo weer vandoor.
12: De Radio West tijdmachine.
11: En jij kan mee als je mooie prijzen wil winnen. Het nieuws, Reinhard Roemer.
13: Een geparkeerde auto is even na middernacht uitgebrand op de Laan van Meerdervoort in Den Haag, bij de Muurbloemweg. De brand ging gepaard met hoge vlammen en flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Westland lijkt zich een klein beetje anders op te stellen tegenover het uitvoeren van de spreidingswet. De gemeente voldoet al jaren niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar gisteravond werden twee moties tegen de spreidingswet van Forum voor Democratie en Westland Verstandig door een ruime raadsmeerderheid weggestemd. En op de A12 bij Woerden zijn twee auto's op elkaar gebotst en daardoor staat er tot aan Gouda een file van zo'n 17 kilometer. De extra reistijd is ruim een uur. Meer over de situatie op de A12 bij Woerden straks in de verkeersinformatie van de ANWB na het NOS-nieuws. Dat komt nu.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
15: Dat betekent gewoon als je op een dag twee of drie ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
14: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
16: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
14: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En Wijnald Zwaan die zit bij de ANWB.
17: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het rijdt toch wel langzaam op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Rijswijk 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A12 is veel vertraging door een ongeluk van Den Haag naar Utrecht, ruim een uur nu. Tussen Gouda-West en Woerden 17 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nog langzaam op de N11 door de problemen op de A12 vanuit Alphen aan de Rijn tussen Bodegraven en de A12. En de vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Mijn zus, die heet Suzanne.
1: Ja.
0: Suzanne, mijn ex-vriendin, een ex-vriendin, die heette Linda.
1: Ja. Werden zij gek Cecilia, van dat liedje?
0: Hè?
1: Werden zij gek van
0: ja.
1: het liedje?
0: Ja. Ja. En die vriendin van jou, Cecilia, ook? Of
1: niet? Nou, dat valt wel mee. Zo vaak hoor je deze niet meer natuurlijk op de radio. Dus ze wordt er niet helemaal mee plat gegooid.
0: Nee. Ze moeten eigenlijk even bellen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Cecilia, oké.
1: Ja. We gaan zo natuurlijk vertrekken met
2: de Radio West tijdmachine.
0: Leuk is dat.
1: Hij ziet er prachtig uit weer.
0: Ja.
1: Je kan er instappen met ons, met Jeroen en mij. En dan gaan we terug naar het verleden. En het leuke is, je kan allemaal mooie prijzen winnen. Als je één vraag goed hebt, dan win je iets. Nou, daar hebben we de hele zomer lol van gehad. En je kan hem nu gewoon winnen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Tenminste, niet iets fysieks. Het is namelijk de Omroep West voetbal.
0: Ja. De tafel hier lag helemaal vol afgelopen zomer. Zijn er nog een paar ballen over?
1: Er zijn nog wat ballen
0: over. Ze zijn heel mooi vooral.
1: Ja, ze zien er echt fantastisch uit.
0: Zonder met de voetballen, moet ik zeggen. Maar stel je voor dat je een kleinkind hebt, of weet ik veel, binnenkort jarig, of een groot fan van radio is. Altijd leuk. Dus prachtige ballen zijn dat. Ja. Echt waar.
1: Hoef je maar één vraag goed voor te hebben. En als je drie vragen goed hebt, maak je kans op de hoofdprijs. De ultra-compacte koffiemachine. Een machine is makkelijk in onderhoud. Je hoeft één knopje in te drukken en dan maakt die binnen een paar seconden een lekkere espresso, een cappuccino, een lungo. Je kan zelf kiezen. Bij het welkomstpakket zitten zelfs al 7 verschillende koffies. Dus je kan lekker gewoon proeven en kijken wat jouw favoriet is. Heerlijke koffie zo voor de ochtend. Sommige mensen drinken de hele dag door. Maar ik ben vooral een ochtenddrinker, moet ik zeggen. Voor
0: Jaap Sam, de oud-voetballer, ken je die nog?
1: Koud koppie.
0: Ja. Die denkt, koud koppie inderdaad. Dat is echt de grootste koffieleut van Nederland.
1: Die
0: drinkt er 's ochtends al 7-8 en dan gaat de hele dag zo door.
1: Oh.
0: Ja, maar hij vindt het gewoon lekker. Ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het
0: alleen
1: ook heerlijk.
0: Bij mij stijgt het op een gegeven moment naar mijn hoofd.
1: Ja, dan word je ook koud.
0: Nou, dat gebeurt ook inderdaad, maar dat is niet door de koffie, denk ik.
1: Okay.
0: Dat is meer, nee, maar dat ik echt dan een beetje duizelig word. Zo.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, dat kan, Ik stop op tijd.
1: Ja.
0: Dus meestal de koffie van...
1: Van Reinoud, hè? Ja, dan gaat het gelijk mis.
0: Ik weet niet wat er nog bij komt. Geen koffiemelk in ieder geval.
1: 070-390-5454. Als je mee wil gaan met de tijdmachine, 070-390-5454. Bellen snel en dan ga jij misschien wel er vandoor met al die mooie prijzen.

0: had je niet hoeven zeggen hoor. De Style Council en You're the Best Thing.
1: Ach, wat lief van je, dank je.
2: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan vertrekken met de tijdmachine. Dan gaan we terug in de tijd. De kandidaat krijgt 3 vragen. En ja, als je daar wat van goed hebt, dan win je dus mooie prijzen. En de kandidaat van vandaag is Koos. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorinda en Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij dacht, ik ga vanmorgen lekker bellen naar jullie. Wat gaf de doorslag?
3: Nou, toevallig, ik zit aan een kopje thee. Wij luisteren al jaren naar Radio West.
0: Ja, en je dacht, dat koffiezetapparaat, die wil ik wel hebben, want ik heb geen zin meer in mijn thee.
3: Ja, inderdaad, want mijn apparaatje is niet goed meer.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, dat is ja.
0: En wat is er mis mee?
3: Maar goed, nee, maar ik vind het wel gezellig om met jou even te spreken, joh.
0: Oh, kijk, ja. Nou, dat vind ik ook heel erg gezellig, Koos. Ja, wat doe je in je vrije tijd het liefst?
3: Vrije tijd? Joh, ik ben gepensioneerd, maar...
0: Een en al vrije tijd.
3: Maar ik doe op maandag een repair café. Dinsdag is een beetje vrij. Woensdag voorbereiden voor donderdag, dan fietsen we. In een fietsclub. De vrijdag ga ik naar de fitness. En de week is weer om.
0: Nou, hartstikke sportief. De repair café, ben je dan zelf aan het knutselen en de dingen aan het maken?
3: We hebben een repair café met z'n drietjes. En mensen komen met spulletjes van alles wat. Je kan het zo gek niet op noemen. En dan gaan we kijken of we het kunnen repareren.
0: Ja, en wat bijvoorbeeld? Is er wel eens iets geks voorbij gekomen?
3: Ja, goed. We zijn geen enthousiast van rollators. Maar iets geks. Ja, hele vreemde kookpannen die kwamen, weet ik waar vandaan. Misschien wel uit de Filipijnen of Thailand, weet ik. Dus de mensen, die hebben zoiets en die zijn eraan gehecht. Soms zijn die dingen misschien wel 10, 20 jaar oud. Mm-hmm. Maar ze komen toch langs en dan gaan we kijken of we iets kunnen repareren.
1: Heb jij een technische achtergrond dan, Koos?
3: Ja. Ik heb jarenlang onderhoud geleverd. Ik ben onderhoudsmonteur geweest aan een navigatiesysteem.
1: Ja, als je met pannen komen, of wat dan ook, zeg maar, elektrische pannen van 20, 30 jaar oud, soms zeg jij. Bepaalde onderdelen zijn natuurlijk niet meer verkrijgbaar. Hoe los je dat op? Of is dat gewoon niet op te lossen?
3: Nee, dat is niet op te lossen. En dat wordt heel lastig. Er zijn wel een paar firma's die onderdelen leveren voor bijvoorbeeld... We repareren heel veel stofzuigers. En gelukkig, we kunnen aardig wat onderdelen... Maar soms, net wat je zegt, dan houdt het op. Ja. Dan is het oud, niet meer leverbaar en dan is het over.
1: Ja, de mensen komen met van alles naar jullie toe, naar jullie drietjes, om te laten repareren. Wat is jouw specialiteit? Wat kun jij het beste repareren?
3: Elektronica.
1: Maakt niet uit wat?
3: Nee, we verdiepen ons erin. Maar soms is het door toepassing van micro-elektronica... is het soms heel lastig om het te controleren en te repareren. Soms dan houdt het op.
0: Ja.
3: Maar zelfs in zo'n haarkrultang, elektrisch, zit ook al elektronica. Het is niet meer zo dat het een aan-uitschakelaar is. Maar goed, we doen ons best.
0: Nou. Ja, ik hoor het al, als de tijdmachine een keer stuk is, dan bel ik jou, Koos. Maar vooralsnog doet hij het, dus we gaan snel van start.
3: Ja, mooi.
2: Deuren gaan dicht.
0: Ja, waar gaan we heen? Spannend.
3: Ja.
2: 1, 9, 6, 7.
3: Ja.
2: Deuren gaan open.
0: Ja, we gaan best ver terug in de tijd, naar 1967. Je bent al gepensioneerd, zei je, dus je hebt het wel meegemaakt dat jaartal.
3: Ja, zeker.
0: Hoe oud was je?
3: 67, nou. 67, nee. Ik ben van 47.
0: Ja. 20 jaar. Dan ben je 20 jaar. Ja, luisteren naar je vrouw, Koos.
3: Ja, ja, ja,

0: Ja. We gaan je 3 vragen stellen. Heel veel succes.
1: Koos, daar gaan we. 3 vragen over het jaar 1967. Sowieso een pracht van het jaar. Vooral de dag 22 mei 1967. Toen werd ik geboren, namelijk. Dus.
0: Succesvol jaar.
1: Dat is geen vraag. Koos, 3 vragen van jou en ik hoop ook 3 antwoorden. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor. Okay.
1: Komt vraag 1, Koos. Welk Nederlands attractiepark krijgt in 1967 veel extra bezoekers binnen de poorten door de opening van het sprookje De Indische Waterlelies? Welk attractiepark?
2: De Efteling.
1: Vraag nummer 2. In welke Haagse kerk wordt prins Willem-Alexander gedoopt in 1967? In welke Haagse kerk wordt de koning, nu koning,
2: toen...
1: Vraag.
2: De Oude Kerk.
1: De Oude Kerk, dat is de naam.
0: Is dat je antwoord?
2: Ja.
1: Ja? Oké. Heb ik nog een derde vraag. Over welk huisdier zingen de Cats in de hitparade van 1967? Over welk huisdier zingen de Cats in de hitparade van 1967? De Cats.
2: De Cats. De Cats.
1: We gaan eens even.
0: Gaan we naar de jury? Ja, wat zou het zijn, hè, bij de Cats?
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Oh. Ja, 2 vragen goed, Koos. Dus dat is een mooie score. En dat betekent dat je die prachtige voetbal krijgt van Radio West.
2: Heel leuk. Ja.
0: En de vraag die je niet goed had, dat was die Haagse kerk. Ja, je zou de Oude Kerk... Nou, het is wel een oude kerk op zich, maar we noemen het de Grote Kerk.
2: Je hebt een zwart aan spuien.
0: Is dat, ja, volgens mij wel inderdaad. De Sint-Jacobskerk, zo kan je hem ook noemen. Ja, dat is inderdaad... Dus die had je niet goed, maar goed. Wel een mooie prijs natuurlijk. En we gaan nog even terug naar 1967. Met, daar is dat liedje van de Cats. Sure, he's a cat. Doei, Koos.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family.
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Oh. Wat wil je zeggen, Jeroen?
14: Nee, ja, Nick. We zijn ongeveer even oud. Het ging over leeftijd.
13: Ja.
14: Dat jij zo jong bent. En we zijn wat ouder, maar jonger van geest. Reinoud en Nick. Hè?
13: Oh ja? Wanneer merk je dat dan?
14: Nou ja, als het gaat over nieuwe dingen. Als het gaat over... nog steeds... Ja, nee. Laten we zitten.
13: Nee, ik vertelde dat ik ben dit jaar 35 geworden.
14: Ja, dat is zo jong.
13: En dat ik nu voor het eerst van mijn leven bij jongeren het idee heb dat ik er niet meer bij hoor.
14: Ja.
13: Ook door het taalgebruik dat ik denk, wat zeg je nou eigenlijk?
14: Ja, maar nu pas. Hè? Ik bedoel, ja. Je bent pas 35. Maar ja, die jongeren, dat is niet bij te houden.
15: Maar waar hoor je dan wel bij? Want je hoort ook niet bij ons ouderen.
13: Ik zit overal in het midden. Ik hoor gewoon bij Bob.
16: Ja! 30ers!
13: Yes! 30ers.
14: Is Bob 30?
15: Top 30. Bob 30. Ja.
13: Goed. Het wordt nu chaotisch. Reinoud, het nieuws.
15: Ja, goedemorgen. Oh. Westland lijkt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet in te gaan. De gemeente voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar twee moties tegen de spreidingswet haalden het gisteren niet in de raadsvergadering. Verslaggever Steffi Taal was erbij.
17: Beide moties, ingediend trouwens door Westland Verstandig en Forum voor Democratie, die zijn verworpen met 11 stemmen voor en 25 tegen. In de eerste motie wilden de indieners opnieuw laten vastleggen dat de spreidingswet niet inpasbaar is in Westland. En in de motie werd het college gevraagd om binnen de wettelijke grenzen maximaal te proberen om te voorkomen dat er asielopvang in Westland wordt gerealiseerd.
15: Maar de moties haalden het dus niet gisteravond. Westland zou volgens de spreidingswet zo'n 700 asielzoekers moeten opvangen en is door het Rijk onder toezicht geplaatst omdat daar geen gehoor aan wordt gegeven. De vrijwillige reddingsbrigade in Schavenzande stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding vraagt steeds meer van de vrijwilligers en ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de duik in zee speelt mee. Voorzitter Patrick van Eijsten van de Schavenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade hoopt stiekem nog wel op een doorstart.
18: Ja, wij hopen ook dat er andere organisaties opstaan in Schavenzanden of het Westland. Het bericht is natuurlijk gisteren naar buiten gekomen. Ik heb op dit moment nog geen berichten gekregen dat er andere organisaties zich gemeld hebben. Maar we hopen dat wel, om te zorgen dat, ja, dat die traditie in Schavenzande wel voortgezet kan worden.
15: De nieuwjaarsduiken zou jarenlang een gewaardeerde traditie op nieuwjaarsdag jaarlijks doen. Honderden zwemmers mee en het evenement trekt ook veel publiek. De stationsweg in het centrum van Den Haag bij station Hollandspoor moet aangepakt worden. Dat zegt de Haagse tak van de politieke partij PRO. In de straat wordt te hard gereden, zeggen ze.
6: En er is hier ook veel showverkeer, noemen we dat dan.
12: Wat is dat?
6: Ja, dat zijn mannen vooral in mooie auto's, vaak verlaagd, die gewoon rondjes rijden voor de leuk. Dus meer niet omdat ze ergens heen moeten, niet omdat ze ergens moeten zijn in de stad, maar gewoon even lekker rijden met je auto om gezien te worden.
15: Dat zei raadslid Lisa van der Voort tegen verslaggever Bob Brinkman vanochtend. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden volgens PRO de straat veiliger maken. Ze heeft het dus over showverkeer.
13: Showverkeer, ja. Je bent ook een soort show nieuwslezer, toch?
15: Vindt u het goed dat ik hier met mijn show volkeer?
13: Nou, zo goed was hij nou ook weer niet.
14: Jawel, die was hartstikke leuk.
13: Het weer met Jordi Bloem.
19: Vandaag zijn er perioden met de zon. Het ziet er goed uit. Het blijft droog. En met zwakke tot matige noordwesten tot noordenwind wordt het vanmiddag 18 of 19 graden in de regio. Vanavond en vannacht is er niet al te veel bewolking. Er is weinig wind en dan kan het in de loop van de nacht 8 graden worden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn, ongeveer 11 graden. En morgen is het zonniger dan vandaag, denk ik. En wordt het ook wat warmer, met een zuidelijke bries. Windkracht 2 tot 3, hooguit windkracht 4, wordt het ongeveer 21 graden. In het weekend weinig verandering van de middagtemperatuur. Er is wat meer bewolking, maar ook nog ruimte voor de zon. En het blijft overwegend droog.
13: En de komende 10 minuten ga je 4 ANWB-nieuwslezers, filelezers horen. Maar we beginnen even met Wijnald Zwaan.
20: Ja, inderdaad. Want ik heb nog een paar files te melden. Maar ze lossen wel op, hoor. Op de A12 gaat het ook allemaal een stuk beter. Want vanmorgen hadden we daar een ongeluk in de buurt van Woerden. Dat gaf echt heel veel vertraging, wel een uur. Maar dat is nu wel grotendeels weg, want de weg is vrij. Op de A12 vanuit Den Haag rijdt het nog wel langzaam tussen Zevenhuizen en Reewijk, met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A4 daar rommelt het nog wat richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en de knoop het Hofvliet bij Zoeterwoude, daar zo'n 10 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda, daar rijdt het nog langzaam bij Moordrecht en je bent daar 10 minuten langer onderweg.
13: Dankjewel voor vanmorgen.
20: Jo, graag gedaan.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Hi. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: West wordt wakker.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee van Doe Maar. Ja, ik heb het al beloofd, hè. 4 ANWB-lezers in 10 minuten tijd. Nou, we hebben net Wijnand Zwaan gehad. Dat is de filelezer van dienst. Maar we hebben 2 filelezers hier ook in de studio. Vind ik hartstikke leuk.
2: Van de ANWB, hè?
1: Van de ANWB, ja. Stemmen die je al wel een paar keer hebt gehoord, maar nog niet zo heel erg lang. Het zijn de jongste filelezers op dit moment. Rijn Baartmans en Annemieke Bosgaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jullie komen een beetje kennis maken hier op dit moment.
3: Zeker.
2: Dat klopt, ja, als de nieuwe generatie als het ware.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Hoe bevalt het op dit moment bij de ANWB?
3: Ja, ja, goed. Ja, ontzettend leuk.
2: Heel erg leuk. Ja, ik ben verhuisd van binnen de ANWB. Dus ik werkte eerder voor de alarmcentrale. En ik heb inderdaad de overstap gemaakt naar de verkeersinformatie. En Annemieke die komt helemaal van buitenaf.
3: Ja, ik kom eigenlijk uit Hilversum.
1: Ja, je komt van de radio al.
3: Ja,
1: hè? Je hebt al wel wat ervaring.
3: Ja, precies. Ja. Altijd radio. En bij de Radio 2 heel veel programma's mogen maken. En ja, daardoor had ik dus ook altijd contact met verkeersinformatie. Toen dacht ik, nou, trek eens de stoute schoen aan en ga.
4: Je hebt zelf programma's gemaakt, gepresenteerd ook op Radio 2.
3: Nee, achter de schermen.
4: Ja, productie, zeg maar, het, de inhoudelijke.
3: Ja, ja, leuk. Zeker. Ja, ja. Ja, van de ochtendshow tot Spijkers met Koppen. Dus ja, een heel veel mooie ervaring. Maar nu leek het me leuk om ook eens achter de microfoon te kruipen.
4: Ja,
1: en hoe bevalt dat? Want het is in het begin dan ook, vond ik tenminste, altijd wel een beetje spannend zo. Want dat mensen je ook horen.
3: Doodeng.
1: Ja,
3: ik vond het wel eng, ja.
4: Oké. Okay.
3: Vooral als iemand dan een berichtje stuurde dat hij het gehoord had, dacht ik, er luistert echt iemand.
4: Ja,
3: dat is heel raar. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou was.
2: Ja, hetzelfde eigenlijk. Het is heel erg eng, maar het went ook weer heel snel. Want wij lopen natuurlijk in de spits elk kwartier naar ons hokje toe. En dan op een gegeven moment is het alweer heel snel normaal. En dan merk je ook dat het voor andere mensen heel normaal wordt dat je live op de radio te horen bent. Dus in die zin heel erg eng in het begin, maar het went wel erg snel.
1: Ja, jullie doen natuurlijk allerlei verschillende zenders. En niet alleen Radio West. Maar zeg eens eerlijk, wat is de leukste?
2: Radio West
3: natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk. Met het mes op de keel natuurlijk. Hier.
3: Dat zien mensen niet, maar ondertussen.
1: Ja. Nou ja, dat is 2 en 3, hè, ANWB-lezer. Ja. Maar we hebben dus ook nog een 4e. En dat is onze correspondent van Denemarken. Onze regiogenoot die naartoe is verhuisd. En dat is René Passet.
5: Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen. Ja.
5: Ja, dat of is, zoals hier zeggen, good morning.
1: Good morning. Oh ja, dat klinkt bijna Achterhoeks. Ja, nou ja, je hoort je nieuwe collega's eigenlijk, je opvolgers, kan ik eigenlijk beter zeggen. Heb je eigenlijk nog een tip voor ze, voor het lezen?
5: Ja, gebruik spreektaal. Dat is eigenlijk de kortste versie van hoe word je een goede filelezer. Vertel de files aan de keukentafel als je moeder tegenover je zit.
2: Ja. Ja.
5: Dus gebruik geen politietaal als ongeval of bijzonderheden. Maar vertel het zo natuurlijk mogelijk. Ja. Dat is eigenlijk de makkelijkste tip die ik kan geven.
1: Ja, en misschien nog een tip over hoe het gaat bij de ANWB. Praat 's ochtends vroeg niet tegen Helene de Geest of Wijnald Zwaan. Daar moet je geen grappen tegen maken, kan hij niet tegen. Dat soort dingen.
5: Ja. Nou, let's not go there.
1: René, we hebben je natuurlijk niet alleen maar voor deze ANWB-lezers in de uitzending. Er is ook daadwerkelijk nieuws in Groenland in dit geval. Ja, dat hoort natuurlijk bij Denemarken. Er was een hoop onrust rondom Groenland. Maar dat is ten einde, want er is een akkoord tussen Amerika, Denemarken en Groenland over de uitbreiding van Amerikaanse militaire aanwezigheid daar op dat eiland. Daar praten we met jou over, René. Ik zag een foto, die had jij aan mij doorgestuurd, dat er vooral heel veel blijheid is in Denemarken dat er eindelijk een akkoord is.
5: Ja, ik stuurde de foto door van Mette Frederiksen en naar al haar diplomaten en de minister van Buitenlandse Zaken en de premier van Groenland. En die zaten allemaal aan het bier op een grote ronde tafel. En ze hadden allemaal een brede glimlach, want ze hebben eigenlijk gewoon een akkoord verkocht aan Trump, wat de Amerikanen in 1951 ook al hebben ondertekend. Dus hij heeft gewoon een sigaar uit eigen doos gekregen. En het mooiste is nog dat ze dus nu als extra voorwaarde hebben gesteld dat als Amerika ooit uit de NATO, uit de NAVO zou stappen, dat de deal doorgescheurd is. Dus dat de deal niet meer geldig is. Dus ze hebben eigenlijk Amerika nu gedwongen van ja, dan moet je ook in de NAVO blijven. Anders ben je Groenland kwijt.
4: Maar hoe kan het dan dat Trump en Amerika zo blij is met dit akkoord?
5: Ja, dat moet je aan de Amerikanen vragen. Maar de meeste analisten hier in Denemarken zijn het wel over eens dat er één verliezer is en dat is Trump. En, ik zat net een bericht in de Deense krant te lezen van vanochtend. Een diplomaat verwoordde het zo. Van, ja, het is eigenlijk alsof hij in een drol is gestapt en zegt dat het de mooiste drol ooit is. En dat hij het is die erin is getrapt.
4: A great drol.
5: En dat vond ik zo'n mooie vergelijking eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is, hij zocht misschien ook een out om toch niet Groenland echt binnen te hoeven vallen. En toch uiteindelijk met een soort van winst vandoor te kunnen gaan.
5: Ja, want dat is het eigenlijk. Alles wat ze nu hebben ondertekend, dat hadden ze al. Want ze konden allemaal al militaire basis openen op Groenland. En ze hadden er ooit tientallen. Maar het was niet meer nodig vanwege de Koude Oorlog. Die was op een gegeven moment voorbij. En het is natuurlijk ontzettend duur om al die militairen daar continu gestationeerd te hebben. Dus ze hadden nog 150 man. En nu gaan ze allerlei weer basis openen. Terwijl er eigenlijk geen directe dreiging voor is. Of geen motivatie voor. Maar ja, het gaat natuurlijk helemaal niet om die basis. Het gaat om de grondstoffen. Maar daar heeft u dus helemaal niks, geen voet tussen de deur gekregen, zeg maar.
1: Nee, daar is nu niks over afgesproken. Groenland zelf, die heeft natuurlijk ook een premier. Wat vindt hij ervan?
5: Ja, hij is natuurlijk blij met die afspraak. Want de kou is uit de lucht en de dreiging is uit de lucht. En het was wel eventjes heel spannend. Want er was een half jaar geleden was er zogenaamd een oefening waarbij wat militairen uit Denemarken naar Groenland vlogen. Maar het bleek dus achteraf dat ze allemaal exclusieven bij zich hadden. Want ze waren van plan om het vliegtuig of de landingsbaan op te blazen. Zodat de Amerikanen niet konden landen, mochten tot een inval komen. Dus ja, ik denk dat de premier heel opgelucht is dat die spanning, die dreiging nu voorbij is.
1: Ja, is dat nou eindgoed al goed, denk je? Of kan dit zo weer opwaaien?
5: Ja, de grilligheid van de Amerikaanse president, daar weten we allemaal genoeg van. Dus ik denk dat hij voorlopig zijn aandacht op andere landen gaat richten en niet op Groenland. Het is geen groot thema in Amerika bij zijn kiezers. Die maken zich om heel andere dingen zorgen over de stijgende benzineprijzen vanwege de oorlog met Iran. Dus ik denk dat hij daar gewoon maar zijn energie in moet gaan steken.
1: Ja. Ben jij aan het verbouwen trouwens?
5: Nee, ik sta buiten op straat en ik probeer echt. Ik sta tussen een school en allerlei werkzaamheden in. Want ik was net in een café waar een Deense DJ een ambient set begon om 8:00 ochtends. Ja. En dat is net afgelopen. Dus ik ben naar buiten gegaan om even jullie te woord te staan.
1: Hartstikke goed, wat gezellig zo 's ochtends vroeg naar een DJ.
5: Ja, toch? Ja. Ja, dat is een prima manier om de dag te beginnen.
1: Heel goed. Hey, dankjewel, René. Tot snel.
5: Oké, groetjes er.
1: Hoi.
5: Hoi.

0: Get Your Love uit 1974 van Redbone. Patrick is alweer in de studio, staat te trappelen om aan de slag te gaan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En onze Angelique is er natuurlijk ook. Bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ja, we hebben net nog even een hertelling gedaan, maar we hebben zelfs 5 ANWB-lezers gehad vanmorgen. Want we hebben ook nog Tim natuurlijk over het Songfestival gehad.
1: Ja, dat is waar. Wie heeft dan vanochtend? Ja, bijna natuurlijk. Hè. Was de enige op bedrijf dan.
0: Ja,
1: bijna Zwaan, die heeft echt de files voorgelezen.
0: Ja. Ook. Ja. Bij alle zenders van Nederland, denk ik. Ja, ja, West wordt wakker is helemaal niks zonder de ANWB. Angelique, waar gaan we naartoe vandaag?
2: Vanavond gaan wij naar het theater.
0: Oh, gezellig.
2: En daar gaan wij... wij eigenlijk niet. Er gaat daar gelezen worden in het theater. Hoe vind je dat?
0: Alleen voorgelezen?
2: Normaal gesproken, ja, alleen voorgelezen. En niet maar door zomaar iemand, maar dat wordt gedaan door Marlijn Weerdenburg. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja. Precies. Ja. Hey! Ze had bijvoorbeeld deze zomer, deed ze We Zijn Er Bijna. Dat had ze overgenomen van haar voorgangster. Dat programma met die caravans van mensen die op stap gaan.
0: Martine van Os, toch? Deed het eerst.
2: Precies. Ja. Heel goed van jou. En ze is Maria geweest in The Passion. Ze is echt een hele veelzijdige vrouw. En ze heeft een nieuwe voorstelling. En die heet Geworteld. En dat heeft te maken eigenlijk met het feit dat zij in haar leven ontelbare keren is verhuisd. En ze had het gevoel van, ik wil eigenlijk een vaste basis hebben. Niet de hele tijd maar on the road zijn. En daar heeft ze een voorstelling van gemaakt. Met duetten. Met artiesten als Daniel Loos en Danny Vera. Maar dat is een hele nieuwe productie. En zo'n nieuwe productie, die wil je in feite een beetje oefenen op je publiek. Om te kijken van, ja, werkt het wel? Die grapjes die ik heb verzonnen, loopt er goed in? En dat noemen ze dan een leesvoorstelling. Dan staat in feite degene die het uiteindelijk gaat doen, die staat vaak achter een lessenaar. En die leest eigenlijk de teksten op vanaf een blaadje. Of die zingt de teksten ook vanaf een blaadje. Want ze kent het nog niet helemaal uit haar hoofd. Het is dus echt een beetje een soort van behind the scenes voorstelling. Maar superleuk natuurlijk om mee te maken. Ja, omdat je ook die kwetsbaarheid dan ziet.
0: Ja, je kijkt eigenlijk naar de geboorte van deze voorstelling.
1: Ja.
2: Precies, ja. En dat is natuurlijk superleuk. En daarom wordt dat natuurlijk ook in een klein theater gedaan. Omdat die nog niet helemaal klaar is. Maar ja, je kan het dus vanavond in Theater Pepijn, kan je dat meemaken. Om 8:30 begint het en het duurt tot 10:00.
0: Wat ontzettend leuk. Dankjewel, Angelique. Tot, niet tot morgen. Morgen ben je er niet.
2: Nee.
0: Tot maandag dan.
2: Ben ik er niet. Tot maandag.
0: En Patrick, je gaat lekker aan de bak.
3: Zeker, met de koffie in de tijdmachine. Met jarigen van vandaag. Laat ze maar naar me toe komen via aandebak@omroepwest.nl. Een bekend duo maakte reclame in 1973. En met de plaat voor 12 gaan we op zwart.
0: Oh, een Painted Black.
3: Ja.
0: De Stone. Nou,
1: zwart-wit.
0: Eindelijk.
1: Zwart-wit.
0: Ja, ook.
3: Nee, die niet.
0: Ja, zwart. Nee, ik weet het even niet. Nou ja.
1: Black Sabbath.
3: Nee. Ben ik blij toe horen.
0: Veel plezier bij Patrick. En je kan natuurlijk stemmen op de Facebookpagina van Radio West. Tot morgen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dankzij de archiefbak zijn we getuige van de geboorte van een legendarisch muziekprogramma straks uit de jaren 70. 10 uur, eerst nieuws uit je regio. Reinhard Rommer,
10: ja,
9: goedemorgen.
10: Helemaal goed, in één keer. De vrijwillige reddingsbrigade in Schravenzande stopt met het organiseren van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding kost de vrijwilligers te veel tijd en energie. De voorzitter van de reddingsbrigade hoopt nog wel op een doorstart met een andere organisator. Westland lijkt zich een klein beetje anders op te stellen tegenover het uitvoeren van de spreidingswet. De gemeente voldoet al jaren niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar gisteravond werden 2 moties tegen de spreidingswet van Forum voor Democratie en Westland Verstandig door een ruime raadsmeerderheid weggestemd. En de stationsweg in Den Haag bij station Holland Spoor moet aangepakt worden. Dat zegt de Haagse tak van Pro. In de straat wordt volgens bewoners te hard gereden. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden de stationsweg volgens de politieke partij een stuk veiliger maken. Meer regionieuws om 10:30, nu het andere nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Medda verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Medda's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
12: De files zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog wel file tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.

0: Vanaf 12 november staat Danny Vera een hele poos in de Oostkerk in Middelburg. Dat is allemaal hartstikke uitverkocht. Maar als je fan bent van de man en je wilt hem nog wel live zien dit jaar, dan zou je bijvoorbeeld ook nog naar Eindhoven kunnen. Hij is wel een beetje in de war, want Tuesday is het natuurlijk zeker niet. Welkom bij de donderdagmorgen editie van Aan de Bak.
1: Bakkie, ja, koffie.
2: Klaar, glaasje doen, een bakje koffie.
3: Bakkie.
0: Zo is het voor de tiende jaargang, aflevering 2371. Met later vanochtend jouw kans op een prachtige koffiemachine in de tijdmachine. We hebben een legendarisch muziekprogramma uit de jaren 70 in de archiefbak dit uur. De jarige van vandaag, waar is dat feestje? Laat het me weten via aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. En de plaat voor 12 gaat op zwart vandaag.
4: Aan de bak,

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Margriet Eshuizen en haar band en de Black Pearl. Keuzemogelijkheid 2 en keuzemogelijkheid 1 is Painted Black van de Rolling Stones. En het belooft behoorlijk spannend te worden via de Facebookpagina van Radio West.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Ja. Guilty Pleasures.
0: Nou, helemaal geen Guilty Pleasures. Gewoon wordt het 1 of 2. Nummer 1 de Rolling Stones. Nummer 2 Margriet Eshuizen en haar band. De Facebookpagina van Radio West, daar kun je dus op stemmen. Maar je kunt ook appen naar de studio, dat is hartstikke makkelijk. Even appen naar 070-307-8080 voor de

Mick Jagger toevallig in de studio. En die dacht, wel ja, ik zing wel even een moppie mee met mijn goede vriendin Carly Simon. En zo belandt hij in het achtergrondkoortje. Deze You're So Vain. Het is Carly Simon op Radio West en straks na 10:30 natuurlijk een nieuwe ronde van de tijdmachine. Maar ook het regionieuws komt eraan met daarin onder meer komend weekend verkeershinder als je vanuit het Westland richting Gouda en Utrecht moet. Je hoort de details zo dadelijk van Rijnmond.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
12: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:02. Reinhard Roemer met het regionieuws.
13: Dichter en performer Babs Gons krijgt de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt Gons vanwege haar grensverleggende multidisciplinaire werk. In mei verscheen haar meest recente dichtbundel Wie zijn we morgen? De Vermeerprijs is de Nederlandse staatsonderscheiding voor de kunsten. De prijs bestaat uit 100.000 euro dat de winnaar mag besteden aan een speciaal project binnen het eigen werkterrein. De prijs wordt op 23 november uitgereikt door cultuurminister Rianne Letschert in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De stationsweg in het centrum van Den Haag bij station Holland Spoor moet aangepakt worden. Dat zegt de Haagse tak van de politieke partij PRO. In de straat wordt te hard gereden, vinden ze.
14: En er is hier ook veel showverkeer, noemen we dat dan.
15: Wat is dat?
14: Ja, dat zijn mannen vooral in mooie auto's, vaak verlaagd, die gewoon rondjes rijden voor de leuk. Dus meer niet omdat ze ergens heen moeten, niet omdat ze ergens moeten zijn in de stad, maar gewoon even lekker rijden met je auto om gezien te worden.
13: Raadslid Lisa van der Voort zei dat tegen verslaggever Bob Brinkman vanmorgen in West wordt wakker. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden volgens Pro de straat veiliger maken. Een pand in het Haagse Regentessenkwartier geldt al jarenlang als rotte kies in de wijk. Gebouw De Zaan aan de Beeklaan staat al ruim 10 jaar leeg en verkeert in slechte staat. Dwangsommen om daar wat aan te doen zijn door de eigenaar genegeerd. En het openstaande bedrag is al opgelopen tot 200.000 euro. Verschillende raadsleden zijn er klaar mee en een van hen is Marije Mostert. Volgens het D66-raadslid is het niet een op zichzelf staand probleem.
16: Zeker als je kijkt naar die buurt, er zijn er gewoon meer dan 40 panden die al meer dan 10 jaar leeg staan. En er zijn een aantal hele actieve bewoners die ook al eerder een leegstandswandeling hebben gemaakt met mensen van de gemeente om te laten zien wat er speelt. Maar tot op heden blijven er toch heel erg veel panden leeg staan. Dus wij denken echt, het moet een tandje bij.
13: En de eigenaar van pand De Zaan aan de Beeklaan in Den Haag wilde, ondanks verzoeken van onze redactie, niet reageren. De vrijwillige reddingsbrigade in Schavenzanden stopt met het organiseren van de nieuwjaarsduik. De voorbereiding kost de vrijwilligers te veel tijd en energie. De voorzitter van de reddingsbrigade hoopt nog wel op een doorstart met een andere organisator. En wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. De snelweg gaat morgenavond om 9 uur dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein in Rotterdam. Afsluiting vanwege wegwerkzaamheden duurt tot maandagochtend vroeg.
12: En dan naar Jordi Bloem voor het weer.
15: Vandaag zijn er perioden met de zon. Het ziet er goed uit. Het blijft droog. En met zwakke tot matige noordwesten tot noordenwind wordt het vanmiddag 8.

0: 10 of 19 graden in de regio. Vanavond en vannacht is er niet al te veel bewolking. Er is weinig wind en dan kan het in de loop van de nacht 8 graden worden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn, ongeveer 11 graden. En morgen is het zonniger dan vandaag, denk ik. En wordt het ook wat warmer, met een zuidelijke bries. Windkracht 2 tot 3, hooguit windkracht 4, wordt het ongeveer 21 graden. In het weekend weinig verandering van de middagtemperatuur. Er is wat meer bewolking, maar ook nog ruimte voor de zon. En het blijft overwegend droog.
1: Jordi van de Weerexperts. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Coldplay op Radio West en het heerlijke Viva La Vida. Hou die telefoon in de buurt, want als je zin hebt in een lekker bakkie koffie uit je eigen koffiemachine, dan kun je er straks een winnen in de tijdmachine.
1: De archiefbak.
0: Eerst even naar
2: 1970.
0: In de Londense wijk Kensington overlijdt Jimi Hendrix op 18 september 1970. De Amerikaanse gitarist wordt maar 27 jaar. Omstandigheden rond zijn dood zijn nooit helemaal opgehelderd, maar volgens de autopsie heeft hij een overdosis rode wijn en slaappillen ingenomen en is hij uiteindelijk gestikt in zijn eigen braaksel. Op 13 september 1970 wordt voor het eerst de Marathon van New York gelopen. Het parcours loopt door het Central Park in de Amerikaanse stad. Daar moeten 4 rondjes worden gelopen. En op 22 september 1970 is Top Op voor het eerst op televisie. Jawel, het muziekprogramma van de AVRO is meteen razend populair. Veel bekende artiesten treden op in de show, al of niet begeleid door de opvallende dansjes van Penny de Jager. Presentator Ad Visser is op slag een bekende Nederlander. Hij presenteert Top Op maar liefst 15 jaar. Later kwam er een bekende tune, maar dit was de allereerste.

0: 1970, de studioversie toen nog van Lola van de Kinks.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker wel met die smakelijke hoofdprijs. Nou ja, de hoofdprijs zelf is niet smakelijk, maar wat je ermee maakt wel. Zo'n ultra-compacte, prachtige nieuwe koffiemachine. De machine is makkelijk in gebruik, makkelijk in onderhoud. En je tovert er steeds weer een heerlijk kopje koffie uit.
2: Hey Patrick, lekker bakkie.
0: Ja, precies, dat zeg ik inderdaad. Gewoon één druk op de knop. Binnen 25 seconden staat die voor je klaar. Die koffiemachine kan voor jou zijn als je nu meespeelt met de tijdmachine. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En bij die koffiemachine doen we meteen een heel welkomstpakket met 7 verschillende koffies. Kun je alles een beetje lekker uitproberen. 070-390-5454. Wij stappen in de tijdmachine, reizen naar een jaar. En over dat jaar stel ik je 3 vragen. Heb je er eentje goed, dan krijg je natuurlijk ook sowieso een leuke prijs. Dat is een Omroep West sjaal in dit geval. Ja, dat is leuk. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Ik hoorde Jordi vanochtend in Westdorp Wakker iets over nachtvorst zeggen. Dus ja, dat is helemaal niet verkeerd om daar alvast op voorbereid te zijn. Even bellen met 070-390-5454. En je zit zo in de Radio West tijdmachine.

0: Dat is cool. Een gang op Radio West. Get down on it.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wel ja, stap maar in hoor. Lou Stevens uit Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Hoe drink jij je koffie altijd?
2: Het liefst cappuccino.
0: Ah, cappuccino. En die maak je dan zelf met een... Heb je een eigen machine of gewoon een ouderwets koffiezetapparaat?
2: Nee, met een klein machientje en dan met een opschuimertje.
0: Oh ja, precies. Ja. Nou, eens even kijken of we een nieuw apparaat voor je kunnen regelen. Dat zou toch leuk zijn, hè?
2: Nou, dat zou zeker leuk zijn, ja.
0: Is hij eraan toe aan vervanging?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet? Oh.
2: Maar het is wel leuk als je een goede machine hebt.
0: Ja. Natuurlijk, dat is ook zo, ja. Anders zet je hem op de slaapkamer, wanneer kan jou het schelen.
2: Ja, maar niet uit.
1: 9, 7, 4.
0: Of in de schuur, of... Nou ja, goed. 1974 hoor ik net, hè?
2: Oh, oké. Okay. Dat is wel lang geleden, ja.
0: Nou, dat kun je zeggen, ja. Ja. Welkom in 1974, Loes. Wat was je toen? Dronk je toen al koffie?
2: Ja, toen dronk ik zeker al koffie. Ja. Maar nog geen cappuccino, hoor. Dat was toen nog niet uitgevonden.
0: Wel, nee, daar hadden we geen idee van natuurlijk toen. Nee. En wat deed je in 1974?
2: Ik werkte op een reisbureau.
0: Bij een reisbureau, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Nou, ben benieuwd wat je er nog van weet uit die tijd. Wat was populair in 1974? Waar gingen we allemaal naartoe? Spanje, denk ik al wel.
2: Spanje, ja,
0: precies.
2: Turkije was ook nog niet uitgevonden, hoor. Nee.
0: Nou, daar denken ze in Turkije heel anders over. Maar ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, sorry, maar voor de reiswereld was het anders.
0: Nee, precies. Ik snap
2: het. Ik wil niemand op zijn tenen.
0: Nee, joh, ik snap het. We gaan kijken wat je nog weet. In 1974 komt het kinderprogramma De Film van Ome Willem voor het eerst op televisie. Welke Haagse acteur en zanger wordt er beroemd in die rol van Ome Willem?
2: Rutte.
0: Ja.
2: Edwin Rutte. Ja,
0: in 1974 komt in Duitsland de allereerste Volkswagen Golf van de lopende band. Dat wordt de opvolger van welke andere bekende Volkswagen?
2: Pever.
0: En de Canadese rockband The Guess Who heeft in 1974 succes met het liedje Clap for the Wolfman. Wolfman sloeg op Wolfman Jack. Waar was die man bekend van, die Wolfman Jack?
2: Geen flauw idee.
0: Nou, doe een gok.
2: Nee, vind ik dan wel erg jammer. Wolfman Jack.
0: Het was in ieder geval een bekende persoon destijds. Dus nou ja, roepen ze wat. Waar zou je hem van kunnen kennen destijds?
2: Uit een film?
0: Altijd gokken. Ja, heel goed. Oké, uit een film. Een acteur, zeg jij. Ja.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ah.
2: Ja, jammer.
0: En misschien...
2: Die derde wist ik echt niet.
0: Nee, dat snap ik ook wel, hoor. Maar als ik het nu zeg, dan zeg je misschien... Oh ja, maar dat heb ik toch wel eens van gehoord. Die Wolfman Jack was een bekende radiopresentator. Een radio-dj, had je ook mogen zeggen. Met een hele bekende, doorrookte stem. Nee, ik hoor geen oh ja. Dus dat kan gebeuren. Geen enkel probleem, want je hebt het hartstikke goed gedaan. Dus je krijgt wel de Omroep West sjaal van me. Van harte gefeliciteerd. Ja.
2: Top. Leuk.
0: En natuurlijk ga ik dat liedje even voor je draaien om je geheugen op te frissen. Dankjewel voor het meedoen, Loes. The Guess Who is here met Clap

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
10: Een bekend duo maakt reclame voor een vruchtenspread in de jaren 70. Je hoort zo welk duo het is. 11 uur, eerst nieuws uit je eigen regio, Reinhard Robber.
11: De stationsweg in Den Haag bij Holland Spoor moet aangepakt worden. Dat zegt de Haagse tak van Pro. In de straat wordt volgens bewoners te hard gereden. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden volgens de bewoners de stationsweg een stuk veiliger maken. Dichter en performer Babs Gons krijgt de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt de 55-jarige Gons om haar grensverleggende multidisciplinaire werk. Onlangs verscheen de dichtbundel Wie zijn we morgen? De Vermeerprijs wordt 23 november in de Nieuwe Kerk in Den Haag uitgereikt door cultuurminister Letschert. En wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. Snelweg gaat morgenavond om 9 uur dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein in Rotterdam. Afsluiting geldt tot maandagochtend vroeg. Meer regio nieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
19: Aan de bak.
20: Dit is Radio West. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Deze staat natuurlijk al lang en breed op de roemlijst van dit programma De Dijk. En als ze er niet is...
1: Eeuwige roem.
0: Maar er is nog genoeg van de groep dat je wel zou kunnen nomineren. Denk even aan Bidden zonder kloppen of andere klassiekers van Huub en zijn mannen. Maar een andere suggestie is natuurlijk ook van harte welkom. Laat het maar doorkomen. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Als maar een single is geweest en uit de periode 65 tot en met vorig jaar dateert, dan komt het helemaal goed. En dan maakt jouw plaat kans om op de roemlijst terecht te komen. En natuurlijk krijg je een leuke verrassing van mijn thuis gestuurd omdat je meedoet. Vandaag Joop van Soest, die komt uit Den Haag. Hij is getrouwd met een Française, heeft twee dochters en twee kleinzoons. Hij houdt van wandelen en is dol op Franse muziek. Goedemorgen Joop.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar word je vanzelf mee besmet natuurlijk, hè, als je al lang verliefd bent op een Française. Het is heel toevallig, ja. Eerder deze week had ik een kandidaatte en die was getrouwd met een Frans man. Die vertelde dat ze hem ontmoet had op de Franse ambassade waar ze toen werkte. Dus nou ben ik benieuwd, hoe ben jij aan die Française gekomen destijds?
2: Nou, dat is wel apart. Ik ben ooit op vakantie geweest. Een allereerste keer in Frankrijk, in Amboise. Ja, en daar was ook een familie met vijf dochters. En toen heb ik een van die dochters heb ik gekozen. En dat is Edith geworden. En 2 jaar later waren we getrouwd.
0: Joh, dat heb je snel voor elkaar. Ja, je zegt gekozen, maar was dat meteen wat jou betreft liefde op het eerste gezicht? Of twijfelde je nog tussen de twee dochters in kwestie?
2: Nee hoor.
0: Oh, dat niet. Oh.
2: Dat was echt wel liefde op het eerste gezicht.
0: Wat goed. En dat was ook wederzijds, ja. Dus blijkbaar.
2: Ja, dat was wederzijds, ja.
0: Ja, maar sprak je toen al hartstikke goed Frans?
2: Totaal niet.
0: Nee.
2: Nee, dat heb ik in de loop van de jaren heb ik dat wel daarbij gespijkerd.
0: Jo, en in het begin is dat dus enorm handen-voetenwerk geweest en ja. Misverstanden en zo, of niet? Viel dat mee?
2: Nou ja, wel misverstanden. Dat was met name rond de kerst was er een behoorlijk misverstand. Maar ja, na verloop van tijd hoefde ik mijn woordenboek niet meer te gebruiken.
0: Ja.
2: En toen ging het vrij vlot.
0: Wat was er dan met kerst? Daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar nu, hè? Dat snap je.
2: Nou, toen heb ik iets over een mistletoe heb ik verteld. Uh-huh. Dat in Engeland traditie was. Alleen toen gebruikte ik een woord voor het kussen. En dat bleek niet helemaal kussen te betekenen. Dus dat was wel wat lastig.
0: Ja, ja. Ik weet welk woord dat was. Jij gebruikte een woord dat ook iets meer dan kussen betekent, Joop.
2: Ja, precies.
0: Ja, nee, ja. Prima. Dan snap ik hem wel, ja. Ja, was ze licht door gechoqueerd of kon ze er wel om lachen?
2: Uiteindelijk konden ze er wel om lachen.
0: Uiteindelijk, ja, dat, ja, ja. Ik voel hem, Joop. Ik ga niet verder vragen. Heel goed. Mooi verhaal dit. We gaan luisteren naar wat jouw muzikale smaak is. Want ik ben heel benieuwd met al die Franse voorliefde. Eerst maar eens even naar de roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige roem. Everybody.

0: kwam er gisteren bij van High Gloss en You'll Never Know staat er dus één dag in. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, nu 2 dagen. En Dean Martin, Everybody Loves Somebody, 5 dagen. Wat vind je ervan, Joop?
1: Nou, ik zou de derde zou ik er weer uithalen.
0: Ja, High Gloss er toch weer uit?
1: Ja, toch weer eruit.
0: Oké. Hij is vertrokken, maar ik ben heel benieuwd waar jij mee komt.
1: Nou, ik heb een Frans-Canadese zangeres, Mylène Farmer. En die heeft ooit eens in 1991 Désenchanté uitgebracht. Mm-hmm. En dat vind ik een hartstikke mooi nummer.
0: Ja, dat is een geweldig.
1: Die wil ik graag nomineren. Ja.
0: En ik ben zo blij dat je me nou eindelijk eens helpt. Want ik roep dus al jaren op de radio. We draaiden niet zo heel vaak, maar ik draaide wel graag. En dan heb ik tot nu toe altijd steeds gezegd Mylène Farmer. Omdat ik dacht, het is een Française. Maar jij helpt me nu uit de droom. Het is gewoon Farmer, omdat ze van Canadese afkomst komt dus eigenlijk.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Nou, niet voor het eerst trouwens in het spel. Mariska van der Laan uit Den Haag heeft hem al eens genomineerd in november 2014. Dus hij start op 4 dagen met een beetje voorsprong. En we gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Joop.
1: Hartstikke mooi. Ja, graag gedaan.

0: Ed Sheeran en The Castle on the Hill. En daarvoor terug in eeuwig roem, Mylène Farmer en Désenchanté. Morgen horen we hoe het daarmee verder gaat.
1: De plaat. Voor 12.
0: Ah, stem nog even op onze zwarte plaat voor 12. Paint It Black van de Rolling Stones tegenover Margriet Eshuis en haar band en The Black Pearl. Je kunt via de Facebookpagina je stem kwijt. Maar natuurlijk ook even appen naar de studio 070 307 8080. Straks hoor je de winnaar.

0: Bolyang, wherever I lay my hat, that's my home. Straks in het regio nieuws, het West-Nijl-virus rukt op. En Zuid-Holland heeft de meeste gevallen.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
13: Hoe kom je daar nu bij?
12: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family.
14: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Radio West, goedemorgen. Het is 11:40. Reinhard Roemer heeft het laatste regionieuws.
16: Goedemorgen, Patrick. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn dit jaar in ons land 5 mensen overleden van wie vaststond dat ze besmet waren. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam toe. Afgelopen week kreeg het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Het aantal vastgestelde besmettingen bij mensen is daarmee opgelopen tot 44. Zuid-Holland telt de meeste gevallen, 23. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door huissteekmuggen. Westland krijgt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet. De gemeente voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten, maar 2 moties tegen de spreidingswet haalden het gisteren niet in de raadsvergadering. Verslaggever Stevie Taal.
17: Beide moties, ingediend trouwens door Westland Verstandig en Forum voor Democratie, die zijn verworpen met 11 stemmen voor en 25 tegen. In de eerste motie wilden de indieners opnieuw laten vastleggen dat de spreidingswet niet inpasbaar is in Westland. En in de motie werd het college gevraagd om binnen de wettelijke grenzen maximaal te proberen om te voorkomen dat er asielopvang in Westland wordt gerealiseerd.
16: Maar die moties haalden het dus niet gisteravond. Westland zou volgens de spreidingswet zo'n 700 asielzoekers moeten opvangen. Is door het Rijk onder toezicht geplaatst omdat daar geen gehoor aan werd gegeven. En wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. Snelweg gaat morgenavond om 9 uur dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein bij Rotterdam. De afsluiting vanwege wegwerkzaamheden duurt tot maandagochtend vroeg.
0: En dan naar het weer voor vandaag. Hoe ziet het eruit, Jordi Bloem?
8: Vandaag zijn er perioden met de zon. Het ziet er goed uit. Het blijft droog. En met zwakke tot matige noordwesten tot noordenwind wordt het vanmiddag 18 of 19 graden in de regio. Vanavond en vannacht is er niet al te veel bewolking. Er is weinig wind en dan kan het in de loop van de nacht 8 graden worden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn, ongeveer 11 graden. En morgen is het zonniger dan vandaag, denk ik. En wordt het ook wat warmer, met een zuidelijke bries. Windkracht 2 tot 3, hooguit windkracht 4, wordt het ongeveer 21 graden. In het weekend weinig verandering van de middagtemperatuur. Er is wat meer bewolking, maar ook nog ruimte voor de zon. En het blijft overwegend droog.
16: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West, teletext en omroepwest.nl.

0: Blijft altijd goed, de Golden Earrings, met een S toen nog. En That Day op Radio West. En vandaag, ja, That Day is 24 september natuurlijk. Als er iemand in jouw omgeving op de verjaardagskalender staat, mail dan even razendsnel via aandebak@omroepwest.nl. Want de verjaardagskalender komt eraan.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst zijn we nog even in
2: 1973.
0: Nederland heeft een boterberg in 1973. Ja, dat fenomeen kennen we bijna niet meer. Maar we produceren in die tijd steeds meer roomboter. Maar we eten er zelf minder van. En dat jaar wordt duidelijk dat ons land ongeveer 11% van dat boteroverschot gaat verkopen aan Rusland. Beroemde schilder Pablo Picasso overlijdt in 1973 op 92-jarige leeftijd. Hij overlijdt aan de gevolgen van een longontsteking. En de dames Snip en Snap lenen zich voor een reclame. Het artiestenduo Piet Muizelaar en Willy Walde heeft al sinds 1937 veel succes met hun optredens als de twee grappige dames. Hoewel ze zelf af en toe helemaal klaar waren met die jurken. Maar ja, iedereen vond het leuk en dus gingen ze er maar mee door. En ze prijzen in 1973 wat nieuws aan voor op brood.
3: Doe maar, beschuitjes met jam, lekker zoet.
4: Mis je, vrouw. Ik zeg net tegen mezelf, meid, wat heb je toch een geweldige neus voor nieuwe dingen.
3: Wat heeft u?
4: Een geweldige neus.
3: Zegt u dat wel? Neem nog een lik van die zoete jam.
4: Juffrouw, dat is het er nou juist. Dit is geen jam en het is niet zoet.
3: Rhino Halva vruchtenspread.
4: Zalig, fris en fruitig.
3: En niet zoet? Moet ik het ook hebben. Rhino Halva vruchtenspread.
2: ...1973.

0: Misschien is dat een ouderwetse zo'n reclame uit 1973. Komt niet alleen door Stip en Stap, ben ik bang. Doobie Brothers, ook uit 73 en The Long Train Running.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren.
0: Vandaag 24 september en een redelijk beperkte verjaardagskalender, maar wel een feestje in Rijswijk, want Hans de Voorman is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, 63 jaar wordt hij. En hij wordt van harte gefeliciteerd door zijn vrouw Trudy en zijn twee dochters. Nou, Hans maakt er een bijzonder mooie dag van. Radio West feliciteert jou ook natuurlijk en viert een beetje met je mee dankzij deze van Michael Bublé.

0: En het funny van Jennifer Lopez. Nou, dat is helemaal niet grappig. Ik ben gewoon een verjaardag vergeten. Dat is heel raar, maar die had ik hier namelijk nog staan. Dus die moet ik nog even meenemen. Vandaag namelijk, 24 september, is ook Geer Slootweg jarig. Jazeker. Felicitaties krijgt hij van Jan uit Zuid-Afrika. En ook zijn vrouw Carla doet een verjaardagsduit in het zakje. Ze schrijft, vandaag is Geer jarig. Hij wordt 67 jaar en krijgt dus zijn eerste AOW. Nou, is ook een felicitatie waard natuurlijk. En we wensen hem een mooie dag vandaag. En straks, na 12 op de radio, wordt de dag alleen maar mooier met een nieuwe Menno in de Middag met Olivier de Neef in dit geval.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Wat ga je doen allemaal?
1: Nou, het is een bomvolle show, Patrick. We gaan het onder andere hebben over, ja, ik zit even naar jou te kijken en te luisteren. Nog geen gesnotter, gehoest bij jou?
0: Nou, nog niet, maar ik hoor ze wel behoorlijk om me heen.
1: Het is heftig,
0: ja,
1: hè?
0: Jeetje, ja.
1: Ja, het is enorm heftig. En dan is de vraag natuurlijk, waart er nu al een griepgolf rond of is het iets anders? Misschien. Nou, dat gaan we zo meteen even vragen aan een huisarts uit onze regio, want die weet er alles van. Ja, dit jaar. Ja, gadverdamme. Het zit allemaal op je scherm nu en zo. Gadver.
0: Oh, sorry.
1: Ja. Goed. En verder gaan we het hebben over een collega van ons die zeer muzikaal is. We hebben natuurlijk wel meer muzikale collega's. Ik bedoel, kijk alleen maar naar Menno en Bob, die elk nummer professioneel weten te verrijken. Maar
0: je zegt het mooi.
1: Ja, ja. Toch?
0: Ja,
1: maar er is dus nog een collega van ons die muzikale toeren opgaat. En die spreek ik straks over zijn nieuwe single. En dan hebben we natuurlijk ook een Bob Brinkman die de regio weer doorgaat, hè? Onze verslaggever.
0: Zo is het. En het thema herfstliedjes, mail ze maar even door naar olivier@omroepwest.nl.

0: vol radioplaatje waar je me midden in de nacht voor wakker zou kunnen maken, hoor. Tom Robinson en Listen to the Radio.
1: De plaat. Voor 12.
0: Ja, en die gaat op zwart vandaag met Paint It Black van de Rolling Stones tegenover Black Pearl van Margriet Eshuis. En toen dacht ik, nou, dat gaat vast de Rolling Stones worden. Maar nee, het was hartstikke spannend. Veel mensen, ook als een soort eerbetoon aan Margriet Eshuis, kiezen voor Black Pearl. En die wordt het dus ook met 51% vandaag.
2: It's

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Goedemiddag, Menno in de middag staat op het punt van beginnen. Met onder meer een huisarts, want is er een griepgolf in de regio? Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio krijg je nu van André Kolen.
7: De stationsweg in Den Haag bij het station Hollandspoor moet aangepakt worden, zegt de Haagse tak van Pro. In de straat wordt volgens bewoners te hard gereden. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden de Haagse stationsweg volgens de politieke partij een stuk veiliger maken. Dichter en performer Babs Gons krijgt de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt de 55-jarige Gons om haar grensverleggende multidisciplinaire werk. Onlangs verscheen de dichtbundel Wie zijn we morgen? De Vermeerprijs wordt op 23 november uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Den Haag door cultuurminister Letschert. En wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. De snelweg gaat morgenavond om 9 uur dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein in Rotterdam. Afsluiting vanwege wegwerkzaamheden duurt dan tot maandagochtend vroeg. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
12: Heijn. Wat ga jij doen dit weekend?
13: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
12: Ik ga helpen op een festival.
13: Rondlopen met een bierpomp zeker?
12: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
13: Is dat niet eng?
12: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
13: Klinkt best wel stoer.
12: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
13: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
12: Precies. Iemand nog iets te drinken?
14: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Tot 2.

0: Earth and Fire. En ze zijn een paar dagjes te vroeg, hoor, met Weekend hier bij Radio West. Goedemiddag, het is donderdag 24 september, 12 uur geweest. En het is wel en niet Menno in de middag waar je naar luistert. Want ja, Menno is er even niet, dus geen Menno. Maar het programma heet natuurlijk wel gewoon nog Menno in de middag. Mijn naam is Olivier de Neve, hartstikke leuk dat je luistert weer. Nou, Menno is er dan misschien niet, maar de vertrouwde ingrediënten van het programma zijn er natuurlijk wel, hè. Hele goede muziek, met een Nederlands tintje af en toe erin. We gaan straks weer de Radio West tijdmachine spelen met de gekke prijzen. En ik bel zo meteen met een huisarts uit onze regio. Want iedereen en zijn moeder is aan het hoesten en het proesten. Dus is er nu al sprake van een griepgolf? Ja, dat is de grote vraag.
1: Op de kaart.
0: En verslaggever Bob Brinkman is ongeveer vastgeroest aan dit programma. En dat is maar goed ook. Want vaste waarde natuurlijk, hè. Die kent inmiddels alle uithoeken van de regio wel zo'n beetje. Bob, goedemiddag.
2: Hi, ik zat net te denken, want je had het over vaste ingrediënten van het programma, Olivier. Ja. Dat als ik een ingrediënt zou zijn, wat zou ik dan zijn?
0: Nou, dan zou jij, denk ik, nou, misschien wel het zout zijn. Gewoon zonder zout is een ingrediënt gewoon niet lekker.
2: Is dat een compliment?
0: Ja, zeker.
2: Oh, oké, okay. Ja. Nou, dankjewel.
0: Nou ja, moet ik dan, je bent de chocoladesaus over mijn soesje.
2: Oef, ja.
0: Is dat beter?
2: Ja, nu wordt het ook sensueel, Olivier.
0: Ja, zeker. Jij bent... Nou goed, laat maar. het wordt allemaal heel erotisch. Menno. Bob, heel fijn dat je er bent.
2: Ja, ja. Zie, ik helemaal van zo vastgeroest aan het programma.
0: Zeker.
2: Je lijkt zelfs nu de namen een beetje versmolten zijn.
0: Je wordt langzaam ook kaal, toch? Of niet? Of is dat nog niet het geval?
2: Nee, niet langzaam, Olivier.
0: Bob, jij gaat weer ergens naartoe. En het leuke is, normaal gesproken gooi ik dan een pijltje, hè, en dan, ja, dan gaan we kijken waar het lot jou brengt. Maar ik heb inmiddels mijn pijlgooi-skills zeer geperfectioneerd. En ik weet gewoon waar ik hem op ga gooien. Ik heb een speciale missie voor je.
2: Ja, ik heb een speciale missie voor mezelf inderdaad. Want ik ben uitgenodigd door niemand minder dan Miss World Nederland om bij haar een soort van kleine cursus misverkiezing te ondergaan, Olivier. Ja, zeker weten.
0: Wordt het toch nog erotisch, of niet?
2: Nee. Dat ga je zo meteen van haar horen. Ik denk het niet, hoor. Maar okay. Hoe loop je nou over zo'n catwalk? Hoe win je nou zo'n talentenronde? Hoe zorg je nou voor een goede speech? Ze is naar Vietnam gegaan. Ze is niet Miss World geworden uiteindelijk, maar ze is dus wel Miss World Nederland. Toch 17 miljoen mensen waar zij dan de beste van is geweest. Dus ik ga haar aan de jurk en aan de tiara voelen over wat het is om een miss te zijn.
0: Nou, dat lijkt me heel bijzonder. En heb jij dan ook nog aspiraties op dat gebied, Bob?
2: Ja, misschien over 2 uur wel.
0: Okay.
2: Vraag me dan nog een keer.
0: Ja, dat ga ik zeker doen.
2: Het wordt hit or miss voor mij, deze uitzending.
0: Oh. Ik dacht dat ik slecht was, maar het kan altijd nog een niveautje lager, hè. Dat is fijn. Bob, dankjewel.
2: Tot
0: zo meteen. Ik zou zeggen, op naar Rijswijk dus.
2: Rijswijk inderdaad, want daar woont Miss World Nederland.
0: Nou, zo dichtbij kan het zijn. Zo ver hoeft het allemaal niet. Tot zo, Bob.
2: Yo.
0: Dat was Bob Brinkman, onze verslaggever. Die dus zometeen hier in het programma met allemaal informatie over misses. En of je misschien zelf ook wel een miss kan worden. Maar eerst gaan we de show aftrappen.

0: Er is ook geen vuiltje aan de lucht, hè? Justin de Wild en Cheerio hier op Radio West bij Menno in de middag. Ja, je hoort het misschien bij jou op het werk ook wel. Of in de supermarkt, tijdens je rondje boodschappen. Al dat genies, dat gehoest, dat gekuch. Ja, en dan is het niet heel ver weg, hè? Het G-woord. Oftewel, de griep. Heerst het al of heerst het niet? Dat is hoogste tijd om het eens te vragen aan iemand met verstand van zaken. Namelijk een huisarts uit onze regio, Sabine Vast-Nunes. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij klinkt nog niet hoesterig en snotterend. Klopt dat?
1: Nog wel.
0: Oké, okay, ja,
1: het gaat nog goed. Ik heb 3 kinderen thuis zitten, dus het kan niet ver weg zijn.
0: Dat is altijd, je zit altijd dichter weer bij de volgende hoestpartij. Nou ja, dan is natuurlijk de hoofdvraag aan jou. Is het al griepseizoen?
1: Nee, het is nog geen griepseizoen. Wel zijn we daar als huisartsen heel erg druk mee bezig. Want wij organiseren namelijk altijd de griepvaccinaties. En die gaan er wel binnenkort aankomen. Dus als het goed is, worden mensen de komende maand uitgenodigd. Als je voldoet aan de criteria om om de griepvaccinatie te komen halen. Dus deze mensen die weten dat vaak zelf. En die krijgen een uitnodiging en dan mogen ze hem komen halen bij ons. Dus we zijn er wel heel erg druk mee bezig. Maar ik zie nog niet echt, ja, her en der misschien, maar de echte griep heb ik nog niet echt in mijn spreekkamer gezien.
0: Nee, oké. Okay, dus, maar dat is wel apart. Want ja, als ik om me heen kijk, nu hier ook bij Radio West en ook bij andere plekken, het ene gesnotter en het gehoest na het andere. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, dat is, vind ik leuk dat je het over hebt. Ik ben ook blij dat ik zo in de uitzending mag komen. Want in de volksmond ben je dan natuurlijk wel grieperig.
0: Ja.
1: Maar er zit echt wel een wezenlijk verschil tussen de echte griep en zo'n verkoudheidje. Want als je verkouden bent, dan is het eigenlijk zo dat de binnenkant van je neus en je keel ontstoken zijn. Daar zit slijmvlies. Mm-hmm. En dat slijmvlies dat zwelt op en dan gaat je neus dicht zijn zitten en daar komt dan snot uit. En je kan je daar best wel belabberd door voelen. Je kan je ook wat koortsig van worden. Misschien is het zelfs zo dat je ook wel in bed gaat liggen of op de bank, dat je echt niet lekker voelt, dat je ziek meldt op je werk.
0: Ja.
1: Maar dat is echt, er zit echt een verschil tussen zo'n verkoudheidje of de griep. Want zo'n verkoudheid is echt veel minder erg. De griep is echt hoge koorts. En die mensen die hebben hartstikke veel spierpijn, die voelen zich echt ziek. Dan lig je in principe wel in bed als je het flink te pakken hebt.
0: Ja, dus eigenlijk de regel is, als je niet meer op je benen kan staan, dan heb je waarschijnlijk griep. Als je dat nog wel kan, dan moet je ook niet zo mouwen.
1: Nou, ja, dat is al heel kort door de bocht. Maar het is wel inderdaad zo dat ik veel mensen aan de lijn heb die bijvoorbeeld 1 dag verkouden zijn, 1 dag koorts hebben of wat hoesterig zijn. Ja, en dan toch gauw gaan googlen. En dan vind je op een gegeven moment wel een website die zegt, oeh, je moet de huisarts bellen.
0: Ja.
1: Maar ja, met 1 dag hoeft dat wat mij betreft nog niet.
0: Nee.
1: Tenzij. Dus er zijn wel uitzonderingen. En die worden heel erg mooi beschreven op www.thuisarts.nl.
0: Ja.
1: Dus ik zou iedereen ook vooral aanraden om, als je wat mankeert en je twijfelt erover, kijk vooral op thuisarts.nl. Want er staat supergoeie informatie. Die is geschreven door dokters. En daar staat echt precies wanneer je de huisarts moet bellen.
0: Dat is wel een goede site dus. Dat is geen gekkigheid. Ja. Nee.
1: Nee, dat is zeker geen gek. Nee.
0: Oké, okay, dus dat is een goede thuisarts.nl. Ja. Dit moet je onthouden.
1: Ja.
0: En zorg er dus voor dat als je neus vol zit, dat je niet meteen ook ervoor zorgt dat jouw agenda vol zit. Want dat is niet de bedoeling.
1: Nou, weet je, mensen mogen me op zich altijd wel bellen. Maar
0: ja,
1: ik heb gewoon ook maar zoveel uur in de dag.
0: Zo
1: en
0: is het.
1: Die zou ik het liefste willen besteden aan mensen die dat echt nodig hebben. Dus ja.
0: Ja. Ik stel nog even een vraag voor mijn collega Bob Brinkman. Bestaat de mannengriep ook?
1: Nou, wel flauw, hè? Als ik zo bij mij thuis kijk, dan denk ik ook wel eens dat die bestaat, hoor.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het officieel antwoord is nee.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms twijfel ik er wel eens over.
0: Mannen zijn een beetje kleinzerig soms, hè?
1: Nou, ze hebben vaak weer andere vragen dan vrouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat zou je kunnen kwalificeren als misschien ietsje sneller aan de bel trekken dan de stoere vrouwen.
1: Soms.
0: Ja, ja, precies. Nou, het is duidelijk, niet te snel bellen dus. Maar wanneer moet je dan wel echt bellen? Nog even kort samengevat.
1: Nou, dat is voor volwassenen is dat ook wel een beetje anders dan voor kinderen. Dat staat ook op thuisarts.nl. Mm-hmm. Maar in principe, als je dus verkouden bent, dan is het belangrijk dat je wel belt als je ineens benauwd wordt, bijvoorbeeld. En je voelt je echt steeds zieker met de dag. Of als je langer dan 5 dagen hoge koorts hebt, dan bel je me natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Of als jij bepaalde chronische ziektes hebt. Hè, bijvoorbeeld mensen met suikerziekte of ernstige COPD. Ja, ik heb liever dat die te vaak bedden dan te weinig.
0: Precies, precies. En als je dus twijfelt, even kijken op thuisarts.nl en dan komt het allemaal goed. Ik ben blij dat ik jou in ieder geval, ondanks het feit dat ik niks mankeer, dat ik je toch even mocht bellen hier op Radio West. Dank voor je tijd.
1: Je mag me altijd bellen.
0: Ik voel me speciaal. Dank je wel en succes vandaag weer.

0: geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Goedemiddag, het is 00:30. Je luistert naar Radio West. Dit is Menno in de Middag met nu het allerlaatste regionieuws. Onder de bezielende leiding. Bezielende leiding. Dat is moeilijk, hoor.
13: Ja, heb je gedronken?
12: Ja, een beetje wel. Ja. Maar niet meer dan normaal, hoor.
13: Oké. Okay.
12: Dit is André Kolen die je hoort. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Olivier. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn dit jaar in ons land 5 mensen overleden van wie vaststond dat ze waren besmet. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam toe. Afgelopen week kreeg het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Het aantal vastgestelde besmettingen bij mensen is daarmee opgelopen tot 44. En onze provincie Zuid-Holland telt de meeste gevallen, 23. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door huissteekmuggen.
12: Vind je het eng?
13: Nou, ja.
12: Nee, zit er niet mee?
13: Nee, nou ja.
12: Tot je het hebt, hè?
13: Tot je het hebt, ja. Dan zien we wel weer verder.
12: Nee, ik vind het dan wel fijn dat ze een beetje aan branding doen met dat virus. Het West-Nijl-virus.
13: Uiteraard. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden de verplichte cursus gaat gelden.
14: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
13: Ja, ja.
12: De Bully XXL. Ja, sorry, ik ben even blijven hangen daar.
13: Ja, ik ook.
12: Wat is dat nou weer?
13: Het zal wel zo'n lassiehond zijn. Ja, ik heb geen idee.
12: Ik vind het ook niet lekker klinken als je zegt. Nee. Welk ras is het? Ja, de Bully XXL. Dan zou ik al met 50 meter eromheen lopen.
13: Ja, precies. Ja, nee. Ik bedoel. Maar ja, vlak die kleine hondjes ook niet uit. Hè?
12: Nee, dat klopt. Ja.
13: Dat zijn ook agressieve beestjes. De hondeigenaren moeten de verplichte cursus trouwens zelf betalen.
12: Oh.
13: Ja, ja, ja. Nog even een tip. Wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. De snelweg gaat namelijk morgenavond om 9:00 dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein in Rotterdam. De afsluiting vanwege wegwerkzaamheden duurt dan, als alles goed gaat, tot maandagochtend 5:00.
12: Dat is toch goed even zo'n dienstmededeling, hè? Even tussendoor.
13: Nou ja, je zal morgen toch maar denken van ik ga eventjes snel en daar sta je.
12: Dan ben je de Sjaak.
13: Nou, inderdaad.
12: Moeten we niet hebben. Nee. Nou ja. We hebben geen Sjaak nu, we hebben wel.
15: Jordi! Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer? Goedemiddag. Dag Sjaak, Olivier.
13: Ja, precies, ja. Nou, ik denk niet dat we de Sjaak zijn als het om het weer gaat, hè?
15: Nee, het ziet er voorlopig goed uit. En het is nog steeds wel veel te droog, wil ik toch nog even zeggen. Want we komen nog altijd heel veel neerslag tekort. Er is af en toe wel aan gewerkt geweest de afgelopen tijd. Maar het zet niet echt door. En gelukkig maar, want ja, ik zit nog niet zo snel te wachten op elke dag regen, wind en kou. Nee. Ook fijn voor de energierekening trouwens. gisteren hadden we nog wel 20, 21 graden. Dat gaan we vandaag niet halen. Even een dipje in de temperatuur wat dat betreft. 17 graden is nu op veel plaatsen. Kan nog 18 of nip 19 graden worden. Heb je het wel gehad. Het is wel overigens wel heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar we zijn warmer gewend. Dat is het ook een beetje. Ja. Komt omdat de wind uit het noorden tot noordwesten waait. Relatief koele noordzeelucht is binnengestroomd. Nou, de wind is niet al te sterk. Dat komt ook omdat er een hoge drukgebied nadert. En in een hoge drukgebied heb je maar weinig luchtdrukverschillen. En daardoor ook maar weinig wind. Dus dat is lekker. En ook de bewolking wordt onderdrukt. Dus er zijn zonnige perioden of perioden met zon. Wolkeloos is het niet. Er is wat te zien in de lucht. Maar voor de rest heel fraai vandaag. En morgen denk ik dat het nog wat zonniger gaat worden. Want we komen uit een heldere en ook ja, frisse nacht. Want het kan op diverse plekken 8, 9 graden worden. Misschien plaatsen we het nog net wat frisser. Alleen vlak aan zee zal de temperatuur een tikje hoger blijven. Nou, een paar van die weilandmistbanken. Maar die zijn morgenochtend snel opgelost. En dan krijgen we morgen dus meer zonneschijn dan vandaag. Met een naar zuid gedraaide wind. Een hele andere windrichting. En dan kan het meteen warmer worden. Ik denk morgenmiddag aan zo'n 21 graden. Dat is ook al een hele prettige temperatuur. Misschien wel plaatselijk 22. En in het weekend, nou, een beetje dezelfde temperaturen. Misschien zondag of zaterdag een tikkie onder de 20 graden. Of precies 20 graden. Zondag weer net boven de 20. De nachten weer wat milder. Wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk wel, nou, overwegend droog. Dus ook het weekend ziet er niet verkeerd uit.
13: Ach, wat heerlijk, joh. Nou, dat is goed nieuws. En dan vind ik dat je dat over een uurtje nog wel een keer ongeveer mag vertellen, Jordi.
15: Ik ga dat vertellen en ik ga nog iets verder vooruitkijken.
13: Ook
15: met jou welnemen.
13: Ja, zeker. En dat komt straks dan, hè?
15: Tot straks.
13: Tot straks. Yes. Hoi, hoi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Kijk ook eens vooruit. Of op omroepwest.nl.

0: Wind en ook nog eens Fire en September. En dat was ook wel een goede geweest in...
1: Jouw plaat.
0: Ja, daar dus in. Want voor jouw plaat hebben we het thema herfst deze week. En ja, dan was september natuurlijk best een goede geweest. Hè, de start van de herfst. Maar die kan dus niet meer. Maar welke wil jij wel horen? Laat het me even weten met een mailtje op olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Welke herfstplaat zou jij graag willen horen? En dan wellicht komt die straks aan het einde van het programma wel voorbij. Maar eerst...
1: Op de kaart.
0: Want verslaggever Bob Brinkman die is op pad op een speciale missie. En daarvoor is hij inmiddels neergestreken in Rijswijk. Bob, goedemiddag.
2: En hier ga je dan draaien?
3: Ja, hier. Aan het einde dan heb je een soort van moment waar jij even kan laten zien wat heb je aan. Of hoe presenteer je jezelf. En dan, dat is waar je je moment pakt.
2: En dan loop je weer terug.
3: Ja.
2: Hoi Olivier.
0: Hey, hoi. Je bent druk bezig.
2: Ik zit midden in die cursus misverkiezing natuurlijk, dat begrijp je.
0: Dat is niet mis.
2: Ik heb nog geen hakken aan, maar ze staan hier letterlijk voor me klaar, Olivier. Ik ben in de woonkamer van Charlotte Boonstra, Miss World Nederland 2026. Mm-hmm. Jij hebt de hakken wel aangetrokken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag,
2: dankjewel. Ja, we zijn eigenlijk nu... dankjewel dat ik hierbij mag zijn. We zijn nu even aan het oefenen op de plek waar jij... ook eigenlijk voordat je naar Vietnam ging voor de Miss World verkiezing... ook heel de tijd... je loopje hebt geoefend.
3: Ja, ik heb een mega grote spiegel in mijn woonkamer. Dus daar heb ik echt flink naartoe en terug af zitten lopen.
2: Ja, Miss World. Wat is dat?
3: Miss World is een misverkiezing. En ik ben nu denk ik 2 weken terug. En daar heb ik echt heel veel leuke herinneringen gemaakt. Maar we hebben ook 6 onderdelen. Dat staat eigenlijk centraal doorgelopen. En wij zijn nu bezig met 1 van die onderdelen. Dat is catwalk.
2: Catwalk is 1 van de onderdelen. Denk je dat ik het kan? Want kijk eens naar mijn postuur.
3: Nou, het is me wel opgevallen toen je binnenkwam dat je mooi recht staat. Dus dat gaat zeker helpen.
2: Ja, dankjewel.
3: Zeker. Ja, en ik heb al een paar hakken uitgekozen waarvan ik dacht... nou, daar pas je misschien wel in.
2: Dus, nou ja, jij hebt maat...
3: 39,40. Dus,
2: Nou, ik heb maat 42, dus we kunnen het proberen. Ze staan hier klaar. Het zijn hakken met een open hiel en open tenen. Dus zijn het een soort slippertjes op hakken. Zo.
0: Even proppen.
2: Ik hou me heel even vast aan de kast waar de hakken naast staan... zodat ik niet gelijk om...
3: De servieskast.
2: De servieskast. Ik loop nu naar de grote spiegel waar Charlotte het over had.
3: Ja.
2: En ik sta ervoor. Oh, wauw.
3: Ziet er goed uit.
2: Ja, vind je dat ik er goed uitzie?
3: Ja.
2: We gaan nu lopen over de 2 meter, 3 meter in jouw woonkamer, die jij nu echt op je duimpje kent... omdat je daar je eigen catwalkloopje op hebt gelopen. Hoe lang is hij in Vietnam op de Miss World-verkiezing?
3: Ik denk wel een metertje of 20.
2: Zo!
3: Misschien nog wel iets langer. Ja, je hebt ook trappetjes en zo tussendoor. Dus, en per onderdeel is het ook weer anders. Met Topmodel hadden we echt een hele mooie locatie... waar je echt in een soort van cirkel liep... en dan in het midden had je dan echt een heel groot beeld staan... waar je dan omheen liep. En er waren heel veel lichten, dus dat was wel echt heel erg bijzonder.
2: Ja, je bijna obstakels met die hakken.
3: Ja.
2: Hoeveel centimeter zit er nu onder mijn voet?
3: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ook een beetje de angst is van elke deelnemster. Dat we, voordat we opgaan, is iedereen een soort van aan het bidden van... als we maar niet vallen, als we, zoals jij nu.
2: Ja, ik ging heel even door mijn enkel bijna, ja. Nou ja, leer mij, Charlotte, het juiste catwalkloopje.
3: Zullen we eens een draaitje proberen?
2: Ja, oké.
3: Okay.
2: Doe maar. We lopen nu gewoon naar voren.
3: Ja, als je een draai wil proberen, dan zet je je rechtervoet naar voren. Ja. En dan draai je...
2: Op wat? Op de bal van je voet? Of op,
3: Eigenlijk draai je op de voet waar je gewicht nog staat. Dus dat is je voorste voet.
2: Oké, en dan een beetje op de tenen draaien.
3: En dan gooi je je heup erin.
2: Oh, hoppa. Ja. Yep.
3: En dan sta je weer de andere kant op.
2: Ja, oké, dat is dan het doel dat je dan de andere kant op staat.
3: En dan kan je weer met de voet, je voorste voet...
2: Voorste voet.
3: Verder lopen.
2: En ik zet mijn rechtervoet naar voren. Ik draai, heup, bam.
3: Ja.
2: Oh.
3: Nou. Goed.
2: Serieus?
3: Serieus? Goed.
2: Ja, nu zijn alleen jouw katten publiek. Hoeveel publiek heb je dan als je de draai op 20 meter in Vietnam doet?
3: Met de eindshow hebben we 20.000 mensen.
2: 20.000 mensen?
3: Ja, het was echt mega groot.
2: Hoe ga je dan om met die spanning? Hoe zorg je dan dat die draai lekker gaat?
3: Ja, vooral niet te veel over nadenken. Want je hebt het geoefend, het gaat zeker goed. En wat mij heel erg hielp, is dat mijn familie op de voorste rij zat. Dus, ja.
2: Ja, dat is wel lief. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik ben altijd voor familieleden zenuwachtiger dan voor mensen die ik niet ken. Maar bij jou is dat er misschien andersom.
3: Ja, nou, ik had daar niet zoveel last van deze keer.
2: Nou ja, hier geen familieleden van mij. Alleen de katten van Charlotte Boonstra en Charlotte Boonstra zelf. Ik ga dan heel even, dat jij even op afstand staat. En dan moet jij mij even beoordelen. Ja,
3: ja is goed.
2: Oké, ik loop. Door de... En ik zet een stap naar heup en draai. En ik loop.
3: Voeten voor elkaar.
2: Voeten voor elkaar?
3: Je loopt nu uit elkaar met je voeten.
2: Oh, ik loop meneer wijdbeens.
3: Ja, dus eigenlijk moet je je voet...
2: De ene voet voor de andere voet zetten. Oh, super gaaf. Oké, ja.
3: Ja, en zo... Ja, nou, je hebt wel een hele... Hoe zeg je dat? Een eigen loop.
2: Dank je. Dank je wel, denk ik. Ja, geweldig. Ja. Nou, ik blijf hier op mijn eigen loop nog heel even oefenen, Olivier.
0: Ja, lijkt me verstandig,
2: op. Catwalk loop. Ja. En dan gaan we het ook hebben over andere dingen. Want zoals Charlotte al zei, misverkiezing zijn 6 onderdelen. En 1 daarvan is inderdaad op hakken kunnen lopen, over trappetjes dan heen kunnen gaan. Maar het behelst veel meer. Hè. Het gaat ook een beetje op wat er in het koppie zit, behalve het koppie.
3: Zeker. Dat zijn eigenlijk mijn favorieten. Onderdelen, als ik eerlijk mag zijn.
2: En die komen dan volgend uur bij Menno in de middag voorbij.
0: Dat belooft wat, Bob, met jou.
2: En tot die tijd heb ik lekker mijn eigen loopje. Ja.
0: Nou, dankjewel, Bob.
2: Ik heb nog nooit zo'n soort compliment gehad, eigenlijk, als het een compliment is.
0: Ja. Wat loop jij mooi.
2: Dank je.
0: Ja. Bob Brinkman was dat. Live vanuit Rijswijk bij Charlotte Boonstra. Miss World Nederland. Ah, mooi toch. En dit zijn Suzanne Freek en Onderweg naar Later.

0: Suzanne en Freek en onderweg naar later hier op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Oh, ik voel de zenuwen al een beetje oplopen. En dat kan maar één ding betekenen. De Radio West tijdmachine gaat zo meteen weer vertrekken. Het principe ken je inmiddels waarschijnlijk wel, maar ik leg het nog even kort uit. We reizen straks samen met de tijdmachine. Dan geef ik een flinke klap op en dan komen we in een bepaald jaar uit het verleden uit. En van dat specifieke jaar heb ik dan 3 vragen voor je. Je hoeft er maar 1 van goed te hebben en dan win je al een prachtige prijs. Een cadeaubon ter waarde van maar liefst €50 voor online sportwinkel Pluto Sport. En heb je nou alle 3 goed? Dan ga je door naar de finale bij West Komt Thuis morgenmiddag. En als je die finale ook wint, dan kun je een superprijs in de wacht slepen. Namelijk een ultracompacte koffiemachine. Inclusief welkomstpakket met 7 verschillende koffiesmaken. Nou, dat zou toch wat zijn, hè? Goed, eerst maar eens vandaag zien te winnen. Wil je meespelen? Bel dan gauw 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet, zitten wij dan zo meteen wel samen in die tijdmachine. Snel bellen en wellicht tot zo.

0: een iets minder bekende van Acta en de Munnik. Maar wat is die fijn, hè? Waar was je dan? Hoorde je hier bij Menno in de Middag op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daar gaan we dan, hoor. Die Radio West tijdmachine in. En niet alleen omdat het leuk is om terug in de tijd te gaan, maar ook omdat je er dikke prijzen mee kunt winnen. Daan Notenboom uit Oegstgeest. Goedemiddag. Hallo, Daan.
2: Ja, er wordt net gebeld, dus de hond blaft.
0: Oh, vandaar. Nou, dat is helemaal niet erg, hoor. Tenminste.
2: Nee, hou op.
0: Oh.
2: Ja, blijf anders roepen.
0: Oh ja. Ja. Nou, nu gaat
2: maar het. Ik hoor je.
0: Ah, gelukkig. Dat is het belangrijkste. En de hond wordt vanzelf weer kalm, toch?
2: Ja, nee, wel, hij is waaks.
0: Oh, dus, waaks. Ja, ja, precies, ja. Los van de hond, gaat het goed met jou?
2: Ja hoor, het gaat goed. Ja, ja hoor.
0: Is het rustig in Oegstgeest?
2: Rustig in Oegstgeest. Genieten van je pensioen.
0: Nou, dus, kijk. Dat is lekker, hè? Nou, als je zegt van je pensioen genieten, dat betekent ook dat je behoorlijk wat jaren hebt meegemaakt al in het verleden. Dus dat is een voordeel voor de tijdmachine, denk ik.
2: Waarschijnlijk wel. Ik zal wel zien wat voor jaren het gaat worden.
0: We gaan eens even kijken. Ben je er klaar voor? Dan stappen we erin samen.
2: Ja, is goed.
0: Oké, de hond mag ook wel mee, hoor. Daar komt-ie.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ja.
1: Deuren gaan open.
0: Dat heb je goed gehoord. 1986 zijn we uitgekomen. Dat klinkt zo. Prince bracht in 1986 Kiss uit. En nou ja, dat is natuurlijk echt een beetje uit die tijd. Maar ja, dat is geen vraag. Ben je klaar voor de echte vragen?
2: Ja hoor.
0: Oké, daar gaan we dan. Vraag 1. We maken kennis met Martijn Krabbé in 1986. Hij gaat aan de slag bij de Tros. Maar op welk medium begon hij zijn carrière?
2: Oh.
0: Begon hij op de radio? Begon hij op tv? Begon hij op internet? Waar begon hij?
2: Nou, ik denk waarschijnlijk dat hij op tv is begonnen.
0: TV, zeg jij. Oké. Vraag 2. We krijgen er in 1986 een 12e provincie bij in Nederland. Maar welke is dat?
2: Flevoland.
0: Vraag 3. Vanaf 1986 kunnen we bij de NCRV kijken naar het spelprogramma Dinges. Martine Bel presenteerde de eerste seizoenen. En bekende Nederlanders moeten dan woorden raden. Maar door wie worden die woorden omschreven?
2: Dat is een moeilijke vraag, Oliver.
0: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb ze ook niet verzonnen. Ja, het is dus door wie is dus niet één persoon, zeg ik er even bij. Ik zal je een hint geven. Het is een groep mensen eigenlijk.
2: Ja, ik ken het wel, maar ik kan echt niet op die naam komen.
0: Nee, maar het zijn zeg maar. Dus Martine Bel presenteerde dat. En dan, ja, er werden dus woorden omschreven door. Ja. Geen bejaarden, ja, maar.
2: Ja, door een panel was het altijd. Met mensen.
0: Oké. Ja. Je komt er niet uit, hè, denk ik.
2: Nee.
0: Oké.
2: Nee,
0: dan gaan we gewoon kijken hoeveel je er goed hebt. Daar komt hij dan.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Oh, dat is nog hartstikke goed.
2: Slecht scoren voor mij.
0: Nou, 1 goed, dat betekent gewoon prijzen, Daan.
2: Ja, dat weet ik, maar voor mij is dat een slechte score.
0: Oké. Nou, ik zal je even helpen nog met de antwoorden. Vraag 1, Martijn Krabbé, daar maakten we kennis mee op de radio. Hij kwam pas een jaar later op televisie.
2: Oké.
0: Vraag 2 had je goed. Flevoland was de provincie die er in 1986 bij kwam. En vraag 3, ja, dat was kinderen. Die omschreven de woorden.
2: Nou, nee. Gaat geen lampje branden.
0: Nee, ja, dat is helemaal niet erg, joh. Hè? Volgende keer beter. Maar je hebt in ieder geval een cadeaubon ter waarde van maar liefst €50 gewonnen voor online sportwinkel Pluto Sport. Dus dat zal ik helemaal niet missen.
2: Nee, dankjewel. En nog een hele fijne uitzending.
0: Ja, jij bedankt voor het meedoen.
2: Het doet er goed om, Menno.
0: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Daan. En een hele fijne dag. Hoi, hoi. En dit zijn Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Goedemiddag, Menno in de Middag is pas op de helft, met zometeen een muzikale oud-collega van Radio West. Maar het is 1 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
11: Een automobilist is vanochtend met de auto vast komen te staan op een poller in de hoofdstraat in Valkenburg. Het voertuig kon daarna niet meer zelfstandig verder rijden. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto van de poller af te krijgen. Tijdens de bergingswerkzaamheden was de hoofdstraat afgesloten. Zowel de auto als de poller die raakten beschadigd. De stationsweg in Den Haag bij het station Hollandspoor moet aangepakt worden, zegt de Haagse tak van Pro. In de straat wordt volgens bewoners te hard gereden. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden de stationsweg volgens de politieke partij een stuk veiliger maken. Dichter en performer Bab Schons krijgt de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt de 55-jarige Gons om haar grensverleggende multidisciplinaire werk. Onlangs verscheen de dichtbundel Wie zijn we morgen? De Vermeerprijs wordt op 23 november in de Nieuwe Kerk in Den Haag uitgereikt door cultuurminister Letschert. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz hier op Radio West. En goedemiddag, je luistert naar Menno in de Middag op deze donderdag 24 september. Even zonder Menno, maar met Olivier. Stakjes weer allerlei prachtige muziek in dit programma. Met een Hollands tintje af en toe. Want het blijft natuurlijk wel Menno in de Middag, hè. En ik bel zo meteen met iemand die je kunt kennen van Radio West. En die zelf ook bijzonder muzikaal is, want hij heeft een nieuwe single uit.
1: Op de kaart.
0: Nou, dat is niet verslaggever Bob Brinkman, zeg ik er meteen bij, om alle verwarring te voorkomen. Die staat wel bekend om zijn goede looks. En daarom heb ik hem naar Rijswijk gestuurd. Bob, goedemiddag.
2: Hallo, hier.
0: Oh.
2: Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Ja, ik ben nog even aan het oefenen op die hakken, dat snap je.
0: Je bent al even bezig.
2: Nou, ik dacht ook, het is misschien wel leuk om uit te vogelen hoe het voelt om echt heel lang op hakken te staan. He, dat je ook een beetje verplaatst in de vrouwelijke medemens, Olivier. En het is zwaar, moet ik echt eerlijk zeggen. Vooral als je ook heel de tijd zo loop, loop, loop, stap, heup, draai. Loop, loop, loop, stap, heup, draai. Moet doen. Dus ik ga er even... Ja, dankjewel, Charlotte. Charlotte knipt even in haar vingers erbij. Hoe zag het eruit?
3: Ja, top.
2: Nou, niks meer aan doen. Miss World, hier kom ik aan. Nee, ik ga er even bij zitten. Even. Zo, ik zit wel een beetje vast, want die hakken die waren maat 40. Ik heb schoenmaat 42.
0: Oei.
2: Zo. Huppakee. Uit. Ik hoop niet dat je hakken uitgelubberd zijn nu, Charlotte.
3: We gaan het zien. Anders mag je ze wel meenemen.
2: Oh, echt waar? Oh, dat is zo aardig. Dankjewel. We zitten eventjes bij jou aan de keukentafel. Ik voel mijn voeten een beetje kloppen, maar dat is helemaal niet erg. En we zitten hier met een boek.
3: Een warm badje vanavond.
2: Wat zeg je?
3: Een warm badje vanavond.
2: Nou, dat ga ik aan mijn vriendin doorgeven. We zitten hier met een boek voor ons. En heel even kort, maar dit kookboek heb jij geschreven. En dit is de reden waarom jij hebt meegedaan aan Miss World 2026, toch?
3: Ja, klopt. Ik ben denk ik ongeveer 2-3 jaar geleden kwam ik Miss World Nederland tegen. En toen zag ik dat ze een onderdeel hadden dat heet Beauty with a Purpose. En daarin heb je eigenlijk een platform voor iets wat jij belangrijk vindt. En ik was op dat moment bezig met plantaardig eten meer op de kaart brengen. En daarin had ik de ambitie om een kookboek uit te brengen. En dat heb ik inmiddels gedaan. En die ligt voor ons.
2: Ja, en hoe voelt het dat dat voor je ligt?
3: Nog steeds unreal, eigenlijk.
2: Nou, je hebt het boek dus ook dan gepresenteerd op Miss World in Vietnam. Bij die verkiezing.
3: Ja, en ik heb hem ook aan heel veel mensen zitten uitdelen daar. Ik heb hem expres in het Engels geschreven. Dus iedereen kan hem, in ieder geval iedereen die Engels kan, die daar was, kan hem lezen.
2: Ja, dus het is niet alleen maar mooi zijn, op hakken kunnen lopen, goed je tiara recht zetten. Het is dus ook iets meenemen wat jou bezighoudt bij zo'n misverkiezing.
3: Ja, klopt. Dat is best wel een groot onderdeel geworden ervan. Ik denk dat ze dat nu al een tijdje doen.
2: Ja, dus echt, in jouw geval is dat dit kookboek, waarbij jij laat zien dat je op een bepaalde manier maatschappelijk bezig bent.
3: Ja, maar ik ben al sinds ik 6 jaar oud ben vegetariër en sinds een paar jaar helemaal vegan. En dit is echt, dit bevat alle onderzoek wat ik die tijd heb gedaan.
2: Het is een flink boekwerk. Dus het is veel meer, Olivier, dan alleen maar zwaaien op een catwalk. Er is ook een talentenronde en daarover een half uurtje meer over. Oh, want het talent van Charlotte, dat wil je meemaken.
0: Ja, en jouw talent eigenlijk ook wel. Daar zit ik ook nog even op te wachten, Bob. Nee hoor, geintje.
2: Zo onaardig.
0: Nee hoor, nee. We houden van je, Bob. We houden van je. Tot strakjes. Verslaggever Bob Brinkman vanuit Rijswijk. Dus bij de Miss World die uit onze regio komt, zeg. Miss World Nederland moet ik er dan bij zeggen. Nu de Bee Gees en Nights on Broadway bij Menno in de Middag. Fijn dat je luistert.

0: hoger hoogste. Dan heb je het natuurlijk over de Bee Gees. Hè. Dit waren ze met Nights on Broadway bij Menno in de Middag. Hier op deze donderdagmiddag van Radio West. En over Radio West gesproken, daar kan je de volgende man ook van kennen. Want hij is een man die van meerdere markten thuis is. Hij heeft namelijk niet alleen radiotalent, maar hij heeft ook een popgroep. Namelijk Club Orange. En die popgroep heeft een nieuwe single. En die heet Copycat. Die ga ik zo meteen draaien, maar eerst eens even met de man daarvoor verantwoordelijk praten. En dat is namelijk niemand minder dan Kevin Brouwer. Kevin, goedemiddag.
1: Nou, Olivier, wat een mooie introductie. Goedemiddag.
0: Ja, dat mag ook wel, toch? Ik bedoel, hallo, je bent collega van ons. Dus mag je wel een beetje neergezet worden?
1: Nee, zeker weten. Wordt gewaardeerd.
0: Heel goed. Hey, voordat ik hem straks echt ga draaien, meteen maar eventjes je op voor het blok zetten. Kan je even een klein stukje a cappella doen van dat Copycat?
1: Ja, zeker weten.
0: Okay. Moet de muziek even weg, zo?
1: Is hij al weg?
0: Ja, hij is weg.
1: I've been scrolling through my feed. It's all the same faces. Perfect poses, memories in copy-paste places.
0: Kijk, ja. Dit klinkt al goed. Nee, maar dan weten we even zeker. Toch? Het was eigenlijk een stiekem AI-testje even. Weet je wel, als je die kon zingen, dan wisten we dat het AI was wat we zo meteen gaan horen. Maar dit is echt.
1: Ja, tegenwoordig moet je natuurlijk heel erg uitkijken van, is het allemaal wel echt? Je weet niet meer zo goed wat echt is met muziek, met video's. Maar nee, we hebben het echt zelf ingezongen.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hoe is het met je eigenlijk? Want ik heb je al een tijd niet gehoord op Radio West, maar dat kan aan mij liggen hoor.
1: Nee, nou ja, dat klopt. Ik heb een week of twee geleden mijn laatste uitzending gemaakt als vaste presentator van Als de Dag van Toen. Mm-hmm. Want ik ben vorige week ben ik dus voor 70-80% verhuisd naar Spanje. Dat is al een hele lange droom voor mij en die is nu uitgekomen. Ja, zodoende kon ik dus niet mijn eigen programma blijven voortzetten op een vaste basis.
0: Ja.
1: Maar gelukkig blijf ik wel bij Radio West betrokken, want dat was ook heel erg een wens van mij. En gelukkig is dat ook een feit. Dus ik blijf in de komende tijd zeker te horen. Dus daar ben ik heel
0: gelukkig.
1: Blij mee.
0: Ja, zeker. En je bent dus nu in Madrid.
1: Nu in Madrid? Ja, we zijn echt kosmisch. Zijn wij in het centrum van Madrid in de studio twee nieuwe liedjes aan het opnemen. En een track speciaal voor live optredens. Volgende week moeten we in Marbella optreden. En dan hebben we een nieuwe medley. Dus die moeten we ook even inzingen. Dus dat zijn we lekker aan het doen.
0: Wat leuk, wat leuk. En gaat het tot nu toe goed?
1: Het gaat goed. Kijk, muziek maken en alles eromheen is hard werken. Dat is me wel opgevallen. Want er worden natuurlijk per dag zoveel muziek wordt er uitgebracht. Online op Spotify. Ja,
0: een miljoen nummers per dag volgens mij, hè, inmiddels. Dat is echt heel veel.
1: Precies. Het is lastig, maar we hebben een leuk verhaal met vier mannen die natuurlijk vanuit het ondernemerschap zijn gaan zingen. Dus dat vinden mensen leuk. We zingen ook in het Spaans sommige liedjes, of in ieder geval deel. Het is hard werken, maar wat ik zei, stap voor stap komen we steeds wat verder.
0: Ja, te gek, te gek. Nou, en onder andere dus, die al uit is Copycat. Die ga ik zo meteen draaien. Die heb jij zelf geschreven, hè? Dan kan je ook wel vertellen waar het over gaat.
1: Ja, heel toevallig wel, ja. Nou ja, de twee zinnetjes die ik net zong, is dat ik kwam een beetje op het...
0: Uit is Copycat, die ga ik zo meteen draaien. Die heb jij zelf geschreven, hè? Dan kan je ook wel vertellen waar het over gaat.
1: Ja, heel toevallig wel, ja. Nou ja, de twee zinnetjes die ik net zong, is dat ik kwam een beetje op het idee... Ik zat een beetje...

0: gewoon gaan doen. Ja. Dankjewel in ieder geval voor je tijd, Kevin. En veel succes nog ook met de opnames daar, hè, Madrid.
1: Ja, hartstikke bedankt en leuk dat je wat gaat draaien.
0: Ja, zeker. Hou ons op de hoogte van je muzikale avonturen. En hier is die. Kevin Brouwers groep heet dus Club Orange. En dit is hun nieuwe single Copycat op Radio West.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus wee-hoo! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Je luistert naar Radio West, naar Menno in de middag. En het is hoog tijd voor het regionieuws met die altijd actuele André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt, bericht mediapartner Centraal Plus. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Kan het ook anders? Volgens de gemeente was er daarna sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die verder onderzoek doet. Controle werd uitgevoerd door de gemeente, de politie en de omgevingsdienst. De verschillende partijen controleerden meerdere bedrijfspanden op onder meer naleving van de regels rond bouwen, milieu, brandveiligheid en het gebruik van panden. Controles vinden volgens de gemeente regelmatig en onaangekondigd plaats. Daarmee wil de gemeente Zoeterwoude onder meer risico's vroegtijdig signaleren en ondermijdende criminaliteit op bedrijventerreinen tegengaan. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maalderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. Video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Maalderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
14: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
12: Ja, dat is wel waar, ja.
13: Ja, het is natuurlijk helemaal waar. Ja, wat moet je dan met een gluurbril noemen ze het, hè?
12: Ja, het is, nou ja, dat wordt dus. Kijk, het ding is natuurlijk altijd met dit soort techniek, hè. Je kan het voor goede dingen gebruiken, maar ook, je kan er ook misbruik van maken. Ja. En dat gebeurt dus. En Meta neemt dan niet de verantwoordelijkheid om te zeggen, dat kunnen we niet hebben. Dus we verstoppen daarmee of zo. Nee, het gaat gewoon door. En ja, hij had ze inderdaad netjes geblurd en zo. Ja, dus ik snap het probleem ook niet zo goed van Meta. Nee. Behalve dan dat ze het vervelend vinden, de kritiek.
13: Ja, maar ze vallen wel heel erg door de mand nu.
12: Zeker.
13: Over de mand gesproken, de eendenkooi.
12: De
13: eendenkooi. In Warmond blijft de komende 10 jaar in beheer van de stichting die het historische terrein onderhoudt. De gemeente Teylingen heeft hiervoor een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten. Ja, zo'n eendenkooi, ding bestaat al 4 eeuwen. functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia wel veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en daarna weer vrijgelaten. En dat vangen heeft nu dan onder meer een wetenschappelijk doel. Het is een heel ingenieus systeem.
12: Ja, dat...
13: Moet je maar eens opzoeken ook.
12: Oké, ja, ik wist er niks van.
13: Nee? Nee. Eendenkooi?
12: Ja, de naam wel, maar ja. Verder... Oh
13: ja. Nee, ja, ze worden dan met lokeenden, worden ze zeg maar aan de ene kant worden ze dan zeg maar in die kooi gelokt.
12: Aan de ene kant, ja, oké.
13: Aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant kunnen ze er dan niet meer uit.
12: Ach.
13: Ja, en vroeger belanden ze dan natuurlijk op het bordje van de baron of de graaf waarvan de eendenkooi was. Maar
12: dat is
13: tegenwoordig krijgen ze een ringetje en kijken ze, ja, dan mogen ze weer vrij.
12: Oké.
13: Nou, buitengewoon interessant.
12: Ja. Dankjewel, André, voor dit moment. Of zal ik je Eendre noemen dan vandaag?
13: Ja, wat weet jij wil.
12: Nou, dat kan ook. Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? Ja, wat woert het weer, Jordi?
5: Nou, die ijskou, dat valt op zich wel mee. Nou ja, komende nacht koelt het aardig af. Maar nog geen ijs, hoor. Daarvoor is het toch te vroeg. Maar in het oosten van het land heel misschien al de eerste vorst aan de grond. Ik denk dat dat bij ons niet gaat lukken. Maar op de normale waarnemingshoogte 7, 8 graden. Dat zou kunnen, morgen vroeg. Dus best wel fris. Nu is het 18 graden, is het maximum vanmiddag. En dat is eigenlijk precies volgens het boekje. Met redelijk wat zon. Er zijn ook stapelwolken. Maar het is rustig. Ja, hoge druk weer. Droog ook de rest van de dag. En vanavond en vannacht is er ook maar weinig bewolking. De stapelwolken lossen op en dan krijgen we dus die frisse nacht met weinig wind en een paar mistbanken in de polder, van die lage mistbanken. Je kunt er nog net niet op zitten. En morgen overdag hebben we veel zonneschijn, meer dan vandaag, minder stapelwolken, wat hoge, wat middelhoge wolkenveldjes. Maar heel dun, er komt de zon goed doorheen. De wind is dan naar het zuidoost of zuiden gedraaid, is hooghartmatig. En dan wordt het morgenmiddag maximaal 22 graden. Kijk, dat scheelt al 4 graden met vanmiddag. Ja. Dat is lekker, hè?
12: Zeker.
5: En in het weekend, ja, dan zien we op zaterdag in alle vroegte een heel zwak regenfrontje passeren, maar de fut gaat eruit. Waarschijnlijk wel wat bewolking. Er blijft ook wat vocht over, dus ik denk dat zaterdag juist weer wat meer bewolking zal zijn. Dan is de wind weer terug in de noordhoek en wordt het 20 graden. Zondag iets vaker de zon, ook dan niet wolkeloos. Overwegend droog en 21 of 22 graden. En dan gaat die wind weer terug naar het zuidoosten. Hij is een beetje aan het heen en weer zwiepen. Maar die zuidelijke wind die gaat nog wat toenemen. Begin volgende week of naar het zuidoosten draaien. En dan krijgen we lucht vanuit Frankrijk, Olivier. En met behoorlijk wat zon kan het zondag, heb ik al gezegd, 21, 22 graden worden. Maandag gaan we al naar 23. Ja.
13: En dinsdag?
5: Gaan we naar 25 of 26 graden.
13: Zeg, en woensdag?
5: Is een beetje onzeker of het 23 of 25 graden wordt, maar wel boven de 20. Terug. Dus wel lekker.
12: 25 graden, jongens, het is bijna oktober. Wat
5: dat is best bijzonder, hoor.
12: Ja. Ja, dat wou ik zeggen. Het is bijzonder, maar we maken het gewoon mee, Jordi.
5: Dat is het, hè.
12: En dank dat jij dat aan ons wilde vertellen.
5: Graag gedaan, hoor.
12: Fijne dag nog.
5: Zelfde.
12: Jordi Bloem van Weerexperts was dat.
13: Ja, tot zover dan het uitgebreide regionieuws en het weer. Meer weten, gewoon blijven luisteren. Je kan de app gebruiken of je kijkt op omroepwest.nl.

0: The Sultans of Swing van Dire Straits. Hier bij Menno in de Middag op Radio West.
1: Op de kaart.
0: We gaan nog één keertje terug naar Rijswijk. Want daar is verslaggever Bob Brinkman. En die leert alles over het zijn van een Miss World the Netherlands. Bob.
2: Oh, goed.
0: Hij is weer bezig.
2: Hallo Olivier.
0: Ben je nou nog steeds aan het lopen op die hakken?
2: Ja, denk je dat Rome in één dag gebouwd is, Olivier? Nee, ik moet toch oefenen met op hakken lopen? Ik heb 31 jaar niet op hakken gelopen. Ik kreeg trouwens een appje van luisteraar, lees mijn moeder. En die vroeg, ben je nou echt op maat 39 aan het lopen? Die geloofde het niet. Dus ik wil bij deze heel even zeggen, ja, ik ben echt op maat 39 aan het lopen.
0: Mijn god, terwijl jij dus zelf maat 42 hebt.
2: Precies, Olivier.
0: Ja, belangrijke info.
2: Mijn tenen die knellen een beetje erbij. Maar ach, de draai gaat steeds beter. Toch, Charlotte?
3: Zeker, zeker.
2: Charlotte is Miss World Nederland. Al heel de middag krijg ik misles van haar. Nou, catwalk is een van de onderdelen waar je natuurlijk op moet shinen. Maar er is meer. Hè. Zo hebben we een half uur geleden geleerd dat je ook met een daadwerkelijk maatschappelijk idee naar zo'n misverkiezing tegenwoordig moet komen. Het is niet alleen maar zwaaien en bikini-rondes. En er is een talentenronde. Ik ga er heel even bij zitten, Charlotte. Vind je het erg?
3: Nee, doe je ding. Gooi ze uit.
2: Ja, ik ga ze weer... Hoppakee, uit ermee. Een talentenronde.
3: Goed gedaan, wel.
2: Dank je wel.
3: Ja.
2: Ik hoop dat ze je schoenen nog aan kan hierna.
3: Ja.
2: Je hebt een boekje hier voor je liggen op tafel. Want dat heeft alles te maken met jouw talent.
3: Klopt. Ik heb heel lang zitten nadenken, wat is nou mijn talent wat ik wil meenemen? Aangezien je natuurlijk... ik heb een aantal talenten waarvan ik denk, nou, die kan je niet in 2 minuten op een podium laten zien.
2: Ja, dat is niet Diabolo of zo.
3: Nee. Bijvoorbeeld digital art vind ik heel cool. Maar toen kwam ik toch weer terug bij iets wat ik vroeger heel erg leuk vond om te doen. En dat was poëzie. En dat is iets wat ik ook heel veel met mijn moeder heb gedaan. En mijn moeder, die is toen ik 12 jaar oud was, is zij overleden aan kanker. En voor de gelegenheid van mijn verkiezing heb ik dus een gedicht voor haar geschreven.
2: Een gedicht voor je moeder die overleed toen jij 12 jaar oud was.
3: Yes.
2: Zou je dat gedicht nu willen laten horen?
3: Tuurlijk. Pak even het boekje erbij hoor, waar het in staat. Oké. Soms vind je troost in onverwachte dingen. Voor mij zijn de seizoenen een herinnering aan mijn moeder die er niet meer is. Elk seizoen vind ik haar op een andere manier terug. Alsof de natuur fluistert dat ze nooit echt weg is. Mijn moeder natuur. Ik voel je in de seizoenen. In de kleuren van de lucht. Het ruisen van de wind. Ik voel je in de geur van de regen. In de eerste bloei van hyacinthe. Ik voel je in al het leven dat beweegt. Ik voel je vooral in de kou. Alsof je heel even dichtbij bent. Jij, die zoveel warmte gaf. Langzaam glij je weer weg. Zoals de tijd ons ontglipt. Tot ik je weer vind. Volgend seizoen. Dank je wel.
2: Neetje. Nou, ik ben er een beetje stil van, merk ik, Charlotte. Maar ik zie ook de tranen in jouw ogen springen.
3: Ja, het blijft toch altijd bijzonder om het weer... Het is ontstaan omdat ik haar gewoon, zoals nu ook weer, het wordt weer herfst. En dan voel ik gewoon dat ze weer even dichtbij is. Ik voel het gewoon in hoe het seizoen verandert, hoe de kleuren veranderen om me heen. En ze voelt gewoon heel erg dichtbij dan.
2: Ja, en in Vietnam was ze dan ook dichtbij natuurlijk, bij die misverkiezing.
3: Klopt, het was ook fijn om haar daarbij te hebben.
2: Ja. Hoe reageerde ze, de jury dan, op dit gedicht?
3: Ja, die moesten ook een traantje laten.
2: Echt waar?
3: Ja. Oh,
2: dat is een mooi compliment.
3: Ja, klopt. En het was ook fijn om dit gewoon voor mijn moeder te hebben kunnen doen daar.
2: Nou, Olivier, een miss is dus veel meer dan alleen een tiara. Het is kunnen lopen op hakken, maar het is ook je kunnen uiten op een bepaalde manier. Op een hele mooie manier, vond ik dit. Het is maatschappelijk in de wereld staan. Charlotte Boonstra, Miss World Nederland, dank je wel. voor deze mini-cursus mis zijn.
3: Ja, ik vond het echt een superleuke middag. En ik vind dat je het echt mega goed hebt gedaan om te pakken. Echt compliment.
2: Waar is mijn sjerp?
3: Nou, ik heb er nog wel eentje voor je.
2: Heb je een sjerp? Ja. Yes! Ja! Yeah. Oh, leuk. Dankjewel, Charlotte. Ja. Dankjewel.
0: Dank jij wel ook, hè. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Dat was verslaggever Bob Brinkman met een lach, maar ook dus een traan vanuit de Rijswijk. En nou, van Bob gaan we naar Douwe Bob, want die heeft een nieuwe single en die ga ik nu voor je draaien. Hier bij Menno in de Middag op Radio West. Deze heet Note to Self.

0: Guus Meeuwis en het dondert en het bliksemt hier bij Menno in de middag op Radio West. En Guus Meeuwis die staat natuurlijk bekend om zijn groots met een zachte G-concert. Daar is hij al een aantal jaren geleden mee opgehouden. Maar Rotterdam Ahoy, dat is de plek waar hij nu zijn pijlen op heeft gericht. Want daar gaat hij een groot concert houden op 3 april 2027. En ik kan me voorstellen dat net wat minder spectaculair is dan wat hij gewend is in het buitenland. Want hij is wel eens in Antwerpen geweest, in Londen, Parijs, New York en zelfs Sydney heeft hij opgetreden. Dus ja, nu wat dichter bij huis, hè? Rotterdam. Dat kan ook leuk zijn. Goed, Guus Meeuwis dus hier op Radio West. En nu...
1: jouw plaat.
0: Zoals ook Menno in de middag wordt ook deze editie afgesloten met een plaat die jij hebt uitgezocht. Met als thema deze week de herfst. Vandaag kreeg ik weer heel veel leuke platen binnen, waaronder van Kees Swets. Hij zegt het is vandaag een rustige dag qua weer. Zo'n dag als de Kinks beschreven in hun plaat Autumn Almanac. Een gewone herfstdag op het Engelse platteland. Een fijn nummer om toch wat vrolijkheid binnen te halen in de huiskamer. Groeten van Kees Swets uit Boskoop. Nou, dankjewel Kees. Hartstikke leuke suggestie. Die ga ik dus als jouw plaat draaien. Maar niet voordat ik heb gezegd dat de zoetgevoiste Marjolein Visser zo meteen weer te horen is. Tussen 2 en 4 met Muziek aan Zee. Daarna is de beurt aan collega Bas Martinius met West komt thuis. En morgen, dan ben ik er nog 1 dagje met een verse Menno in de middag. Heel graag, tot dan! En dit zijn dus The Kinks en Autumn Almanac.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Straks in Muziek aan Zee weer de Krijg Nou Wat. En die gaat dit keer over de redding van een berenjong. Prachtig nieuws. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
15: Michel Bezuijen blijft de komende jaren burgemeester van Zoetermeer. Hij is door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Wouter Kolf, beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Die gaat in op 1 oktober. Bezuijen is al sinds 2020 burgemeester van Zoetermeer. De stationsweg in Den Haag bij het station Hollandspoor moet aangepakt worden, zegt de Haagse tak van Pro. In de straat wordt volgens bewoners te hard gereden. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden de stationsweg volgens de politieke partij een stuk veiliger maken. Een automobilist is vanochtend met de auto vast komen te zitten op een poller in de hoofdstraat in Valkenburg. Het voertuig kon daarna niet meer zelfstandig verder rijden. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto van de poller af te krijgen. Zowel de auto als de poller in Valkenburg raakten beschadigd. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere
18: van Albert Heijn. Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Heerlijk up tempo, toch? Dit nummer van Ilse de Lange, Confetti Shotgun. En ik begon Muziek aan Zee op de donderdagmiddag met Dolly Parton. Ja, onlangs overleden natuurlijk. Maar gelukkig hebben we haar muziek. En wat fijn om weer te horen. Jolien, van harte welkom bij dit programma. Ik ga er weer een feestje van maken de komende 2 uur. Met blije berichten, die gaan dit keer over een schoon bed. Ja, dat is toch lekker als je net gewassen lakens hebt. Krijg nou wat heeft te maken met beren en muziek onderweg. Van Madonna, Borderline, maar ook Matthew Wilder. Break My Stride komt eraan. En straks hier Amy McDonald uit 2008 alweer. This is the Life, allemaal onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: En dit is het goede doel.

0: terug naar de jaren 60. De 1910 Fruit Gum Company hoorde je met Simon Says.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Jaco. Ja, je zal het bijna vergeten, maar er zijn nog steeds mensen lekker met vakantie. Hij ook, maar wel de laatste wandelingen op Zakynthos, Griekenland City. Het was weer heerlijk. Straks heerlijk uit eten. Ja, zo'n laatste maal, daar kijk je dan toch naar uit. En hij heeft wat foto's geplaatst. Ja, witte met blauwe gebouwen en een prachtige blauwe zee en een blauwe lucht. Beetje jaloers ben ik wel. En Bella, die heeft ook een mooie foto geplaatst. Die heeft 's ochtends haar bed afgehaald en lekker fris gewassen. En me nu de hele dag al verheugd op een schoon fris bed. Ja, dat is natuurlijk fijn als je je bed gewassen hebt en je dan onder de lakens kruipt en het zo nog heerlijk fris ruikt.
2: Het
0: duurt meestal niet zo heel lang, hè? Nee, een beetje jammer. Dit is Culture Club Karma Chameleon.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
14: Goedemiddag, Marjolein. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt, bericht onze mediapartner Centraal Plus. De kwekerij werd gevonden in een bedrijfspand aan de productieweg. En volgens de gemeente was er daarna sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie, die verder onderzoek doet. Controle werd uitgevoerd door gemeente, politie en omgevingsdienst. Verschillende partijen controleerden meerdere bedrijfspanden, onder meer op naleving van de regels rond bouwen, milieu, brandveiligheid en het gebruik van panden. Controles vinden volgens de gemeente regelmatig en onaangekondigd plaats. Daarmee wil de gemeente Zoeterwoude onder meer risico's vroegtijdig signaleren en ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen tegengaan. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maalderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Maalderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
15: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
14: Roel Maalderink was dat. Michel Bezuijen blijft de komende jaren de burgemeester van Zoetermeer. Hij is door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Wouter Kolf, beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Vanaf 1 oktober gaat zijn nieuwe termijn in. De 60-jarige Bezuijen is al sinds 2020 burgemeester van Zoetermeer. De eendenkooi in Warmond blijft de komende 10 jaar in beheer van de stichting die het historische terrein onderhoudt. Gemeente Teylingen heeft hiervoor een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten. De eendenkooi bestaat al ongeveer 4 eeuwen. De functie is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Dat vangen heeft nu onder meer een wetenschappelijk doel.
5: En het weer krijg je vandaag van Jordi Bloem.
16: De rest van de middag is het rustig najaarsweer in de regio. Geregeld tot vaak zon, met ongeveer 18 graden en niet al te veel wind. Zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het rustig. Er zijn flinke opklaringen. Later kan een mistbank ontstaan en het wordt ongeveer 8 graden landinwaarts en 10 of 11 graden direct aan zee. Morgen is er meer zonneschijn dan vandaag en wordt het meteen ook warmer. De wind is naar het zuiden tot zuidoosten gedraaid, blijft zwak tot matig en dan kan het morgenmiddag 22 graden worden. In het weekend zaterdag ongeveer 20 graden, zondag 21 of 22 graden. Bij de weekenddagen is er naast bewolking ook ruimte voor wat zon en het blijft op de meeste plaatsen droog.
14: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
17: 1 vertraging in de regio op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 4 kilometer file en daardoor doe je er 10 minuten langer over.
14: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Muziek aan zee. Dit is

No Doubt. Gwen Stefani natuurlijk, hè? Don't Speak uit de jaren 90. En daarvoor ook een plaat die ik niet zo heel erg vaak draai. Amy MacDonald kwam voorbij met This Is The Life uit 2008 alweer. In Muziek aan Zee op de donderdagmiddag. Het is 24 september. Ja, en we gaan langzaam op. Het duurt nog even, maar toch. Naar Sint voor Iedereen weer. Ja, dat komt er weer aan. Dit jaar gepland van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november. En natuurlijk wordt het weer gehouden in de Biep. Vanuit de Biep op het plein in Den Haag. Maar we hebben ook heel veel partners die meedoen. Hè? De Bollestreek Omroep, Centraal Plus Leiden, Den Haag FM, Feel Good Radio, Rijswijk, Midvliet, Gouwe Stad, Studio Alphen. Nou, ga zo maar door. Dus dat belooft weer een feestje te worden. Gaan we weer die 100.000 cadeaus aantikken. Ik hoop het. Help je mee?

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle hoorde je Laat het licht aan. Een mooi verhaal uit Canada. Daar was een Canadese familie lekker aan het varen op het Okanagan-meer. En toen zagen ze ineens iets in het water drijven. Ze wisten niet wat het was. Het bleek dus een berenjong te zijn, een zwarte berenwelp. En het diertje had moeite met zwemmen, kon zijn hoofd nauwelijks boven water houden. En toen hebben ze dat diertje aan boord meegenomen.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, de berenwelp trilde van de kou. Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan hoor. Maar ze kregen het advies om hem wel weer ergens anders los te laten en hem niet aan te raken. Want dan wordt hij niet meer geaccepteerd door zijn moeder. Dus verderop, bij een bos, hebben ze hem weer losgelaten. Toen ging hij er echt als een beer vandoor, een kleine beer. Maar wel fijn dat het dier gered is, want hij lag ja, midden in het water. Hoe was hij daar terechtgekomen? Dat is de grote vraag. Maar gelukkig liep het goed af. Dit is Madonna in Muziek aan Zee, Borderline.

0: skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
10: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Zometeen heb ik Queen voor je klaarstaan. Heerlijk We Will Rock You, een lekker pittig nummer om 2 uur mee te beginnen. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
12: Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een gewonde gevallen. Na de botsing kwamen 3 ambulances ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Michel Bezuij is door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Wouter Kolff, beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Zoetermeer. Vanaf 1 oktober gaat zijn nieuwe termijn in. De 60-jarige Bezuij is sinds 2020 burgemeester van Zoetermeer. Na het Rijswijkseplein krijgt nu ook de Kijk-Duinsestraat in Den Haag een opknapbeurt. De kruising met de Magiel Vrijenhoeklaan zijn vanaf maandag 5 oktober omleidingen vanwege werkzaamheden aan het wegdek. 4 oktober vanuit Loosduinen met de auto naar het Kijkduinse strandwiel moet dus omrijden. Dat geldt tot en met maandag 16 november. Tot zover nu het overige nieuws.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
14: Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Wolf is Switching Gears. En daarvoor hoorde je die heerlijke van Queen uit de jaren 70. We Will Rock You in Muziek aan Zee. Het tweede uurtje alweer op de donderdagmiddag. Straks heb ik nieuws over Anouk en ik mag ook lekker muziek vandaag gaan draaien. Altijd goed, toch? Ja, zeker. Dit keer een redelijk rustig nummer van haar uitgekozen. Verder natuurlijk de medehalsplaat rond 10:30. Die is dit keer van Melinda Carlisle. Heaven is a Place on Earth. En muziek gepland van Gladys Knight, License to Kill. Die ga ik zo meteen gelijk draaien, vind ik. Albert Hammond komt eraan, It Never Rains in Southern California. En zometeen hier Benny Nijman. Ik weet niet hoe. Nou, ik weet wel hoe. Het wordt vanzelf wel weer 4 uur, hoor.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Hier is Gladys Knight.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

Beach Boys, Heroes and Villains in Muziek aan Zee. Ja, en nu mag ik Anouk gaan draaien. Ik zei het al. En zij heeft natuurlijk onlangs nieuws uitgebracht, hè, dat ze gaat optreden met het Metropool Orkest. Volgend jaar is dat. Het duurt nog even, maar zet het alvast in je agenda. Op 4 en 6 juni dan is het te horen in Ziggo Dome. Dan gaat ze ook muziek van haar nieuwe album, dat volgend jaar ook verschijnt, spelen. En ze vindt het wel lekker om tegenwoordig 's middags op te treden. Ze deed het eerder ook bij Live on the Beach. En ze zegt, ja, dan kan ik s'avonds weer op tijd in bed liggen met een knipoog erbij natuurlijk. Ze is 51, dus nog hartstikke jong toch. Maar wel goed nieuws dus voor Anouk. Volgend jaar een optreden samen met het Metropool Orkest. Hier is ze nu met 3 Days in a Row.

Zometeen 3:30 natuurlijk het nieuws uit de regio. Je wordt bijgepraat over wat zich allemaal afspeelt. En dat kan je natuurlijk ook altijd terugvinden op onze website, het nieuws of op de app omroepwest.nl. Eerst nog klanken van Albert Hammond. It never rains in Southern California.

0: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Steen, Evenhout, Steen.

0: Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
9: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag André.
10: Goedemiddag Marjolein. De opknapbeurt van de Koudekerkse brug valt 1,7 miljoen euro duurder uit dan eerder werd gedacht. Het college van burgemeester en wethouders in Koudekerk aan den Rijn wil het extra bedrag alvast beschikbaar stellen zonder de gemeenteraad om toestemming te vragen. Voor de werkzaamheden aan de brug was oorspronkelijk 6,8 miljoen euro gereserveerd. Maar vanwege het feit dat er onvoldoende rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van de Koudekerkse brug en omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is bijna 2 miljoen euro extra nodig. Daarnaast zijn de kosten van onder meer de elektrotechnische componenten van de installatie aanzienlijk hoger dan eerder geraamd. Werkzaamheden zullen ook een maand langer duren dan gepland. Ze starten in januari 2027. Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is de fietser gewond geraakt. Na de botsing kwamen 3 ambulances ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De stationsweg in het centrum van Den Haag, bij station Hollandspoor, moet aangepakt worden, zegt de Haagse tak van de politieke partij PRO. In de straat wordt te hard gereden, vinden ze. Raadslid Lisa van der Voort.
11: En er is hier ook veel showverkeer, noemen we dat dan.
12: Wat is dat?
11: Ja, dat zijn mannen vooral, mooie auto's, vaak verlaagd, die gewoon rondjes rijden voor de leuk. Dus meer niet omdat ze ergens heen moeten, niet omdat ze ergens moeten zijn in de stad, maar gewoon even lekker rijden met je auto om gezien te worden.
10: Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden volgens PRO de straat veiliger maken. Michel Bezuy is door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Wouter Kolf, beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Zoetermeer. Vanaf 1 oktober gaat ze een nieuwe termijn in. De 60-jarige Bezuy is sinds 2020 de burgemeester van Zoetermeer.
9: En het weer krijg je vandaag van Jordi Bloem.
13: De rest van de middag is het rustig najaarsweer in de regio. Geregeld tot vaak zon, met ongeveer 18 graden en niet al te veel wind. Zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het rustig. Er zijn flinke opklaringen. Later kan een mistbank ontstaan en het wordt ongeveer 8 graden landinwaarts en 10 of 11 graden direct aan zee. Morgen is er meer zonneschijn dan vandaag en wordt het meteen ook warmer. De wind is naar het zuiden tot zuidoosten gedraaid, blijft zwak tot matig en dan kan het morgenmiddag 22 graden worden. In het weekend zaterdag ongeveer 20 graden, zondag 21 of 22 graden. Bij de weekenddagen is er naast bewolking ook ruimte voor wat zon en het blijft op de meeste plaatsen droog.
10: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
12: Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden naar Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging.
10: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

0: Benny Nijman weet niet hoe hij jou ten dans moet vragen. Nou, ik zeg gewoon, kom, we gaan dansen, want de meedansplaat komt eraan. En die komt dit keer van Belinda Carlisle uit 1987. Echt een mega-hit van haar. Als ik hem start, weet je ook gelijk welk nummer het is. Heaven is a Place on Earth. Het was ook van haar studioalbum Heaven on Earth. En bereikte op veel plaatsen de hitlijsten, kwam hoog in de hitlijsten terecht. Geschreven door het bekende schrijversduo Rick Knowles en Ellen Shippey.
1: Marlijn, ga je mee dansen?

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Nou, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: je 64 weet... jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ella Langley. En dan denk je, wie is dat? Nou, zij heeft wel mooi een record gevestigd in de Billboard Hot 100, de hitlijst in de VS. Houston, Texas staat al 23 weken bovenaan de lijst. Langer dan All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey zelfs. Dus dat wil wat zeggen, toch? Als je Mariah Carey kan verslaan met Kerstmis, die plaat van haar, nou, dan ben je goed bezig. Houston, Texas, dus je hoorde het in Muziek aan Zee, maar ook een van de laatste nummers die ik draai. Want zometeen om 4 uur natuurlijk weer West komt thuis met in het laatste uurtje Made in Holland. Geef je favorieten aan Bas door. Morgen om 2 uur de vrijdageditie. Tot dan, doeg.
1: Muziek aan Zee.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
12: Het is de week tegen eenzaamheid. Samen wandelen om mensen te ontmoeten, dat doen ze in Zoetermeer. En wij wandelden een stukje mee. En nu is het 4:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
13: In het water langs het Kenenburgpad in Delft is vanochtend een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de 44-jarige vrouw die al ruim anderhalve week werd vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De vrouw verdween op zondag 13 september. Ze was voor het laatst gezien in de Delftse wijk Tandhof. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels op de plek aan de Vrijheidslaan, waar de 8-jarige Alex begin september om het leven kwam, weghalen. Zijn nabestaanden hebben hierom gevraagd. Op verzoek van de familie zullen de knuffels van de herdenkingsplek een mooie bestemming krijgen, zo laat de gemeente Leiden weten. Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een gewonde gevallen. Na de botsing kwamen 3 ambulances ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Meer nieuws straks om 4:30. Nu het overige nieuws.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West Nile-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de files bij ons in de buurt. Die krijg je deze middag van Erik Evengroen van de ANWB.
15: Ja, ook in onze regio is de avondspits alweer vroeg op gang gekomen. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Eigenlijk valt er maar één echt op, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Knoopend Hoflied en Delft 12 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
22: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

De Frank Boeijengroep uit de jaren 80 met Linda. Wij weer een collega, twee collega's zelfs die Linda heten. Dus die kijken altijd raar op als dit liedje weer gespeeld wordt. Ik wil alles voor je doen, roepen we dan kaart over de redactie. En dan denken ze, ja, ja, het zal allemaal wel. Het is 4:10, een heel goede middag. Radio West hier zo tot 7:00 vanavond. Dit programma heet West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius. In dit programma natuurlijk straks weer een rondje in onze tijdmachine. Want ja, wie gaat er morgen met die ultracompacte koffiemachine vandoor? We hebben natuurlijk in de voorrondes van deze week al een aantal winnaars gehad. Mensen die dus drie vragen goed wisten te beantwoorden. Die staan op de lijst. En de digitale dobbelsteen die gaat dan uiteindelijk bepalen met wie ik morgen de finale speel. Nou, hoe dat afloopt, ja, dat horen we over een uurtje of 24. Dan, het is de week tegen eenzaamheid. En in Zoetermeer doen ze dan onder andere wandelen met elkaar. Gewoon mensen bij elkaar brengen, lekker ontmoeten. Wandelen, je hoeft niet met z'n tweeën te komen. Sterker, het is natuurlijk verstandiger om in je eentje te komen. Want juist dan ontstaat er contact tussen de mensen. Nou, wij wandelden vandaag een stukje mee. Is er nog wat te doen? Ja, de tips van Meer. Natuurlijk is er nog wat te doen. Ze komt het dadelijk allemaal vertellen. En ik heb weer een, ja, ik zei het gisteren al, ik zal de opgave voor het spelletje in zijn achteruit wat moeilijker maken vandaag. Maar ja, ik vrees toch dat dat weer niet gelukt is en dat het toch weer te makkelijk is. Goed, om dat mee te maken moet je het uithouden tot 7:15. En om dat te doen slagen zal ik zo fijn mogelijk de muziekjes voor je uitkiezen. Zoals deze bijvoorbeeld. Hè. Even de platenbak ingedoken en Danny Vera rolde eruit. Onder druk wordt alles diamant.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn er meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ja, is het je ook opgevallen? Deze was natuurlijk van Q65, van eigen bodem. De vorige plaat, Danny Vera, natuurlijk uit Nederland. En ook de opener van vandaag, de Frank Boeijengroep, ook al uit Nederland. En dan ga ik gewoon mee door, hoor, dadelijk tussen 6 en 7.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, want dan draai ik een uurtje lang alleen maar muziek die gemaakt is binnen onze landsgrenzen. En mocht je een plaatje willen aanvragen, dan kan dat natuurlijk gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl.
2: West komt thuis.
0: Het is deze week de week tegen de eenzaamheid. In Zoetermeer doen ze daar wat aan door te wandelen met elkaar. Zo is er bijvoorbeeld vanmorgen gestart met een wandeling vanaf recreatiecentrum Bijdorp. En de wandelaars die vonden het wel gezellig, zo merkte mijn collega Hilde Verwij. Want die wandelde een stukje mee.
3: Je voelt je helemaal niet alleen.
4: Ik ben ondertussen nu inderdaad 82. En 's morgens, als je weg moet, dan denk je, hoe ga ik het de godsnaam halen? Maar het lukt iedere keer weer.
5: Hoe lang doet u dit al?
6: Een jaar of 7.
5: En wat is dan het mooiste of het leukste wat het u heeft gebracht?
6: Ja, de saamhorigheid en de vriendschappen.
7: Alleen wandelen, dat vind ik helemaal niet leuk. En ik vind het ook heel prettig dat ik in beweging blijf.
8: Ook gewoon gezellig dat je met andere mensen beter uit de voeten kan dan dat je dus thuis alleen blijft zitten. Want dan, dat brengt je niks.
9: De wandelingen starten op verschillende plekken in Zoetermeer, zodat je behalve elkaar ook de verschillende wijken leert kennen.
7: En af en toe is het zelfs zo dat we met een aantal ook nog vakantiereisjes hebben. Zo leuk is de groep.
5: Dus jullie zijn echt vrienden geworden?
7: Eigenlijk wel, ja, absoluut.
9: En er is natuurlijk altijd ruimte voor nieuwelingen.
8: Gezelligheid, saamhorigheid, gewoon leuk om te doen. Je blijft bezig, het is goed voor je conditie.
4: Niet iedereen wil, maar ik trek ze er soms naartoe.
0: Ja, die wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig. Als je het nou gezellig vindt om ook mee te wandelen. Er zijn heel veel gratis wandelingen, wekelijks. 140 locaties door het hele land namelijk. www.gezondnatuurwandelen.nl. Daar maar even kijken.

Egels Ramazzotti is helemaal in zijn nopjes. Hoe mooi is deze liefde? Dat is wat hij bezingt. Nou, Billy Ocean weet wel dat als jij er niet bij bent, dan doet deze liefde behoorlijk pijn, hoor. Deze plaat neemt je mee naar het nieuws van 4:30 met André Kolen. En zometeen, straks dadelijk over een klein poosje, natuurlijk de tijdmachine. Plaat neemt je mee naar het nieuws van 4:30 met André Kolen. En zometeen, straks dadelijk over een klein poosje, natuurlijk de tijdmachine.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family.
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Hoog tijd voor het nieuws, want over 10 seconden is het precies 4:30. En dat vindt André altijd hartstikke leuk om precies op tijd aan het nieuws te kunnen beginnen.
14: Ja, dus ik wacht even op de pips.
13: Ja, ja, je haar zit wel goed, moet ik zeggen.
14: Oh, dankjewel. Dat van jou ook.
13: Dank je.
14: Ik denk dat we dezelfde kapper hebben.
13: Mm-hmm.
14: In het

0: Later langs het Kenenburgpad in Delft is vanochtend een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de 44-jarige vrouw die al ruim anderhalve week werd vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang, meldt de politie. De vrouw verdween op zondag 13 september. Ze was voor het laatst gezien in de Delftse wijk Tandhof. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt, bericht mediapartner Centraal Plus. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarna sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die nu verder onderzoek doet. De controle werd uitgevoerd door de gemeente, de politie en de omgevingsdienst. Verschillende partijen controleerden meerdere bedrijfspanden en die vinden volgens de gemeente regelmatig en onaangekondigd plaats. En daarmee wil de gemeente Zoeterwoude onder meer risico's vroegtijdig signaleren en vooral ondermijnende criminaliteit op het bedrijventerrein tegengaan. Een pand in het Haagse Regentessenkwartier geldt al jarenlang als rotte kies in de wijk. Gebouw De Zaan aan de Beeklaan staat al ruim 10 jaar leeg en verkeert in slechte staat. Dwangsommen om daar wat aan te doen zijn door de eigenaar genegeerd. En het openstaande bedrag is al opgelopen tot €200.000. Verschillende raadsleden zijn er klaar mee. Een van hen is Marije Mostert. Volgens het D66-raadslid is het niet een op zichzelf staand probleem.
1: Zeker als je kijkt naar die buurt, er zijn er gewoon meer dan 40 panden die al meer dan 10 jaar leeg staan. En er zijn een aantal hele actieve bewoners die ook al eerder een leegstandswandeling hebben gemaakt met mensen van de gemeente om te laten zien wat er speelt. Maar tot op heden blijven er toch heel erg veel panden leeg staan. Dus wij denken echt, het moet een tandje bij.
0: Ja, de eigenaar van pand De Zaan aan de Haagse Beeklaan wilde ondanks verzoeken van onze redactie niet reageren. De eendenkooi in Warmond blijft de komende 10 jaar in beheer van de stichting die het historische terrein onderhoudt. De gemeente Teylingen heeft hiervoor een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten. De eendenkooi die bestaat al ongeveer 4 eeuwen. De functie is in de afgelopen decennia wel veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en ook weer vrijgelaten. Het vangen heeft nu onder meer een wetenschappelijk doel.
2: Een wetenschappelijk doel, hartstikke goed.
0: Ja.
2: Ja, zat iemand op mijn oor te tetteren, maar goed.
0: Ja.
2: Ja, die loopt nou weer weg natuurlijk.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we naar Jordi Bloem met het weer. Jordi, goedemiddag.
3: Hey Bas. Ja, je hebt het gemerkt. Het is rustig weer. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat trekt wel geleidelijk weg. Maar we hebben er nog wel even mee te maken. Dat betekent vanavond en komende nacht dat de meeste bewolking is opgelost. En uiteindelijk wordt het ook fris vannacht, later, een graad of 8, vlak aan zee 10 of 11 graden. En misschien dat er een beetje mist ontstaat, wat weiland mist. Morgenochtend is dat snel verdwenen hoor. En dan krijgen we veel zonneschijn met weinig bewolking. En dan wordt het morgenmiddag 22 graden. De wind is dan teruggedraaid naar het zuiden tot zuidoosten. Is zwak tot matig. Het blijft dus rustig. En ook in het weekend kalm herfstweer. Met wolkenvelden ook af en toe zon. Waarschijnlijk blijft het droog. En zaterdag wordt het ongeveer 20 graden. Zondag 21 of 22 graden. De eerste dagen van de nieuwe week kan het nog warmer worden. Vooral dinsdag misschien wel 25 graden. En er zijn zonnige perioden.
2: Nou, dan haal ik de korte broek mooi weer uit de kast.
0: Ja, en de slippers, dat kan dan wel hoor.
2: Dat bedoel ik hoor. Het is toch allemaal wat. Erik Evengroen, ziet het er ook zo zonnig uit bij jou op de weg?
4: Nou ja, daar staan wel de nodige files. Want het is tenslotte ook donderdagavondmiddag. En dan is het toch een van de drukste avondspitsen van de week.
2: Precies.
4: Maar het zijn gelukkig vooral dagelijkse files. Er is nog niet zo heel veel aan de hand. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmaden en het Prins Klausplein rijdt het langzaam en staat het stil over zo'n 13 kilometer. Kost je 20 minuten. En een stukje verderop vanaf Den Haag-Zuid tot aan het Ketelplein ook nog eens 10 minuten vertraging. En verder valt nog op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 tenslotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel Erik, tot later weer.
4: Zeker.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Runaway Train van Soul Asylum op Radio West. Jongens, we gaan zo meteen een spelletje spelen, je weet wel.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Terug in de tijd, hij staat te blinken hier voor de deur in het zonnetje. André heeft net nog even een klein lapje over de motorkap gehaald van de tijdmachine. Dus we zijn er klaar voor om terug te reizen in de tijd. Dan landen we ergens aan. Drie vragen over dat jaartal worden er gesteld. Eén vraag goed is al een klein prijsje uit de Omroep West prijzenkast. Drie vragen goed betekent mogelijke deelname aan de finale morgenmiddag over 24 uur in dit programma. En de hoofdprijs deze week, ga voor een ultracompacte koffiemachine. En je krijgt er van ons ook nog wat koffietjes bij. Wat wil je nog meer? Doe lekker mee met die tijdmachine van ons. 070-390-5454. 070-390-5454. Leuk als je meedoet. En ja, kijken hoe je het er vanaf brengt natuurlijk, hè. Want welk jaartal het wordt, ik weet het nog niet. Dat ligt allemaal in de toekomst beschoren. Is Jay Ferguson, Thunder Island op Radio West. Yeah.

0: Jay Ferguson op Radio West Thunder Island. 13 minuten over 4:30. De tijdmachine, we gaan hem spelen. Dat wil zeggen, dan moeten jullie wel even bellen natuurlijk.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ga je met me mee, terug in de tijd. We landen ergens op een jaartal. 3 vragen worden er gesteld. 1 vraag goed is al een klein prijsje. 3 vragen goed, mogelijke deelname aan de finale. Morgenmiddag over 24 uur. En misschien ga jij er wel vandoor met die ultracompacte koffiemachine. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan laat ik Bruce Springsteen nog een moppie zingen. Dat mooie I'm on fire. En dan gaan we, als het goed is, zometeen spelen. En anders houdt het op natuurlijk. Hè. Dat is net zo makkelijk. En dan pak ik die prijs zelf. Nou, dat mag eigenlijk niet. Goed, 070-390-5454.

0: En daar verdwijnt Bruce Springsteen in de verte door tijd en ruimte.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, hoog tijd voor de tijdmachine. Aan de telefoon heb ik Rob Henskens uit Den Haag. Dag Rob, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is lekker weer, Rob. Ben jij misschien nog even buiten geweest? De neus eventjes buiten gestoken?
2: Ja, zeker weet ik. Ik heb even lekker met de hond gewandeld.
0: Heel goed.
2: En dan zat ik even heerlijk op het balkon.
0: Goed zo, ja, want het zijn cadeautjes natuurlijk nog, hè? Want we moeten het ervan nemen, want dadelijk gaan we echt serieus de herfst in natuurlijk. En dan is het allemaal klaar en dan worden de dagen ook echt serieus heel veel korter. Dus,
2: ja, klopt.
0: Wat vind jij ervan dat de dagen inmiddels alweer wat korter zijn dan de nachten?
2: Ik vind het s'avonds ook weer gezellig als het weer wat donker wordt.
0: Oké.
2: Lichtjes aan. Ja, vind ik wel gezellig.
0: Ja, precies. Nou ja, langzaamaan hobbelen we naar de kerst, hè. Nog 3 maanden. Maar ja, dat duurt nog 3 maanden. Ik ga wel heel hard nu. Ja, daarom. Ach, nou ja, goed. Laten we eerst maar eens even een rondje tijdmachine doen, Rob. Loop met me mee naar buiten. Daar staat hij lekker gepoetst in het zonnetje te blinken, de tijdmachine. Voorzichtig met trapje erboven, linkerstoeltje, gordeltje vast. En als jij zit, dan mag je een klap geven op de groen-gele knop.
2: Ja, de autoknop, hè?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja?
0: Huppakee. Ja, waarop. Goed gedaan. Nou, we doen de deuren dicht voor de veiligheid.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien en de lampen gaan knipperen. De vraag is natuurlijk, waar komen we terecht?
1: 1, 9, 8, 5.
0: Nou, we gaan naar 1985 met een grote knal.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, dat was het jaar waarin ik brommer mocht gaan rijden. Want op 1 november werd ik 16 en op 2 november had ik een brommer in de schuur staan.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Ja, dat was. Oh, wat keek ik daarna uit, joh? Ik geloof vanaf mijn 12e al of zo. Ja, zoiets. En jij, Rob, 1985, wat was er toen in jouw leven?
2: Ik was gewoon aan het werk, denk ik. Ik had niet veel bijzonders.
0: Oké.
2: Gewoon normaal werken en lekker getrouwd.
0: Ja, hard voor weinig en ook niet zo gereinigd, hè? Heb je leuk werk gedaan, Rob?
2: Ik ben ambtenaar geweest, dus.
0: Ja, geweest. Nou ja.
2: Ik ben er niet meer, dus.
0: Nee, jij bent lekker gepensioneerd nu dan natuurlijk. Nou, ja, heerlijk toch?
2: Klopt. Ja,
0: absoluut. Ja. Absoluut. Elke maand op de, wat zal het zijn, de 23e, dan komt het ABP weer op je rekening. Huppakee.
2: Zeker weten. Iedere keer weer een feestdag.
0: Oh, heerlijk, Rob. Ja, hartstikke goed. Nou, we zitten dus in 1985. David Bowie had een grote hit met dit nummer. This is not America. En die laten we lekker onder de vragen doorlopen. Terwijl we de vragen doornemen. En ze ook op mijn beeldscherm worden geprojecteerd. Want daar zijn ze. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Helemaal goed. En heb jij nog iemand daar die je kan helpen? Of moet je het allemaal alleen opknappen?
2: Nee, mijn vrouwtje is er ook. Dus
0: ah, grote klasse.
2: Die luistert mee.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, hoe heet ze, Rob?
2: Carla.
0: Carla, ik schrijf het gelijk op. En dan zal ik tegen Carla roepen dat ze snel moet antwoorden als jij het niet weet. Ja. Vraag 1.
2: Doet ze.
0: Elton John zingt in 1985 over een onbereikbare vrouw. Die vrouw die heet Nikita. En waarom is ze onbereikbaar?
2: Dat is een goeie.
0: Oh Nikita, you will never know.
2: Anything. Een onbekende, denk ik.
0: Een
2: onbekende
0: voor haar. Ja, dat wel natuurlijk, maar dat is niet...
2: Ja.
0: Nou, denk er nog even rustig over na. Zet Carla vooral hard aan het werk. Ze is onbereikbaar. Waarom is ze onbereikbaar? Dat is de vraag. Dan gaan we naar vraag 2. Een bekend duo...
2: Een droom, denk ik. Een droom.
0: We gaan naar vraag 2. Een bekend duo maakte in 1985 een satirisch tv-programma. Dat deden ze eerst bij de VARA en toen heette het PISA. En later deden ze het bij Veronica en toen heette dat programma Verona. Noem 1 van de 2 mannen achter deze programma's. We gaan naar vraag 3. Welke Nederlandse band onder leiding van Huub van der Lubbe heeft in 1985 een hit met Groot Hart? Hoe heet die band onder leiding van Huub van der Lubbe?
2: Ja.
0: Ja. Ze zijn ermee gekapt, een jaar of 2 geleden, zoiets. Officieel.
2: Ja, de dijk.
0: De dijk. Nou, we gooien deze antwoorden in de tombola van de jury.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, Rob, 2 vragen goed. Natuurlijk best goed gedaan. Maar je kwam niet op het feit dat Nikita, die vrouw waarover Elton John zingt in 85... achter het ijzeren gordijn woont. En dat was natuurlijk gewoon onbegaanbaar terrein, hè, in die tijd.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik heb nog goed geluisterd om te kijken of ik er nog een goed antwoord in kon horen. Maar dat was niet gelukt. Maar ja, goed gedaan, Rob, natuurlijk. Je krijgt van ons een prachtig mooie sporthanddoek. Dat is een heel snel drogend ding. Kun je lekker meenemen om te sporten of op vakantie bijvoorbeeld.
2: Super.
0: Ja, even kijken, de antwoordjes. Nou ja, het ijzeren gordijn, daar woont die Nikita. Ja. Daardoor was ze onbereikbaar. Henk Spaan en Harry Vermegen natuurlijk, hè, Pisa en later Verona. Dat was lachen, hè. Ja, die hadden ook een miljoenen publiek in die tijd. Ja. Omdat we natuurlijk nog maar weinig tv-zenders hadden. Ik keek er eigenlijk altijd, ik was jong, ik keek er graag naar toen in die tijd.
2: En, ja, het was leuk om het even te zien, ja.
0: Ja, precies. En dan die band, hè, dat Carla helemaal goed. Ja. De Dijk, groot hart, een hele grote hit. En je raadt nooit wat ik nou ga draaien, natuurlijk, hè?
2: Ik denk De Dijk.
0: Dat denk ik ook, Rob. Je was een gezellige kandidaat, dankjewel voor het meedoen.
2: Oké, graag gedaan.
0: Tot de volgende, dag.
2: Hoi.
0: Uit 1985, want daarover hadden we het, komt deze muziek van De Dijk, groot hart.

De Dijk uit 1985, ja, ze zijn er natuurlijk een klein tijdje geleden mee gestopt. Maar wat een succes heeft die band gekend natuurlijk. Hè. En hij wordt voor altijd heel veel gedraaid op alle Nederlandse radio's. Dat kan niet anders. Bruno Mars zingt de moppie totdat het 5 uur is. En in het volgende uur onder andere de kopstaartplaat en de tips van meer.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Tips van Meer, de kopstaartplaat. En wat al niet meer in West komt thuis, zometeen tussen 5 en 6. 5:01, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, André Kolen.
16: Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een gewonde gevallen. Na de botsing werden er 3 ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In het water langs het Kenenburgpad in Delft is een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de 44-jarige vrouw die al ruim 1,5 week wordt vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De vrouw verdween op zondag 13 september. Ze was toen voor het laatst gezien in de Delftse wijk Tandhof. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels op de plek aan de Vrijheidslaan, waar de 8-jarige Alex begin september om het leven kwam, weghalen. Zijn nabestaanden hebben hierom gevraagd. Op verzoek van de familie zullen de knuffels van de herdenkingsplek een mooie bestemming krijgen, zo laat de gemeente Leiden weten. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En waar het bij ons in de buurt vaststaat op de weg, ja, dat weet Erik Evengroen van de ANWB.
9: Ja, zoals gebruikelijk op donderdag, een drukke avondspits ook in onze regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaar en het Prins Klausplein 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verder valt op de A20, van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En het is ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
22: Heijn. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
25: Tot 7 uur. West komt thuis.

Diana Ross aan het begin van de tweede uur van West komt thuis op Radio West. 5:11. Allemaal een hartelijk goedemiddag. Terwijl het zonnetje hier uitbundig aan het schijnen is, bij ons hier op Ypenburg, neem ik je mee rustig aan zo door de middag op weg naar de avond. En dat doe ik tot 7:00 vanavond. West komt thuis heet het. Zometeen de tips van meer. Is er nog wat leuks te doen? Want ja, we gaan er weer zoetjes aan richting het weekend. Het wordt lekker weer. Ik ben benieuwd of ze nog wat tips heeft. Ook vooral omdat we lekker buiten kunnen zijn natuurlijk. Maar ja, we moeten maar even afwachten waar ze mee komt. De kopstartplaat komt in dit uur voorbij. Hadden we gisteren de Eagles met Love Will Keep Us Alive. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord alive. Benieuwd wat de reacties zijn. Je kunt natuurlijk door je oogharen één heen al een klein beetje voelen aankomen welke plaat misschien wel vaak genoemd gaat worden. Maar zometeen dan weten we dat zeker. En het spelletje in zijn achteruit, dat hoort er ook nog bij. Dat gaan we vanavond spelen zo rond 7:15. Muziek van Paul de Munnik is dit. Kijk niet achterom.

0: Paul de Munnik, kijk niet achterom.
1: Is er nog wat te doen?
0: Op dinsdag en donderdag kijk ik altijd met meer vooruit naar de vrije dagen, de vrije middag, op de woensdag bijvoorbeeld. Maar het weekend komt er nu aan, hè, Meer?
2: Dat staat al te kloppen.
0: Absoluut.
2: En het wordt zo'n mooi weekend.
0: Nou, dat
2: mooi
0: wilde
2: weer.
0: Ik net zeggen, het wordt heerlijk natuurlijk.
2: Ja, het zijn toch een beetje binnenactiviteiten.
0: Ach ja.
2: Jij komt al heel lang in Zoetermeer, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, heel mijn leven al.
2: Zegt de bouwspeelplaats jou iets?
0: Ja, daar was ik vroeger natuurlijk zelf ook gek op. Hè?
2: Ja?
0: Ja, ik heb daar 1 of 2 seizoenen lang met vriendjes hutten gebouwd met spijkers en zo. Vroeger kon alles nog en niks was gevaarlijk natuurlijk. Maar de bouwspeelplaats, ja, dat vindt eigenlijk ieder kind hartstikke leuk volgens mij.
2: Maar die komt terug. Speciaal voor grote mensen komt die zaterdag terug in Zoetermeer.
0: Oh?
2: Ja, leuk, hè?
0: Nou, daar moet je me dan even alles van vertellen, want die zie ik niet aankomen.
2: Het wordt in de boerderij, aan de Voorweg, wordt het weer georganiseerd. Het speelparadijs van vroeger.
0: Ja.
2: Het wordt door Stichting Eigenwij de Grote Mensen Speeldag. Ja, wat een grappig lange naam.
0: Mm-hmm.
2: Die organiseren dat. Het is een middag vol jeugdsentiment en ouderwets speelplezier. Je kan er bouwen met hout, meedoen aan de kippieballenrace.
0: Ja.
2: Hula hoepen, Twister XXL, Krimpy Dinky sleutelhangers maken. Hoe leuk is dit allemaal?
0: Ja,
2: dat kan
0: je
2: dus zaterdag doen. Is van 3 tot 8 uur 's avonds. Dus ook een beetje wat meer de grote mensentijd.
0: Ja.
2: Kan je daar naartoe met al je vriendjes en vriendinnetjes van toen, die nu net als jij 20 plus zijn, 30 plus zijn, 40 plus zijn.
0: Nou, 50 plus zelfs ook wel een beetje hier of daar. Ja.
2: Kan je weer lekker die hamer pakken, spijkers en daar even spelen.
0: Wat goed.
2: Leuk, hè?
0: Ja, lachen, joh. Nou, Zoetermeer, en dat is dus aan de Voorweg,
2: Stichting Eigenwij, Voorweg 112 in Zoetermeer. En dat is zaterdag. Denk je nou, ik wil eens een nieuwe hobby hebben? Kan ook, hè? Bedoel, de dagen van bidden zitten komen er weer aan.
0: Mm-hmm.
2: Het is geen lekker weer om te vissen, denk ik.
0: Nou, nu nog wel.
2: Geen visser, maar...
0: Ja, maar dat.
2: En dan denk je, misschien wil ik eens een andere hobby hebben. En dat is zo leuk, bij de broodfabriek in Rijswijk hebben ze dan het Crea-weekend. Dan kan je een hele, vanaf vrijdag zelfs, morgen rondlopen op zoek naar een nieuwe hobby. En er is van alles te doen. Je kan ook dingen uitproberen. Je kan mozaïeken, hout branden. Diamond painting, dat is heel erg zen voor sommige mensen. Ik heb het 1 keer gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Daarna lagen de steentjes in alle hoeken van de kamer. Ik vind dat heel knap, dat geduld dat die mensen hebben. Maar niet voor mij.
0: Niet
2: maar gewoon, het is lekker op zoek gaan naar een nieuwe hobby. En inderdaad even snuffelen van wat valt te doen. En dan vind ik het leuk. Dus ga daarvoor op zoek naar een nieuwe hobby. Dan ga je naar de Crea Weekend in de broodfabriek. En waar je ook naartoe kan gaan, in Delft heb je natuurlijk DSM. Groot is dat geworden in Delft. Dat hoofdkantoor is meer dan 100 jaar geleden gebouwd. 1907 is dat gebouw.
0: Mm-hmm.
2: Dat oude pand, dat wordt ook het grote kantoor genoemd.
0: Ja.
2: En dat wordt nu momenteel gerestaureerd, want dat is toch wel een bijzonder staaltje architectuur. Daar is dit weekend open weekend van het grote kantoor. En met het hele verhaal erbij over de familie van Marken die het hebben opgericht. Die daar eigenlijk als eerste ook een heel sociaal gezicht belangrijk vonden, dat de arbeiders goed gehuisvest waren, goed geschoold waren. Kortom, je kan een rondleiding krijgen in dat gebouw. Er is een tentoonstelling over de familie. Er is een film over de familie. En het is een pand waar je eigenlijk gewoon als bezoeker normaal niet komt. En nu kan je er gewoon naartoe dit weekend.
0: Super interessant. In de volksmond de gist- en spiritusfabriek,
2: precies,
0: toch?
2: Precies, dat is hem. Ja, of het grote kantoor, zo heb ik het.
0: Dat hoort er dan natuurlijk bij.
2: Ja, de gist- en spiritus DSM, zoals het naderhand ging heten.
0: Ja.
2: Dat is aan de Wateringseweg numero uno. Kan je dus naartoe dit weekend, zaterdag en zondag.
0: Als jij nou een inwoner bent van Delft en je hoort het en je denkt, frek, ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest. Lijkt me super interessant.
2: Ja.
0: Om vooral ook nog wat te leren over die geschiedenis. Doen natuurlijk.
2: Ik vond het een heel vet gebouw. Ik ben vanochtend even gaan kijken voor opnames.
0: Okay.
2: En ik vond het van wauw, dat zie je niet aan de buitenkant weer. Wat voor mooi licht gebouwd is met een hele gave glazen koepel binnenplaats. Ja, echt vet.
0: Leuk, gaaf, leuk, mooie tip. Mooie
2: maar jij
0: tip.
2: Gaat naar Zoetermeer.
0: Maar daarna gelijk door naar Delft. Hey, Meer, dankjewel.

0: klassiekertje van de Zombies, The Time of the Season.
1: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
0: Een ander klassiekertje uit de jaren 80. Dat is natuurlijk deze van ABC, een grote hit hoor destijds. Daarmee gaan we naar het nieuws van 5:30. André Kolen schuift zo meteen weer aan met de laatste nieuwsfeiten. Je wordt ook op de hoogte gebracht van de situatie op de weg. En ja, wat dan niet? Laat hem lekker aanstaan hier op Radio West. En straks, na 6:00, dan is het Made in Holland at 6. Alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn natuurlijk. Een plaatje aanvragen is nog nooit zo makkelijk geweest. Bas Apenstaart, omroepwest.nl.

0: draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
18: Tennissen, Pluto Sport.

0: jackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: 1 minuutje over 5:30. Je luistert naar Radio Westen voor het nieuws in de studio. André Kolen. Dre, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De opknapbeurt van de Koudekerkse brug valt 1,7 miljoen euro duurder uit dan eerder werd gedacht. Het college van BMW in Koudekerk aan de Rijn wil het extra bedrag alvast beschikbaar stellen zonder de gemeenteraad eerst om toestemming te vragen. Voor de werkzaamheden aan de brug was oorspronkelijk 6,8 miljoen euro gereserveerd, maar vanwege het feit dat er onvoldoende rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van die Koudekerkse brug en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is bijna 2 miljoen euro extra nodig. Daarnaast zijn de kosten van onder meer de elektrotechnische componenten van de installatie aanzienlijk hoger dan eerder geraamd. Werkzaamheden zullen ook nog eens een keer een maand langer duren dan gepland. De startdatum is januari volgend jaar. Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een gewonde gevallen. Na de botsing werden 3 ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. De stationsweg in het centrum van Den Haag, vlakbij het station Hollandspoor, moet aangepakt worden. Dat zegt de Haagse tak van de politieke partij PRO. In de straat wordt te hard gereden, vinden ze. Raadslid Lisa van der Voort.
3: En er is hier ook veel showverkeer, noemen we dat dan.
4: Wat is dat?
3: Ja, dat zijn mannen vooral in mooie auto's, vaak verlaagd, die gewoon rondjes rijden voor de leuk. Dus meer niet omdat ze ergens heen moeten, niet omdat ze ergens moeten zijn in de stad, maar gewoon even lekker rijden met je auto om gezien te worden.
1: Ja, ik heb u wat geleerd, Dre. Showverkeer.
2: Ja. Showverkeer, ja. Meer verkeersdrempels en zebrapaden zouden volgens Pro de straat, die stationsweg, veiliger moeten maken. Michel Bezuijen is door de commissaris van de Koningen in onze provincie Zuid-Holland, Wouter Kolff, beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van het prachtige Zoetermeer.
1: Absoluut, Sweet Lake City, hè? Ja.
2: Vanaf 1 oktober gaat zijn nieuwe termijn in. De 60-jarige Bezuijen is al sinds 2020 de burgervader van Sweet Lake City.
1: Is het alweer 6 jaar natuurlijk.
2: Ja, hij is alweer 6 jaar. Een termijn van 6 jaar. Dan plakt hij er weer 6 jaar aan vast.
1: En dan gaat hij met pensioen, hoor.
2: Daarna gaat hij nog eventjes wat freewheelen en nog eventjes interim burgemeester.
1: Interimperen gaat hij dan.
2: Interimperen.
1: Zullen we eens even kijken of Jordi Bloem ons nog een beetje wil interimperen?
2: Ja, over het weer waarschijnlijk. Ja. Kom er maar in, Jordi.
1: Weder met het verkeer. Ja.
5: Je hebt het gemerkt. Het is rustig weer. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat trekt wel geleidelijk weg. Maar we hebben er nog wel even mee te maken. Dat betekent vanavond en komende nacht dat de meeste bewolking is opgelost. En uiteindelijk wordt het ook fris vannacht, later, een graad of 8, vlak aan zee 10 of 11 graden. En misschien dat er een beetje mist ontstaat, wat weiland mist. Morgenochtend is dat snel verdwenen, hoor. En dan krijgen we veel zonneschijn met weinig bewolking. En dan wordt het morgenmiddag 22 graden. De wind is dan teruggedraaid naar het zuiden tot zuidoosten. Is zwak tot matig. Het blijft dus rustig. En ook in het weekend kalm herfstweer. Met wolkenvelden, ook af en toe zon. Waarschijnlijk blijft het droog. En zaterdag wordt het ongeveer 20 graden. Zondag 21 of 22 graden. De eerste dagen van de nieuwe week kan het nog warmer worden. Vooral dinsdag misschien wel 25 graden. En er zijn zonnige perioden.
1: Nou, dat is toch lekker, Dre.
2: Ja, is heerlijk.
1: Zonnige periode.
2: Korte broeken weer.
1: Juist, dat gaan we dan ook organiseren. Erik Evengroen bij de ANWB, hoe staat het ermee?
6: Nou, druk onderweg kunnen we wel zeggen. Veel dagelijkse files. En ook een paar bijzondere, zoals de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. En daardoor ook vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein 9 kilometer. Met ook daar nog eens een 30 minuten vertraging. Dan valt toch op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N470 Zoetermeer richting Delft voor industriegebied De Boezem. 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
1: Hey Erik, wat hoor ik nou? Zijn ze bij jou al begonnen met die verhuizing van de ANWB? Ik hoorde het naar een partij geluid uit jouw studio komen.
6: Oh, ja? Nee. Oh. Echt waar? Dat was ik niet.
1: Oh, wie was dat?
6: Ik praatte wel, maar voor de rest...
1: Nou, alsof er een heel bureau bij je werd gesloopt al, jongen.
6: Oh, serieus?
1: Ja, maakt niet uit, hoor.
6: Nee, niet dat ik weet in ieder geval.
1: Wij vonden het wel huiselijk, ja, André en ik.
6: Was het dit misschien?
2: Ja, dat was het.
1: Oh. Ja, tik nog eens verder.
6: Ja, ik heb een te groot horloge.
1: Oh, kun je dat? Dat is toch hartstikke
6: serieus. Ja, dat is een serieuze klok inderdaad. Daar moet ik aan denken dan, als het meegeluid wordt.
1: Houdt de hele kerkklok om zijn pols.
6: Ja, dat moet echt gezien worden natuurlijk. Hè?
2: Ja, wel, natuurlijk. Uiteraard. Ja.
1: Wat je gelijk hebt.
6: Maar nou, ik zal eraan denken. Dank je wel.
1: Wij vonden het wel gezellig.
6: Nou,
1: Erik, de groetjes, hè.
6: Tot zo weer.
1: Hoi.
2: Nou, tot zover dan het uitgebreide regio nieuws.
1: Kijk uit met je klokkie.
2: Ja, kijk uit met je klokkie. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Of kijken op het klokkie. Omroepwest.nl.
1: Ja, dankjewel, Dreek. We'll be right back.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Ja, fijn, hè? 1984, Wake Me Up Before You Go Go, Wham natuurlijk, hè? De twee jongens van Wham. Het is bijna 6:15, we gaan zo meteen de kopstaartplaat doen. Gisteren was een plaatje van de Eagles, een niet zo bekend plaatje. Love Will Keep Us Alive, de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord alive. Of een goede vertaling daarvan. Ja, en met zo'n woord kom je natuurlijk al heel snel in een bepaalde richting. Nou wil ik verder nog helemaal niks verklappen. We zetten dadelijk de radio maar gewoon een klein stukje harder voor een goede plaat.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Ike en Tina Turner nog in de goede tijd. Dat prachtige Proud Mary op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was Love Will Keep Us Alive van de Eagles de kopstaartplaat. En in die muzikale kettingbrief zoeken we daarom vandaag een plaatje dat begint met het woord alive of een goede vertaling daarvan. Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Chicago met Alive Again. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Carla, dank. Romeo, die schrijft: hoi Bas, mijn suggestie, Alive of Illusion van Joe Walsh. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging, schrijft hij. Koos Endhoven, hij zegt: hoi Bas, vandaag nomineer ik een band waarvan ik denk dat jij daar ook fan van bent. Namelijk Simple Minds met Alive and Kicking. Liedje komt uit 1985. Wereldwijd werd het een hit en in Nederland in de top 40 bleven 2 weken lang op de 2e plaats staan. Groeten van Koos. Koos, dank. Geer Slootweg, hij schrijft: hallo Bas. Nou ja, dat is voor mij een inkoppertje natuurlijk als fan van Simple Minds. Alive and Kicking is mijn keuze voor de kopstaartplaat van vandaag. En ik zal wel niet de enige zijn. Dit nummer, afkomstig van het album Once Upon a Time uit 1985. En het werd een wereldhit. Volgend jaar komt de band naar Nederland. In april is dat. En om precies te zijn, 30 april, dus aan het einde van april, staan ze in de Ziggo Dome. Een fijne avond voor straks met de groetjes van Geer. Geer, dank je wel, hè. Jan Keizer, die schrijft: nou Bas, ik wist dat natuurlijk in een seconde. Echt een kick-ass nummer, zoals Jan dat zegt. Simple Minds, Alive and Kicking. Een nummer dat je je direct goed laat voelen en dat je ook door wil gaan. Nou Jan, dat heb je goed opgeschreven. Dankjewel. Tilly Vertuinsen schrijft: ha, lieve Bas. Mooi hoor, dat plaatje van gisteren. De kopstaartplaat van de Eagles. Dankjewel voor het draaien, want ja, het was haar idee van Tilly. En de suggestie voor vandaag van Tilly, nou, het zal je niet verbazen. Alive and Kicking, Simple Minds. Tot morgen schrijft ze de groetjes uit Lisse. Dag Tilly. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat zal het wel uitdraaien op Alive and Kicking van de Simple Minds. Niks mis mee natuurlijk. Maar voor de afwisseling wil ik toch nomineren Alive in Frequency van Art Tawangar. Een lekker gebied waarbij je niet stil kan blijven staan. De groeten van Kees. Kees, ik heb even geluisterd. Lekker plaatje inderdaad hoor, dankjewel. Ja jongens, het zal wel duidelijk zijn hè. We komen er niet onderuit en dat hoeft voor mij ook helemaal niet, want ik vind het zelf ook een wereldplaat. Alive and Kicking van Simple Minds, de kopstaartplaat voor vandaag.

Als je je ogen dicht doet, dan zie je iedereen weer stuivertje rapen op de dansvloer. En dansen op nieuw wave muziek. Simple Minds, Alive and Kicking, dat was de kopstaartplaat van vandaag. Lekker plaatje hoor. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat moet beginnen met een vervoeging van het werkwoord kicken. To kick, hè, dat is het werkwoord. Kicking, dat is de ingvorm. Bedenk iets. Schoppen, kicken. Kicken, ja. Kikken, misschien is er wel een Haagse plaat die begint met het woord kikken. Ik weet het niet. Kijk maar, de kopstaartplaat van morgen moet dus beginnen met iets met kikken. bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres om een plaatje aan te vragen in het volgende uur. Want dan is het allemaal een product van eigen bodem hier gemaakt binnen de Nederlandse landsgrenzen. En leuk als je daarvoor iets aanvraagt. Hoewel ik al een hoop aanvragen heb. En daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee. Een plaatje dat dan ook in de lijst van volgend uur had kunnen staan is natuurlijk deze van Hanna Mee en Bluff. Ik ben niet meer bang.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Zometeen muziek van eigen bodem.
11: Made in Holland at 6.
10: Als je een plaatje wil aanvragen, dan kan dat, hè. Bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. André Kolen.
12: In het water langs het Kenenburgpad in Delft is vanochtend een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de 44-jarige vrouw die al ruim 1,5 week werd vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De vrouw verdween op zondag 13 september. Ze is voor het laatst gezien in de Delftse wijk Tandhof. Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een zwaar gewonde gevallen. Na de botsing kwamen 3 ambulances ter plaatse en werd er ook een traumaheli ingevlogen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Wie komend weekend vanuit het Westland over de A20 richting Gouda en Utrecht wil rijden, moet rekening houden met flinke verkeershinder. De snelweg gaat morgenavond om 9 uur dicht tussen het Ketelplein bij Schiedam en het Kleinpolderplein in Rotterdam. De afsluiting vanwege wegwerkzaamheden duurt dan tot maandagochtend vroeg. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Files en vertragingen bij ons in de buurt. Erik Evengroen van de ANWB weet waar het vaststaat.
11: Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits in onze regio. En er zijn ook een paar bijzonderheden die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij het Prins Klausplein een touringcar met pech. Die is de rechterrijstrook voor afgesloten. En er staat inmiddels 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook file rijden is het op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En een stukje verderop tussen Zevenhuizen en Nooddorp ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
20: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
21: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
20: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
21: Al 100 jaar.
20: Van der Geest.
21: Dat is verhuizen en meer.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Kwaliteit uit Delft, Ten Sharp, You. Wat een wereldhit was dat natuurlijk, hè? Wat was het, jongens? 1991 of 1990? Ik heb even de paparazzen erbij, hoor. Hier, 91 natuurlijk, hè? Een hartelijk goedenavond, 11 minuten over 6 op Radio West. Dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. En op donderdag, dan is het traditioneel...
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, en als je een plaatje wil aanvragen, nou wacht vooral niet te lang. Ja, sterker, ik heb eigenlijk al geen plaats meer, maar doe het maar gewoon. Dan blijft hij gewoon ook staan tot volgende week, hè? Bas@omroepwest.nl, dat is het e-mailadres. Het spoorboekje voor dit uur ziet er vrij overzichtelijk uit. Om 6:15 dan ga ik het spelletje spelen natuurlijk, hè, in zijn achteruit. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet. Een klein stukje heb ik daarvan gemaakt natuurlijk. En voor de rest zijn het fijne verzoekplaatjes deze avond. Waarvan het eerste verzoekplaatje nu bij kop en kont gepakt gaat worden. Namelijk een verzoekje van... En dan moet ik alweer de administratie eventjes bijkijken. Sorry hoor jongens. Het zijn er ook heel erg veel. Dat klinkt een beetje overdreven, maar het is wel waar. Je wordt ouder papa is aangevraagd. En ik zoek zo meteen even uit door wie... Oh ja, natuurlijk. Jan Keizer, die vroeg hem aan. Speciaal voor Geer, want die is volgens mij hartstikke jarig vandaag. Ja, natuurlijk. Dat was het. Nou, ik ben er weer opgekomen, hoor. Je wordt ouder, Geer. Peter Koelewijn zingt erover. Gefeliciteerd.

Aangevraagd door Jan Keizer voor de jarige Geer Slootweg. Deze van Peter Koelewijn. Je wordt ouder, papa. Gefeliciteerd natuurlijk, Geer. Hartstikke goed. Dan een plaatje aangevraagd door Martin. Die schrijft... Hey Bas, zo'n heerlijke eendagsvlieg van Hollandse bodem... voor zover mij bekend... uit de 80's is die van Fruitcake... met My Feet Won't Move. Lang niet meer gehoord, schrijft Martin. Maar ook een goede disco-knijter, hoor. Nou, daar is die dan.

Aangevraagd door Martin Mulder, deze van Fruitcake, My Feet Won't Move. Opgericht in 1980 door Jan-Paul Driessen, inderdaad de broer van Eller Driessen en Rob Takema. En dit was hun grootste wapenfeit, een liedje uit 1980-1981. De achtste plaats in de Nederlandse top 40 heeft het gehaald. En onder andere vanaf 1982 heeft ook jazzzangeres Denise Jenna in die band gezeten. Dat zijn toch leuke feitjes om te weten. Leuke aanvraag. Dankjewel, Martin. Dan een verzoek van Kees Pronk van op Scheveningen. Hij schrijft: Dag Bas. Graag een wat ouder nummer van Direct met Tim Akkerman nog als liedzanger, alsjeblieft. Het gaat om Inside My Head. Is het?

Op verzoek van Kees Pronk, deze oude van Direct, Inside My Head. Leuk om weer te horen. Met Tim natuurlijk op zang, hè? Tim Akkermans. Dan een verzoek binnengekregen van Romeo. Ja, dat is een vrolijke noot hoor. Die wilde er eentje horen van Doppler. Ken je hem nog? Zullen we maar weer een potje?

0: Aangevraagd door Romeo, deze vrolijke van Dobbler. Daar is een tijd geleden dat ik die gehoord heb, hoor. Zullen we weer een potje dansen? Zometeen het dagoverzicht.
1: Het weekend begint op vrijdagochtend met Westwoord Wakker.
2: De vrolijke vrijdagshow!
1: Jorinda geeft het startschot tijdens de vrolijke vrijdagshow.
3: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
1: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
4: Oh ja, joh.
1: Een gezellige start van je weekend met Westwoord Wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Zometeen het verkeer en ook het weer met Jordi Bloem. Maar we beginnen met het dagoverzicht met André Kolen. Dre, goedenavond.
17: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Westland lijkt een nieuwe politieke fase rond de spreidingswet in te gaan. De gemeente voldoet al lange tijd niet aan de opdracht om asielzoekers te huisvesten. Maar twee moties tegen de spreidingswet haalden het gisteren niet in de raadsvergadering. Verslaggever Steffi Taal.
18: Beide moties, ingediend trouwens door Westland Verstandig en

0: Forum voor Democratie, die zijn verworpen met 11 stemmen voor en 25 tegen. In de eerste motie wilden de indieners opnieuw laten vastleggen dat de spreidingswet niet inpasbaar is in Westland. En in de tweede motie werd het college gevraagd om binnen de wettelijke grenzen maximaal te proberen om te voorkomen dat er asielopvang in Westland wordt gerealiseerd.
1: Maar de moties haalden het dus niet gisteravond. Westland zou volgens de spreidingswet zo'n 700 asielzoekers moeten opvangen en is door het Rijk onder toezicht geplaatst omdat daar geen gehoor aan wordt gegeven. Met buurgemeente Midden-Delfland heeft Westland een deal gesloten. Midden-Delfland vangt asielzoekers op in het AZC in Den Horen en in ruil daarvoor neemt Westland statushouders over. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn dit jaar in ons land 5 mensen overleden van wie vaststond dat ze waren besmet. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam toe. Afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Het aantal vastgestelde besmettingen bij mensen is daarmee opgelopen tot 44. En Zuid-Holland telt de meeste gevallen 23. Een bestelauto is vanmiddag op het Almeloplein in Den Haag in botsing gekomen met een fietser. Daarbij is een gewonde gevallen. Na de botsing kwamen er 3 ambulances ter plaatse en werd er een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Toedracht van het ongeluk is onduidelijk. Een pand in het Haagse Regentessenkwartier geldt al jarenlang als rotte kies in de wijk. Gebouw De Zaan aan de Beeklaan staat al ruim 10 jaar leeg en verkeert in slechte staat. Dwangsommen om daar wat aan te doen zijn door de eigenaar genegeerd. En het openstaande bedrag is al opgelopen tot €200.000. Verschillende raadsleden zijn er klaar mee. En een van hen is Marije Mostert. Volgens het D66-raadslid is het niet een op zichzelf staand probleem.
2: Zeker als je kijkt naar die buurt. Er zijn er gewoon meer dan 40 panden die al meer dan 10 jaar leeg staan. En er zijn een aantal hele actieve bewoners die ook al eerder een leegstandswandeling hebben gemaakt met mensen van de gemeente om te laten zien wat er speelt. Maar tot op heden blijven er toch heel erg veel panden leeg staan. Dus wij denken echt, het moet een tandje bij.
1: Marije Mostert was dat. De eigenaar van pand De Zaan aan de Beeklaan in Den Haag wilde, ondanks verzoeken van de redactie, niet reageren. Michel Bezuy is door de commissaris van de Koning Wouter Kolff beëdigd voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Zoetermeer. Vanaf 1 oktober gaat zijn nieuwe termijn in. De 60-jarige Bezuy is al sinds 2020 burgemeester van Zoetermeer. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: André, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk naar het weer met Jordi Bloem.
4: Je hebt het gemerkt, het is rustig weer. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat trekt wel geleidelijk weg, maar we hebben er nog wel even mee te maken. Dat betekent vanavond en komende nacht dat de meeste bewolking is opgelost. En uiteindelijk wordt het ook fris vannacht, later, een graad of 8, vlak aan zee 10 of 11 graden. En misschien dat er een beetje mist ontstaat, wat weiland mist. Morgenochtend is dat snel verdwenen hoor. En dan krijgen we veel zonneschijn met weinig bewolking. En dan wordt het morgenmiddag 22 graden. De wind is dan teruggedraaid naar het zuiden tot zuidoosten. Is zwak tot matig. Het blijft dus rustig. En ook in het weekend kalm herfstweer. Met wolkenvelden ook af en toe zon. Waarschijnlijk blijft het droog. En zaterdag wordt het ongeveer 20 graden. Zondag 21 of 22 graden. De eerste dagen van de nieuwe week kan het nog warmer worden. Vooral dinsdag misschien wel 25 graden. En er zijn zonnige perioden.
3: Erik bij de ANWB, goedenavond.
5: Ja, goedenavond Bas.
3: Zijn we er bijna doorheen of valt het toch tegen?
5: Nou, het valt toch wel een beetje tegen eigenlijk. We hadden sowieso natuurlijk al een vrij drukke avondspits met veel dagelijkse files die ook wat langer waren dan gebruikelijk. Ja. En een paar bijzonderheden. En dat geldt nog steeds, op de A4 vooral. Van Amsterdam naar Den Haag, daar staat nog altijd een touringcar met pech voor het Prins Klausplein. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Maar er staat wel 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Wat nog opvalt is de A20, Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij het Kleinpolderplein. In zijn 2 rijstroken dicht met 20 minuten oponthoud. Dan de A44, Amsterdam-Den Haag. Die is wat drukker door de problemen op de A4 natuurlijk. Tussen Leiden en Wassenaar nu 3 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N206, Leiden richting Zoetermeer. Voor Stompwijk 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
3: Dankjewel Erik, tot horens en een goede wacht.
5: Tot de volgende
3: keer. Joe, hoi hoi. Hoi.
6: West komt thuis.
3: Een mailtje binnengekregen van Mick Pet uit Waddinxveen. Hij schrijft: hey Bas, ik heb nog een mooi plaatje voor je. Galaxy Lynn, zo heet het bandje. Zangeres misschien. A Long Hot Summer uit 1975. Interessant, ik ken het nog niet. Ik ga lekker luisteren. Dankjewel, Mick.

Long Hot Summer uit 1975 van de Nederlandse poprockband Galaxy Lynn. Opgericht door Robbie van Leeuwen, die we natuurlijk daarvoor kenden. Daarvoor had hij succes met Shocking Blue. Met natuurlijk onder andere die wereldhit, hè, Venus. Dat was aangevraagd door Mick uit Waddinxveen. Volgende plaatje dat aangevraagd is, dat zit een klein beetje in die hoeken. Klein beetje. Rick Haaiers vraagt een plaat aan, al een tijdje weinig van gehoord. Maar, zegt hij, een Nederlandse wereldband. Hij wil graag horen Down Man. Nou, die heb ik hier niet zo snel liggen. Maar deze kennen we allemaal, Summertime. Dit is Brainbox. MUZIEK

0: Ja, lekker hoor. Aangevraagd door Rick Haaijes, deze van Brainbox. Summertime was niet de eerste keuze, maar het is wel de gedraaide keuze. Dan het spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, jongens, we gaan het spelletje spelen. Ik laat het fragment aan je horen en klim gelijk in de telefoon. 070-390-5454. De opgave van vandaag. Het is een oude bekende en ik denk dat je hem toch wel weer snel gaat raden, hoor. Let op.

Ja, welke plaat hoor je daarna toch in zijn achteruit? 070-390-5454. Ga maar lekker bellen, dat lijkt me leuk. De eerste die het antwoord goed heeft, ja, die krijgt natuurlijk de eeuwige eer van mij. En een enorme prijs bij ons uit de prijzenkast van Radio West. 070-390-5454. De opgave, daar komt hij natuurlijk nog een keer.

0: Ja, welke plaat hoor je daar nou toch in zijn achteruit? Ik vraag het aan Mary Nijland uit Rotterdam. Dag Mary, goedenavond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, ja, ja. Het is bekend terrein, hè? Laat ik het maar zo zeggen.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, ja, precies. Nou, laten we hier houden het even bij. Dan spreek ik je zo weer. Hè? Jij mag zo meteen als eerste. Ja. Danielle ook aan de lijn. Danielle belt ook. Hoi, regelmatig. Danielle, ja, waar bel je eigenlijk vandaan?
1: Aatringsveld.
0: Oké, ja, ja, dat heeft dus niks met Rotterdam te maken, zoals met Neri, met Meri, hè? Nee, ja, ik denk misschien kunnen we de link leggen, maar... Oh ja, ik hoor weer die vogels op de achtergrond, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het is er één, hoor.
0: Oh, één.
1: Hij maakt geluid dat er meer zijn, maar het is er één. Sky.
0: Ja, ja, ja, hoe heet je ook weer? Sky, zei je?
1: Sky, ja, Sky.
0: Oh, lach, joh, hartstikke goed. Nou, ja. Danielle, blijf lekker stand-by met Sky en dan zullen we Sky... Ja, je weet het maar nooit, want als Meri er toch niet uitkomt, dan ben jij aan de beurt. Dan schakel ik naar Zoetermeer. Daar is Marcel. Dag Marcel, goedenavond.
2: Nee, met Michel.
0: Met wie?
2: Met Michel.
0: Dag Michel, bijzonder goede avond. Oh ja, ik heb hier een andere naam in mijn display staan. Michel, waar bel je vandaan?
2: Uit de bus van de stokbus van Warm.
0: Ah, ik snap het al. Ja, ja, ja, precies.
2: Massa rijdt wel, maar ik zit in de stokbus.
0: Ik snap het helemaal. Ja, joh. Luisteren jullie altijd naar Radio West daar in de bus of zo? Hoe zit dat?
2: Ja.
0: En ja, nou, dat is een kort antwoord. Prima. Ja, ik reken het goed. Hartstikke goed, Marcel. Of Michel, blijf aan de lijn. Misschien kom je zo meteen aan de beurt. Want er zitten twee cracks voor je. Ja, en na je zit ook een crack. Nou, als die het niet weet, dan weet ik het zelf niet meer. Dag, Adrie. Good evening.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Ja, ik denk ik moet bellen. Want als er iets uit 010 voorbij komt, dan moet ik wel bellen natuurlijk.
0: Snap je wel. Ja, dacht ik al.
3: En,
0: ja,
3: en ik verwacht oma Mustafa natuurlijk ook nog.
0: Ja, nou, ik moet zeggen. Die,
3: of Alex.
0: Ja, nee, ja, beiden hangen niet aan de lijnen, dus nee.
3: Die... Nou ja, dan vertegenwoordig ik ze wel.
0: Dat denk ik ook, ja. En je hebt gehoord, Meri, die als eerste in de rij was, ja, die ja, komt ook ja, uit 010, hè? Ja, dat.
3: Ja, ik ken het wel shaken natuurlijk.
0: Dan. Ja, ja, jij kent het shaken. Dat is weer een titel van de Haagse Reigers. Ook een heel leuk plaatje.
3: Ja, ja, dat is heel leuk. Ja,
0: daarom. Adrie, leuk dat je belt. Nou, blijf aan de lijn, dan gaan we gewoon schakelen naar Meri om te kijken of Meri het goede antwoord in petto heeft. Meri, ga je ons gek maken?
3: Nou, de druk echt wel hoog, maar ja. ik denk dat ik het goed heb.
0: Nou, vertel maar op, wat hoorde je net in zijn achteruit?
3: Ik denk de Alternative Way van Anita Meijer.
0: Zou je denken?
3: Ik denk het wel.
0: Ja. Alternative Way. Ja hoor, Hans Vermeulen en Anita Meijer, de Alternative Way. Wat een fijn plaatje is dat toch, hè?
3: Zeker.
0: Absoluut.
3: Ook.
0: Ja, nou, dat, absoluut. Kun je wel zeggen. Daarom. Nou, ga ik eens even buurten bij Danielle. Had jij dat ook in gedachten?
1: Ja, die had ik ook. Ja.
0: Helemaal goud.
1: Rotterdamse, ja, ja. Anita Meijer, Rotterdamse.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gekscherend werd vroeger wel eens gezegd Anita Meijer. Hè? Ja, dat.
1: Ja,
0: ja, maar, ja.
1: Maar een leuk liedje.
0: Ja,
1: leuk.
0: Zeker weten. Maar we moeten netjes blijven. Michel, had jij dit ook geweten?
2: Ik had ook Anita Meijer.
0: Maar ook de titel, had je die ook goed?
2: Ja, die had ik ook goed, ja.
0: Helemaal goed. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor het bellen dan, Michel. En goeie rit, hè. Joe, hoi, hoi.
2: Ja.
0: Dat was Michel. Ja, Adrie, ik hoef het aan jou niet meer te vragen.
3: Ja, nee, ja. Het was natuurlijk een grote hit met Hans Vermeulen.
0: Ja, Hans Vermeulen. Ja, ja, die is ook alweer... Ja, ja, ik zeg het even uit mijn hoofd.
3: Al die helden die gaan hemelen.
0: Ja, een jaar of 9 of zo geleden denk ik dat die is overleden. Er is nog een grote tribute geweest in de boerderij in Zoetermeer. Hebben we ook op TV West uitgezonden toen de tijd. Was, was erg leuk. Ja, goede muziek gemaakt. Nou,
3: ja.
0: Dus dat. Dankjewel voor het bellen, Adrie. Nog een heel fijne avond natuurlijk, hè?
3: Nou, Meri, gefeliciteerd. Dankjewel, Adrie.
0: Daarom.
3: Oké. Veel plezier met de gigantische prijs, denk ik.
0: Ja, ja, ja, dat wordt nog wat, hoor. Dat wordt nog wat.
3: Ik denk een sleutel hangen.
0: Dat heb jij, ook dat heb je al helemaal goed. Ik zal je daar gelijk een klein applausje voor geven.
4: Made in Holland.
0: Nee, niet dat. Nee, gewoon hier. Alsjeblieft.
3: Nou, dank u wel. Dank
0: alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, ik had graag een grote prijs uitgedeeld. Echter, die staat niet op de rol. Dus ja, Meri, het is wat het is. Maar het is vooral ook de eer. Hè.
3: Nou, wie het kleine niet eert.
0: Nee, het grote niet weer. Ja, nou, dat heb je heel goed gezegd. Dat. Lieve mensen, hier is die mooie plaat van Anita Meijer en Hans Vermeulen. Gefeliciteerd, Meri, tot horens.
3: Dankjewel, fijne avond.
0: Dankjewel.

The Alternative Way, Anita Meijer en Hans Vermeulen. Dat was de opgave van de plaat In Zijn Achteruit. En Mary uit Rotterdam, die ging er met de grote prijs vandoor. Dankjewel voor het bellen, jongens, en het meedoen aan het spelletje. Het zit erop voor vanavond. Het laatste plaatje is van Circus Custers, het leuke Monica. Morgen ben ik er weer, morgenochtend natuurlijk. West wordt wakker, de vrolijke vrijdageditie met Jorinda. Ik heb niet alle verzoeken kunnen draaien, jongens. Sorry daarvoor. Ja, het zit helemaal vol, hè. Doei. Ik denk...

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
12: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
11: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
13: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
11: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avondspits is voorbij in onze regio. Maar op de A4 nog altijd flinke vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Want bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen, maar de rechterreis is nog altijd ook dicht. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En daardoor ook nog extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
19: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
9: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Oh, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuisde zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
7: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
6: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Oh, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 niet... jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
7: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
6: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland. Dan moet je volgende

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Oh, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 weet jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: en Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
6: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
5: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Tot 11 uur, romantiek op

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen, met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

Romantiek op West.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Nou, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 niet... jaar getrouwd en dan Lang. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso.
2: De nieuwe Duitse voetbalbondscoach heeft de teugels aangetrokken. Zijn spelers mogen niet langer hun eigen kapper in het hotel laten komen als ze Interland spelen. Oh-oh, gaan we weer terug naar de matjes en snorretijd van Rudi Völler en Lothar Matthäus? Goedenavond, welkom bij het Oog. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is zo te gast. Want samen met politie en inlichtingendiensten waarschuwt zij voor de toegenomen risico's op cybercriminaliteit vanwege AI. En acteur Jorik van Wageningen heeft Hollywood zo'n beetje achter zich gelaten, maar hij speelt nog wel in de Nederlandse film Downtown. Deze film over de homoscene in de jaren 80 in Amsterdam gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En Jorik van Wageningen is straks hier. Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk is de gast. Hij is gefascineerd door narcisme. Ziet al 40 jaar lang narcisten in zijn praktijk. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt, en dat is onterecht, vindt hij. Den Haag vandaag tenslotte gaat over minister Van Wil, die zich moest uitputten in excuses vanavond. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 24 september.
2: Het zijn rivalen op het wereldtoneel, maar van de buitenkant ziet het er niet zo uit.
4: President Xi en ik hebben forged a friendship. A truly great friendship, actually.
2: De Chinese president kreeg een rondleiding van Trump langs de ballroom in aanbouw en het helikopterplatform dat net klaar was.
4: And as President Xi has already seen, a lot has changed since he was last here.
2: Het bezoek van Xi is niet onomstreden. Rond het Witte Huis waren er ook protesten van Tibetanen. En ook de Oeigoeren, een minderheid van overwegend moslims, die in China worden vervolgd.
5: Arresting millions of Oeigoers and Kazakh and other people and put them into concentration camps.
2: Zo'n 400 kilometer verderop werd ook gedemonstreerd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En terwijl Netanyahu zich klaarmaakte voor zijn speech voor de Verenigde Naties, liepen veel diplomaten uit protest weg. In eigen land is er ophef over de gluurbril van Meta, waarmee je anderen ongezien kan filmen.
6: We zien nu al dat er online echt duizenden video's zijn van vrouwen die worden gefilmd, bijvoorbeeld in wc-hokjes of in sauna's.
2: In principe mag je in de openbare ruimte filmen, maar die beelden niet delen. Dat is nu al bij wet geregeld. Alleen de Tweede Kamer wil dat het nog explicieter wordt gemaakt.
7: De onrust in Nederland is ongelooflijk groot. De onrust daarover hier in de Kamer is ongelooflijk groot.
2: Is dat bij de hele Tweede Kamer? Nee, de VVD denkt er namelijk genuanceerder over.
8: Dat elke technologische toepassing of elke technologische uitvinding heeft voor- en nadelen.
2: Opnieuw is een patiënt overleden die besmet was met het West-Nijl-virus, de vijfde. Toch maken ze zich bij het RIVM niet al te veel zorgen.
9: De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die helemaal geen klachten hebben en die heb je niet in beeld.
2: Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen gevaar. Die kunnen zich maar beter tegen muggenbeten beschermen.
9: Bedekkende kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Muggenwerende middelen, bekende DEET. Je zou ook onder een muskietennet of een klamboek kunnen slapen.
2: Vogels en paarden lopen meer gevaar om te overlijden.
10: Want dat West-Nijl-virus veroorzaakt een ontstekingsreactie in de hersenen, de hersenvliezen.
2: Voetbalmen in het Nederland keken reikhalzend uit naar de eerste wedstrijd van Xavi, de nieuwe bondscoach. Oranje speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Duitsland met een late prachtgoal van Gakpo.
11: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Oh! Dit is hem! Oh, wat een goal! Wat een goal van Oranje!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Het is Cody Gakpo die hem maakt.
2: En aan de kant van morgen, Ewout de Jong.
12: In de Noordzee doen tong en schol het weer uitstekend, dankzij de sanering van de vissersvloot. Dat is de opening van Trouw. In 2014 gingen de Nederlandse vissers massaal over op pulsvissen, waarbij vis met stroomstootjes het net in wordt gejaagd. Maar in 2021 werd die techniek door Brussel verboden. Daardoor wordt er al een paar jaar veel minder gevangen dan toegestaan, waardoor de vispopulaties flink zijn toegenomen.
2: Vanwege de hoge brandstofprijzen konden de vissers niet terug naar de boomkorvisserij, waarbij ze met zware kettingen over de zeebodem slepen. Daarna werden meer dan 100 kotters gesloopt, waardoor tong en schol de nodige rust kregen. En daardoor gaat het inmiddels zo goed met de vis dat de kotters de toegestane hoeveelheid vis bij lange na niet meer gevangen krijgen.
12: Omroep Ongehoord Nederland heeft het zelfs verbruikt bij de radicaal-rechtse flank in de Tweede Kamer. Dat bleek bij het debat over het intrekken van de licentie van ON, waar de Volkskrant over schrijft. Het uitzenden en van opvallend positief commentaar voorzien van een toespraak van Hitler was de druppel. Ook voor partijen die het bestaan van een omroep met een uiterst rechtsgeluid in principe toejuichen.
2: Martin Bosma van de PVV zegt dat hij walgt van Ongehoord Nederland. Annabel Nanninga van Ja 21 spreekt van wanbeleid, geklooi en gepruts. Mona Keizer houdt het bij bagger. Alleen FVD-kamerlid en medeoprichter van ON Pepijn van Houwelingen schaart zich nog achter de omroep. Al moet zelfs hij erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan.
12: Het AD schrijft over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. Maar ook over mevrouw Xi Peng Lijuan. Zij was vroeger veel bekender dan haar man. In China is ze vooral bekend als zangeres en stijlicoon. Toen Xi in 2012 leider van de Communistische Partij werd, werden daar dan ook wel grappen over gemaakt. Wie is Xi, was de vraag. De antwoord, de man van Peng Lijuan.
2: Peng was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan van de Chinese staats-TV, waar ze klassieke volksliederen zong. In 1986 ontmoette ze Xi Jinping, die toen nog vrij onbekend loco-burgemeester was van een havenstad. Een jaar later trouwden ze en Peng zingt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar misschien dat ze in Amerika nog voor een verrassing zorgt. Dat is wel eens eerder gebeurd bij een staatsbezoek aan Australië.
12: En Mark van Bommel, senior dus, is voor zijn debuut als bondscoach van België bijna ontgroend. Er is althans een poging gedaan waar de Telegraaf over schrijft. Morgen zit hij voor het eerst in de dugout als de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië spelen. Een Belgische journalist probeerde hem de opstelling te ontfutselen. Coach, het is traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. En wat wordt de uwe? Maar nee, Van Bommel trapte er niet in.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Trying to get on top, but it's never easy.

0: get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. Lost Track, drie zussen uit Los Angeles, Heem. De Tweede Kamer beslist vanavond over het lot van minister Van Wiel van Justitie. Van Wiel zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht over de hoeveelheid aangiftes die de politie op de plank laat liggen. En dat nemen verschillende partijen hoog op. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: En kennelijk heel hoog, want hij is zijn politieke leven dus niet zeker.
1: Nee, dat ligt in de waagschaal omdat hij een rapport van de Rekenkamer over die aangiftes, waar je het net over had, wel heel klein probeerde te maken. En daarbij uitspraken deed die achteraf gezien wel heel kort door de bocht gingen. Dat rapport ging over dus die aangiftes die op de plank bleven liggen. Dat zijn er 10.000 volgens die rekenkamer. Maar, zei Van Wiel eerder in een debat, dat gaf een vertekend beeld, dat rapport. Want het zou grotendeels gaan om meldingen, geen aangifte. Zaken waarbij mensen wel aangifte deden, maar dan vooral voor de verzekering. Dus niet al te zwaar. En zaken waar de politie überhaupt niks mee kon, want er waren geen sporen, getuigen of aanwijzingen. Kortom, het viel allemaal wel mee. Dat zei Van Wiel eerder in de Kamer. En dat schoot de Algemene Rekenkamer, degene die dat rapport hadden opgesteld, echt in het verkeerde keelgat. En deze week gaf de president van die rekenkamer bij Duizendberg, op Radio 1 aan dat hij zich daar absoluut niet in kon vinden.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, wordt gebagatelliseerd. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wiel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van, ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
1: Zo, en dat waren stevige woorden van de president van de Algemene Rekenkamer. Zo zien we dat niet vaak en zo horen we dat niet vaak. Halve waarheden, halve feiten, klein maken, bagatelliseren van een onderzoek. Ja, daar had Van Wiel niet van terug.
0: Nee, en de Tweede Kamer dus boos.
1: Ja, zeker. Nee, het niet informeren van de Kamer, ja, dat is een doodzonde, luidt dan het cliché. Want zonder juiste informatie kan de Kamer zijn werk niet doen, kunnen ze niet controleren of die minister zijn werk überhaupt wel goed doet. En dus kon je dat, die woede vandaag ook in de Kamer wel voelen bij een groot deel van de oppositie.
3: Klopt het nu wel of niet wat de minister op 23 juni zei tegen de Kamer? Of klopt het wel wat de Algemene Rekenkamer aangeeft en erkent de minister daarmee dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
4: En voorzitter, ik sta regelmatig tegenover deze minister en steeds vaker zie ik hetzelfde patroon.
5: En voorzitter, het is niet voor het eerst dat er een discussie ontstaat over de manier waarop deze minister gevoelige informatie presenteert.
6: Want als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
1: Ja, je hoort het. Ze waren echt ontstemd en ze hadden een hoop vragen voor die minister, maar sommigen die wilden het antwoord niet eens afwachten. De motie van wantrouwen was al geschreven en lag al op het kopieerapparaat en die zal vanavond ook ingediend worden.
0: Heeft hij wel steun nog van zijn eigen partij en van de rest van de coalitie?
1: Ja, zeker van de VVD, die ook allemaal die ook zegt dat het niet fraai is, maar dat het nooit de bedoeling is geweest van de minister. Zij accepteren zijn uitleg dat het ging om verschillende methoden om te kijken naar die cijfers en dat de Rekenkamer en het ministerie daar samen niet goed zijn uitgekomen. Ook het CDA accepteert die uitleg en vindt dat het wel beter moet. D66 hield zich wat meer op de vlakte, maar die zullen de minister ook steunen. Alleen, ja, we zitten met een minderheidskabinet. En nu doet zich voor wat we eigenlijk vooraf gezegd hebben toen het minderheidskabinet op tafel kwam. Een minister is zijn leven niet zeker als hij in de problemen komt, want steun van de coalitie leidt slechts tot 66 zetels. En dus heb je ook oppositiekamerleden nodig om je overeind te houden. Nou, dit is de eerste keer dat die theorie in praktijk gaat worden gebracht.
0: En hoe probeert Van Wiel hen weer naar zijn kant te krijgen?
1: Nou, die voelde de stemming echt wel haarfijn aan, hoor. Vanaf het allereerste moment had hij door dat hij vooral deemoedig moest zijn en niet moest proberen om zich eruit te bluffen.
7: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer moeite moeten stoppen in het proberen om elkaars standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. Dat heeft u niet alleen in grote getalen gezegd vandaag. Dat heeft ook de Rekenkamer eigenlijk in zoveel woorden gezegd. Dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Wat ik heb gewild was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden, ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien als we daar iets mee kunnen. Helaas heb ik daarmee wel dit onbedoelde effect gecreëerd. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
1: Ja, en even later zei hij ook nog, dit is mijn mea culpa. Nou, een mea culpa is wellicht het enige waar de Kamer op zit te wachten.
8: En zal het voor de Rekenkamer trouwens ook voldoende zijn? Want Pieter Duisenberg van zijn partij trouwens, de VVD... Ja. En ik bedoel, nu is hij neutraal bij de Rekenkamer. Maar
1: zeker, ja.
8: Die was dus ook niet blij. Is de Rekenkamer nu, denk je, wel oké hiermee?
1: Ja, daar probeerden we achter te komen. Van Wil stuurde een brief aan de Kamer met de uitleg waarom hij het een had gezegd en waarom de Rekenkamer dat vervolgens tegensprak, maar waarom dat niet met elkaar in tegenspraak hoefde te zijn. Dus wij contact zoeken met de Rekenkamer. Dat is niet gelukt. En ze willen ook verder niet reageren. Want ze zeggen, ja, we willen geen lucht in deze discussie blazen. Nou moeten bij dit soort debatten altijd heel vaak stukken naar de Kamer. Tijdlijnen, allerlei zaken achter de schermen krijg je dan te weten. En uit die stukken kun je opmaken dat ze wellicht toch wel behoorlijk in hun maag zitten met de impact van de woorden eerder deze week. Want we zien dat een lid van het college van de Rekenkamer, oftewel de top van de Rekenkamer, blijkbaar met Van Wil heeft geappt. Dat ze dit niet opgezocht hebben, die verdere media-aandacht in de rest van de week. En dat ze ook geen verdere media-optredens willen doen verder. Dus toch een beetje het gevoel dat ze zelf wellicht wat geschrokken zijn van de impact die de woorden van president Duisenberg hebben gehad.
8: En jij zei net al, die motie van wantrouwen wordt hoe dan ook ingediend. Of die is misschien al ingediend. Maar gaat die nu meerderheid halen, denk je? Of is het hier met deze excuses verder gered voor
1: nou ja,
8: Van Wil?
1: Normaal gesproken zou je in de politiek zeggen, er wordt een hoepel neergezet en dan moet de minister dan doorheen springen. Nou, we merkten dat bij Pro en bij 50PLUS die hoepel die excuses was. Maak die excuses, ga door het stof. En dan is er wellicht nog iets aan te doen. En ja, dan raad je het al. Dat is ook exact wat er gebeurde.
6: Daarom willen wij vandaag een minister die verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat had ik gewoon niet zo moeten doen.
9: De minister.
7: Voorzitter, maar ik trek me dat aan. Ik noemde net de 18 meldingen in mensenhandel. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers van mensenhandel om aangifte te doen. Dus waarschijnlijk zijn het meldingen geweest van derden of van een politieagent die daar misstanden heeft gemaakt. En dat dan niet leidt tot een strafzaak of tot een vervolging, dat is pijnlijk. En dat geldt voor elk van deze zaken. En ja, als u dat zo zegt, dan had ik meer de nadruk op die pijn moeten leggen dan op het nuanceren van de 7000. Dat trek ik me dan bij deze zo aan.
9: Maar maak nou ook gewoon een persoonlijk excuus wat politiemensen dagelijks doen als ze een fout maken. Zeg nou gewoon, jongens, dit had ik gewoon niet zo moeten doen.
7: Dank. En bij deze, dit had ik niet zo moeten doen. Want anders hadden we nooit deze discussie gehad. En dan hadden we kunnen focussen op het oplossen van de problemen in plaats van het steggelen over de problemen. Dus mijn excuses. En ik had dit niet zo moeten doen.
1: Ja, dat waren Mutluwer die de vragen stelde van Pro en Jan Struijs van 50PLUS. Pro heb je nodig voor steun van een motie van wantrouwen. Die wilde demoed zien. Die demoed is er gekomen en nu gaan ze kijken of ze gaan besluiten wat ze met die motie van wantrouwen aan moeten. Maar dat is nu nog gaande.
8: Dankjewel Lars voor dit moment. De politie, inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie doen gezamenlijk de oproep de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Handelen is nu noodzakelijk, stellen ze. Want door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hoef je geen goede hacker te zijn om gaten in systemen te vinden. Daarover praat ik met Esther van Beurden. Ze is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De oproep komt ook van hen. Goedenavond.
10: Goedenavond.
8: En nu wordt er al jaren gesproken over de dreiging van AI... en de laatste tijd natuurlijk steeds meer. Wat is de reden dat jullie op dit moment met die gezamenlijke waarschuwing komen?
10: Nou ja, wat we eigenlijk zien, hè, en dat hebben we ook gepubliceerd in de afgelopen cybersecurity beelden die we jaarlijks publiceren, is dat eigenlijk al die jaren al de kloof tussen de weerbaarheid en de dreiging toeneemt. Dus we doen veel aan de weerbaarheid, maar de dreiging gaat eigenlijk steeds sneller. En nu met deze agentic AI zien we dat er een enorme versnelling op ons afkomt. Dus met die AI die nu steeds sneller ontwikkeld wordt, zien we dat die in staat is om heel geavanceerd kwetsbaarheden op te sporen. Dus ze vinden er veel meer en vervolgens ook geautomatiseerd die uit te nutten. En we maken ons echt grote zorgen over... We stonden al 3-0 achter eigenlijk. En met deze nieuwe ontwikkeling, deze versnelling... maken we ons grote zorgen over wat dat met de digitale weerbaarheid doet.
8: Want wat zien jullie gebeuren in praktijk?
10: Nou, wij zijn nu eigenlijk, zagen we vorig jaar in het Cybersecurity Beeld Nederland onder andere weer, dat we dachten, nou, over een paar jaar dan gaan dit soort AI-modellen, die gaan echt iets betekenen. Maar nu zien we eigenlijk dat veel sneller dan we dachten op dit moment al aanvallen worden uitgevoerd door statelijke actoren, maar ook door criminelen waarin gebruik gemaakt wordt van dit type artificiële intelligentie.
8: En daar... statelijke actoren, bedoelt u een land mee, bijvoorbeeld Rusland of Iran?
10: Zeker, ja. Ja, we zien het vanuit China hebben we het gezien. En vanuit Rusland zijn er ook voorbeelden. Waar ze in Oekraïne, dat heeft Google onder andere aangetoond, hebben gewerkt met AI. Ze hebben daar eerst een systeem geïnfecteerd met malware, zoals we dat dan zeggen. En die malware die maakt dan dat je in dat netwerk kan kijken. En met de connectie die er dan is tussen die malware en de AI-modellen, kan eigenlijk die malware vragen stellen aan die AI. Maar hey, ik zie hier dit en dit in dit netwerk. Kan je me helpen om hier een gerichte aanval uit te voeren? En dat is echt een type van geavanceerdheid wat we echt niet eerder hebben gezien. En dat maakt het heel kwetsbaar.
8: En hacken kan dus sneller gaan, hè, door al die ontwikkelingen. Maar verwacht u dat ook meer mensen gaan hacken door die ontwikkelingen?
10: Nou, het wordt in elk geval voor een veel grotere groep mensen inderdaad eenvoudiger. Want met deze AI, die ook niet per se de meest geavanceerde modellen hoeven te zijn, maar ook eenvoudiger nu al op de markt beschikbare modellen, kunnen ook criminelen veel geavanceerdere hacks of aanvallen uitvoeren dan eerst. Dus daar hoef je niet meer een hele geavanceerde statelijke actor voor te zijn. Dus ook daarin zit onze zorg dat we ook in dat opzicht een toename zullen zien van, zoals wij dat dan zeggen, actoren die dit type van aanvallen kunnen uitvoeren.
8: Ja, en kan dat dan ook, en ik ben een enorme leek, hè, maar kan dat dan ook via ChatGPT in gang worden gezet? Of is het nog niet zover?
10: Nou, er zijn wel al modellen ook beschikbaar waarmee dat kan. Maar we zien dat eigenlijk... Je hoeft nu niet die frontiermodellen te hebben, maar we zien eigenlijk dat die geavanceerde modellen eigenlijk steeds sneller beschikbaar komen. Dus misschien lukt het nu nog niet met de huis, tuin en keukenversie van ChatGPT. Maar het zit er echt niet ver vanaf. En wat we merken is dat we eigenlijk steeds die ontwikkeling en hoe snel dat gaat, toch onderschatten met z'n allen.
8: En wie moet er dan nu in actie komen, wat jullie betreft?
10: Nou, we hebben echt vandaag dat statement uitgebracht, vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben. Want we geloven best wel dat veel van de technische experts in bedrijven en organisaties hier scherp op zijn. Maar het is echt nodig dat breed in die organisatie mensen zich bewust zijn van de geavanceerdheid waarmee aanvallen plaatsvinden. Dus met alle informatie die er over mensen bekend is door grote datalekken die voortkomen uit cyberaanvallen, kunnen hele gerichte campagnes gevoerd worden waar het heel moeilijk wordt om te herkennen, is dit nou een echte e-mail? Is dit een link waar ik op kan klikken? Dus daar is het op gericht. En zorg nou dat dat vragen we echt van die bestuurders. Zorg nou dat je in die organisatie echt die bewustwording omhoog brengt. En zorg ook dat die risico's die je loopt, dat die echt van jou zijn. Dat dwingen we ook af met de cyberbeveiligingswet, die half augustus van kracht is gegaan. Daar hebben we en de normen duidelijk neergelegd voor kritieke entiteiten in Nederland. En daar hebben we ook gezorgd dat bestuurders ook die verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. En met deze ontwikkeling dus nogmaals een extra oproep om echt nu te gaan handelen.
8: En begin deze week werden de AIVD en de MIVD, die ook deze oproep doen, op de vingers getikt door de toezichthouder voor het slordig omgaan. Met AI-systemen. Dat ging niet zozeer om cybersecurity, maar

0: ook duidelijke kaders bij nodig hebben.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben al deze organisaties het zelf goed op orde?
0: Nee, en dat zeggen we ook in ons statement. Dat is ook gericht aan de overheid.
1: Dus jullie roepen jezelf ook op eigenlijk?
0: Ja, zeker. En ja, dat is ook zeker waar. En ook de CIO Rijk ondertekent mee. Omdat we echt gezien hebben dat deze ontwikkeling echt meer vraagt. En ook de afgelopen tijd zijn er bij verschillende overheidsorganisaties cyberincidenten geweest. Ook bij grote bedrijven. Maar eigenlijk geldt dat dus over de volle breedte van organisaties die gewoon kwetsbaar zijn. Dus ja, we hebben allemaal een extra stap te zetten en de schouders eronder te zetten. En daar is deze oproep echt op gericht.
1: En u probeerde Laurens Dassen van Volt het vorige week tijdens de algemene beschouwingen te hebben over de dreiging van AI. Maar hij kwam er eigenlijk niet tussen in de Tweede Kamer. Hij werd ook wel belachelijk gemaakt door sommige collega-Kamerleden. Hoe kijkt u daarnaar? Staat het wel genoeg ook op de politieke agenda?
0: Nou, ik zie gelukkig dat er verschillende Kamerleden zijn die hier echt al een tijd lang ook aandacht voor hebben. En tegelijkertijd, ja, we komen ook niet voor niks nu met het statement. We zullen ook weer met dat cybersecurity beeld komen, waarin we ook weer gaan uiteenzetten wat we denken dat er nodig is om die dreiging in het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, ik ben ontzettend blij met de investeringen bijvoorbeeld in de inlichting- en veiligheidsdiensten die een veel beter zicht hebben daardoor op de dreiging. Maar helaas constateren we dus eigenlijk jaar na jaar dat de dreiging sneller toeneemt dan de weerbaarheid. Dus er is nog een hele hoop te doen.
1: Ja. En Laurens Dassen voorop met een aantal collega's. En de rest moet er niet meer om lachen eigenlijk, als ik u zo hoor.
0: Dat lijkt me verstandig.
1: Hartelijk dank. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid.

0: Crowded House met Don't Dream It's Over. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk is hier. Hij schreef een boek over iets dat hem mateloos fascineert: mensen met narcisme. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring met narcisme in zijn spreekkamer en dat deelt hij in zijn boek met de titel De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Ik wil u graag meenemen naar deze zomer. Ik was aan het pingpongen met mijn zoon. Die wint meestal net met 2 punten. En ik maakte een fantastische smash. En ik zei, wauw, zag je die? Die was echt heel goed. En toen zei hij, narcist.
1: Mooi. Ja,
0: en toen mooi. Zei ik, nee, narcist is heel iets anders. We gingen verder doorspelen. Maar toen las ik in uw boek, dat is nou net waar u ook een beetje op tegen bent. Dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas narcist noemt.
1: Ja. Ja, wel geinig dat je eigen kind dat dan doet, hè?

0: Oh, hè?
1: Ja, nee, ik vind het helemaal niks.
0: Nee, want waarom spreekt dat woord zo tot de verbeelding, denkt u?
1: Omdat het geassocieerd wordt met... iemand waant zich de beste van de hele wereld. En narcisme is nou net het lijden onder die fantasie. Dus iemand die narcisme heeft, die lijdt eerder onder... dat geïdealiseerde gedoe met zichzelf...
0: Ja.
1: Dan dat hij nou zo blij door de wereld gaat.
0: Ogenschijnlijk misschien, maar daaronder
1: zit lijden.
0: Psychisch lijden.
1: Ja.
0: En kan je als leek, een niet-psycholoog of niet-psychiater... iemand met narcisme makkelijk herkennen?
1: Dat hangt ervan af. Als je, omdat narcisme is niet één niveau van narcisme. Er is een soort schaal van narcistische trekken tot extreem narcisme. En iemand met extreem narcisme, die zal je wel herkennen. Die staat op zenden. Die is helemaal niet gericht op luisteren. Zal ook geen vragen stellen.
0: Kan niet tegen feedback?
1: Feedback is buitengewoon onaangenaam. Ja, klopt. Klopt, hè? En de wereld is echt zo als hij of zij die ziet. En ja, nee, dat herken je wel.
0: Heeft u het altijd snel door? Als er iemand bij u komt?
1: Het is arrogant om te zeggen ja. Dus dat ga ik mooi niet doen.
0: Maar het antwoord is eigenlijk wel ja. Maar u bent bang dat ik u voor narcist uitmaak dan misschien?
1: Nee, maar ik ben wel heel alert op. Ik ben echt heel alert op hoe iemand zichzelf introduceert. Hoe die mij wel of niet aan het woord laat. He? Als iemand voor het eerst bij mij komt. En die gaat een kwartier oreren over hoe de wereld in elkaar zit. Of bij spreken hoe mijn vak in elkaar zit. Dan weet ik vrij snel wat voor vlees ik in de kuip heb, ja.
0: En u beschrijft dat iemand met narcisme... alles wat hij doet of zegt... richt ook op dat geïdealiseerde zelf te beschermen.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk wel de vraag... hoe komen ze bij u in de spreekkamer? Want dan heb je volgens mij niet door... of ben je er niet van overtuigd... dat er iets aan de hand is met je.
1: Het zou kunnen zijn dat je zoon had gezegd... jij moet eens naar een psychotherapeut toe. Heel vaak worden ze gestuurd. He, dus door een partner die zegt... als je nou niet aan jezelf gaat werken... beëindig ik de relatie. Of een werkgever die zegt... dit gaat zo niet langer. Of iemand is omgekiept... door een echte grote tegenslag in het leven. En wat je in het laatste geval vaak ziet is... als het dan een beetje het herstelt, het narcisme, dat ze afhaken. Dus dan heb je soms hele korte therapieën. Omdat het narcisme zich herstelt, het geïdealiseerde zelf weer wordt ervaren. En dan is er geen voelbare lijdensdruk meer.
0: Nee, en dat lijden, als we kijken wat daaronder ligt... waarom heeft iemand het nodig om zichzelf een geïdealiseerd zelf te creëren? Waar beschermt iemand zich tegen?
1: Het fascinerende, en dat is dus echt fascinerend... Hè, dat hij zich beschermt tegen een heel kwetsbaar zelfbeeld. En het geïdealiseerde zelfbeeld is ook weer heel kwetsbaar... omdat je in een wereld leeft die niet reëel is. Dus als psychotherapeut... kijk ik naar wat zit er nou onder. Maar als ik daar meteen naartoe zou gaan, dan haakt mijn patiënt af. Want dat wil je niet. Blijf met je poten van me af. Ik heb ook wel patiënten gehad die zeiden... maar u doet er niet toe. Ja, dan komen ze voor hulp. Maar ik doe er niet toe. Ga weg. Ja, dat is de boodschap die je krijgt. Want het geïdealiseerde zelf mag niet bedreigd worden.
0: Want anders kom je misschien bij de pijn uit. En dat gaat over gebrek aan erkenning.
1: Gebrek aan erkenning.
0: Behoeftes.
1: Eenzaamheid. En dat mag niet gevoeld worden. En wat ook niet gevoeld mag worden, is afhankelijkheid. Ik wil niet afhankelijk zijn.
0: Ja, dus ook niet afhankelijk van een therapeut?
1: Absoluut niet. Nee, nee, nee.
0: En ik neem aan, als ik u zo hoor, dat u ook niet zegt tegen uw cliënten of patiënten, ik weet niet hoe je ze noemt, maar volgens mij heeft u narcisme. Of zegt u
1: nee,
0: dat wel?
1: Nee. Je kan
0: Want wat
1: wel
0: gebeurt er dan?
1: Dan vertrekt hij. Dat is echt heel simpel. Dan vertrekt hij. En het is ook niet de kern. De kern is, u lijdt onder hoe u in elkaar zit. Dat is wat er aan de hand is. En waar u onder lijdt is, u moet in contact zijn met anderen, want je kan niet geïsoleerd leven. Maar u wil dat ook niet. En u leeft in een wereld waarin u alles onder controle hebt en alles perfect is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus u bent voortdurend, stopt uw energie in mensen op afstand houden. En dat levert problemen in het werk op. Dat levert problemen in de relatie op. En daar lijdt u onder. Dus dat zou ik teruggeven. U lijdt onder hoe u in elkaar zit.
0: Ja, dat is wat u met mensen bespreekt. En
1: ja.
0: Ik lees ook in uw boek, het genetisch is het niet overdraagbaar. Tenminste, daar is nog geen bewijs van gevonden.
1: Nee.
0: Hè? Dus het zit in de kindertijd, in de opvoeding.
1: Ja.
0: In het contact met volwassenen, met de opvoeders.
1: Ja.
0: Dat is een gat dat je denk ik niet meer kan helen later. Of wel?
1: Dat is inderdaad, ja, u snijdt het goed aan. Dat is inderdaad hartstikke moeilijk. Nou geldt voor de meeste psychotherapieën eerlijk gezegd, 30% knapt goed op, 60% heeft minder klachten en 30% heeft geen moer aan de therapie die hij heeft. Bij narcisme ligt dat nog wat krapper, denk ik. Omdat je niet gewenst bent en iemand niet wil dat jij iets over diegene zegt. Dus je bent als therapeut machteloos. En ongeacht de methode die je gebruikt, ik ben nou psychoanalyticus, maar ongeacht de methode die je gebruikt, ga je als therapeut voelen. Ik voel me vernederd, ik voel me weggedaan, ik doe er niet toe. Nou, dat maakt het ook al ingewikkeld. Dus je moet eerst heel veel energie steken in een relatie opbouwen. Ik ben niet zo bedreigend als jij bang bent dat ik zou kunnen zijn.
0: Dus u moet zelf als psychoanalyticus ook behoorlijk aan de bak als u met dit soort mensen werkt. Zo te horen.
1: Ja, je moet heel goed weten wat je zegt.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor partners, kinderen van mensen die aan narcisme lijden, noem ik het dan.
1: Ja.
0: Zit er een bepaald patroon van, herkent u dat van mensen die zich aangetrokken voelen? En dan heb ik het over partners, want kinderen, ja, dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Maar mensen die zich aangetrokken voelen door narcisten?
1: Ja, er zijn twee grote gebieden. Als beide partners sterke narcistische trekken hebben en daar komen geen deukjes in, dan kunnen ze het samen heel goed hebben. Alleen, er is weinig intimiteit. En er is weinig wederkerigheid. Dus dat zijn mensen die veel samen dingen gaan doen. En wat je ook wel veel ziet, is dat iemand met narcisme uitstraalt, ik weet alles, ik overzie alles, op mij kan je bouwen. En dat is heel aantrekkelijk voor iemand die onzeker is. En die zichzelf kwetsbaar vindt. En dan kan je dus het heel goed hebben samen. Maar het ingewikkelde is dat een relatie met iemand met narcisme vaak verhindert de persoonlijke groei van de partner. En als dat wel gebeurt, doordat iemand in therapie gaat of zich op een andere manier ontwikkelt, dan kom je in opstand. Want je wil niet meer alsmaar verzorgd worden, of je wil niet meer alsmaar je partner bewonderen. Je wil dat jouw woord er ook toe doet. En niet alleen het zijne.
0: Ja, dus als je je plek op gaat eisen, daarnaast dan krijg je problemen.
1: Dan krijg je problemen, ja.
0: Wat hoopt u met uw boek te bereiken? Wilt u iets met uw boek bereiken?
1: Ja, ik heb ontzettend de pest aan. Dus echt ontzettend de pest aan het gebruik van het woord narcisme als scheldwoord. En aan het idee dat mensen met narcisme in een soort eigenliefde zwemmen die alleen maar fantastisch is. Het is een heel eenzaam bestaan. Dus wat ik wil met mijn boek is duidelijk maken... probeer je eens voor te stellen hoe die binnenwereld is. En daar hoef je dan echt niet jaloers op te zijn. Echt niet.
0: Heb een beetje compassie?
1: Ja, heb een beetje compassie. Maar dat betekent niet dat die ander niet verantwoordelijkheid draagt voor wie die is.
0: Geen
1: en wat
0: excuses
1: doet.
0: Voor gedrag, hè?
1: Geen excuses voor gedrag.
0: Nee, dat hoor ik.
1: Nee,
0: okay.
1: Nee.
0: Frans Schalkwijk, hartelijk dank. Fijn dat u er was. En mensen die er nog meer over willen weten... die kunnen het in uw boek lezen. De onvoorstelbare wereld van narcisme. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: En dat zong Chet Baker. I get along without you very well. Hollywood-acteur Jorik van Wageningen, mag ik je zo noemen?
1: Ja, het is altijd een beetje raar, maar ja.
0: Ja, ja, nou, ja. Was officieus al met pensioen, maar zei toch ja toen regisseur Michiel van Erp bij hem aanklopte voor zijn nieuwe film Downtown. Het is een film over vriendschap, queer Amsterdam tijdens de jaren 80. De impact ook van de AIDS-epidemie uit die tijd. En Downtown is morgen de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En u hoorde hem al eventjes, Jorik van Wageningen. Van harte welkom.
1: Dank
0: je wel. Je woont nu in Bangkok.
1: Ja.
0: Gisteren geland in Nederland. Had je het acteursbestaan al een beetje achter je gelaten? Of vooral Hollywood achter je gelaten?
1: Nee, het acteursbestaan. Het was, er was een hele vreemde periode. Zeg maar die 2 jaar COVID. Dat er niets gemaakt werd. En daar kwam toen voor ons meteen een acteursstaking achteraan. En toen had ik 3 jaar niets gedaan. En toen werd ik gevraagd voor een serie in de VS. En dat was helemaal niet leuk. En ik dacht van, oh, nu hou ik ermee op. En ik was van, als een heel klein jongetje wilde ik altijd al schrijven. Maar dat was echt, dat, op de een of andere manier werd ik er altijd dodelijk depressief van. Dus acteren was zeg maar de makkelijke uitweg.
0: Was, en nu ben je aan het schrijven volgens mij. Ja. Ja. Maar je hebt ook nog ja gezegd tegen deze rol.
1: Ja, omdat het zo...
0: Waar kwam dat door?
1: Nou, ja. het was... Frank Ketelaar heeft geschreven en die ken ik helemaal niet. En, maar het was mijn leven. Het is... Weet je, dat was de meest bizarre tijd, de jaren 80 in Amsterdam. Het was aan de ene kant, het was geweldig. Er kwamen al die nieuwe clubs zoals de Roxy en de It en Ecstasy en house muziek. Dat was gewoon helemaal nieuw. Daarvoor draaiden ze 12 inches van Madonna in een club. En dus het was echt, ja, het was gewoon echt een spectaculaire tijd. En ondertussen ging een kwart van je vriendengroep dood. Dus, dat heb ik meegemaakt, dat gebeurde zeg maar om me heen. En dus ik las dat script en dat was al vier, die zijn heel lang bezig geweest om dat gefinancierd te krijgen. En ik las dat en dacht van ja, zonder enige twijfel moet ik dat doen. Maar het is echt heel bizar, want ik heb nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me lag. Weet je, heel vaak als acteur moet je altijd... Je bent bezig om dingen te verbergen. Wij zijn natuurlijk altijd van nature paniekhazen. En willen dus die kwetsbaarheid de hele tijd bij je personage. En dit was gewoon een vrij kwetsbare, breekbare man. En het was...
0: Jij bent een van die 3 vrienden, hè, die in de film voorkomen, dan op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Want die blikken ook terug. Het verleden komt ook terug.
1: Ja.
0: Is het dan is dat eigenlijk wel fijn als het zo dicht bij je ligt? Want dat heb je nu een keer kunnen ondervinden ten opzichte van andere rollen.
1: Ja, ja, het was echt. Ja, het was. Ja, het was ook geweldig, omdat iets wat je ook bijna nooit krijgt, is, we hebben het gewoon chronologisch opgenomen. In feite is het één avond. En we zijn gewoon aan het begin begonnen en aan het einde geëindigd. En dat geeft een enorme vrijheid. Het zijn natuurlijk dijken van acteurs. Hans Kesting en ik wilden al 40 jaar met elkaar spelen of zo. En dat is nooit gebeurd, dus dat was nu voor het eerst. En die kids waren natuurlijk... Die hadden dat hele, zij hadden hun hele deel al gedraaid.
0: Ja, want de kids, dat zijn de 3 vrienden in de jaren 80.
1: Ja,
0: en jullie zijn de volwassenen exemplaren.
1: Ja, ja, en zij hadden die rollen al gemaakt. Dat was, dus wij zagen dat was al helemaal af toen wij begonnen. En daar
0: konden jullie op voortborduren.
1: Ja.
0: Want hoe heb jij die tijd beleefd? Het was aan de ene kant allemaal nieuwe uitgaansmogelijkheden, maar tegelijkertijd de ellende van AIDS. Is het een pijnlijke periode voor je geweest?
1: Ja, enorm. Enorm. En ik was natuurlijk... ik was zeg maar een soort... Ik blode en deed ecstasy de hele tijd. Ook gewoon omdat het allemaal niet... ook omdat het leuk was en in die club en met die muziek, dat ging heel goed samen. Maar ook omdat die dingen dan... die mensen, dat waren vrienden van je. En soms kon je dat helemaal niet aan. Dat is een van mijn grote... Ik heb vrienden gehad waar ik gewoon mijn hoofd in het zand heb geschoten. waar ik ben weg van gelopen. Dat was gewoon omdat het te veel was.
0: En dat is ook een thema wat in de film zit.
1: Ja.
0: Heeft het nu ook nog een bepaalde uitwerking op jou?
1: Nou,
0: dat je dit hebt gedaan?
1: Ja, nou, het kwam ongeveer tegelijk. Realiseerde ik mij, ik denk 5 jaar geleden of zo, door een paar dingen die gebeurden, dat bij mij, voor mij is seks en dood zijn gewoon altijd zo verbonden geweest. Dat is, weet je, het was zo weird. Toen die ziekte uitkwam, er waren geen aids-tests of zo. Dus, en dan probeer je altijd veilig te vrijen, maar af en toe was je dan zo stoned dat je dacht van, fuck it. En dan had je unsafe seks. En dan moest je dus zeg maar 3-4 jaar wachten of je symptomen kreeg. Dus dat,
0: een hele angstige periode.
1: Ja, ik dacht gewoon altijd dat ik dood zou gaan. Als ik verkouden werd, dan dacht ik van, nou, nu beginnen we. Hier gaan we.
0: En vind je het belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt? Is dit voor jouw gevoel een vergeten geschiedenis?
1: Ja, dat is gewoon het raar. Maar ik had er net over met Fransen. Hetzelfde met COVID. Dat was toch heel ingrijpend. En dat was ook waar we bang om dat te krijgen. En je hoorde allemaal van die horrorverhalen. En al die kids mochten de deur niet uit omdat de avondklok en dergelijke. En het was voorbij en we waren het allemaal vergeten. Echt binnen weken waren we dat. En met AIDS hetzelfde. Op een gegeven moment kwam die medicatie uit. En iedereen
0: en dan leef je door.
1: Ja, iedereen deed alsof er niets aan de hand was. En het was echt. En zeg maar, sterven aan AIDS was niet leuk. Dat, weet je, je vrienden werden gewoon verteerd. En longontstekingen, huidkanker.
0: Blind ook?
1: Blind,
0: of keel,
1: hoe noem je dat? Schimmelinfecties in je keel, waardoor je niet meer kon ademen. Het was echt. Het was verschrikkelijk.
0: En vind je het goed dat nu nog een keer op deze manier weer onder de aandacht wordt gebracht?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het. Ja, die jongens die dat speelden waren ook echt helemaal, die begrepen dat. En ook, ik heb een paar vrienden van 25, 30. Als je die vertelt dat je in, zeg maar, in jouw twintiger jaren, dat je een kwart van je vriendengroep overlijdt. Nou, die kunnen dat helemaal niet voorstellen. Dat is niet voor te stellen. Het is. Zelfs als ik daaraan terugdenk. Maar dus, ik heb dus vrienden gehad waar ik er echt niet voor geweest ben. Het is tragisch, maar dat is het. Ja.
0: Een van de thema's van deze film. Vanaf morgen is die te zien.
1: Ja.
0: Dank je wel dat je daarover wilde vertellen, Jorik van Wageningen. En ik wens je ondanks ook het thema toch een mooie première toe.
1: Ja, het wordt vast geweldig.
0: Dank je wel.
1: Okay.
0: Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Straks Ellen Dekwitsch bij Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: Radio 1. WNL.
1: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
3: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
4: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
5: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
2: Stand van Nederland.
6: Het programma over geldzaken.
2: Morgenavond, 8 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
2: NPO Radio 1.
19: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 83 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.